0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: I was down.
1: Omroep Brabant.
2: Elke dag.
3: Gezellig. Gaat helemaal goed komen.
2: Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.
4: This generation rules the nation with fresh shine.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 6:10. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

0: Your Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS.

0: Er zijn veel mensen vroeg bij vandaag. Het is echt ongekend. Maar het is ook wel leuk om te zien. Kei, goedemorgen. Van harte welkom allemaal. En fijn dat jullie erbij zijn op deze donderdagochtend. Ja, ik ben zo even door de berichtjes aan het gaan. Het is ook wel echt leuk om... We zijn met z'n allen goed wakker. Dus dat is sowieso top. Als je wakker bent, laat het vooral weten. Hè, via 06-573-282-03. En dan horen wij het graag van je. Hoe het met je is. Of je moet werken vandaag. Of je vrij bent. Of je wat anders leuks te melden hebt. Dan mag dat altijd. En sowieso mag dat. Hè, altijd tijdens de uitzending. Dan vinden wij alleen maar keileuk. We hebben weer heel veel leuke dingen te doen. De muziek staat ook weer klaar voor jullie. We hebben hier koffie en we hebben thee. Daar gaan we straks muzikaal nog wel het een en ander van horen. En verder komt het eigenlijk helemaal goed. Dus of je nu kijkt of luistert, je bent weer van harte welkom tussen 6 en 10. Want we zijn er weer met een kei goeie morgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: kei goeie morgen.
3: Jordi Graat.
4: De mannen zijn altijd, het is één grote

0: stukken warmer en gaan we gewoon de 25 plus aantikken.
1: Nou, misschien wel richting de 30 graden zelfs.
0: Ja, het is ongekend.
1: Ja.
0: Dat wordt lachen.
1: Ja, geniet er nog van, want het klagen kan beginnen.
0: Ja, zeker.
1: Het is vandaag tijdens deze mooie dag fiets naar je werkdag. Ja. Dag van de thee vandaag. En het is de dag van de Natura 2000 gebieden.
0: Kijk, onder andere Mark Cavendish, 41 jaar, is vandaag 41 jaar geworden. René Soutendijk, 69. En Leo Steer, 78 jaar. En dan is het even mooi om deze heerlijke romantische plaat er nog eens even bij te pakken. Dus allemaal van harte gefeliciteerd wat ons betreft. Gaan we naar het nieuws, Cindy?
2: Bolle Jos was bijna opgepakt, dat schrijft de Telegraaf. Zwaar bewapende agenten zaten verstopt in een kofferschip voor de kust van West-Afrika om de zware drugscrimineel te kunnen pakken. Het was namelijk een tip dat Bolle Jos met een boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen. De politieactie werd maandenlang voorbereid, maar zonder succes. De drugscrimineel pakte er toch niet de boot.
0: Ja, dan is hij waarschijnlijk toch ergens toch geïnformeerd, denk ik.
2: Ik weet het niet. Ze zeggen ook wel dat ze precies weten waar Bolle Jos zich schuil houdt en zo. Dus dat is wel.
1: Maar als je het dan maandenlang voorbereidt, dat die Bolle Jos al maandenlang weet dat hij de boot gaat pakken.
0: Ja. Knap, ja.
2: Ja. Ja, helaas geen Brabantse winst bij Musical Awards Gala gisteravond. Machtel de Laat uit Reuzel die was genomineerd voor beste vrouwelijke hoofdrol. Ze speelt nu in de Queen Musical We Will Rock You. Als ze zou winnen, beloofde ze gisteren hier in de uitzending dat ze het woord friet zou verwerken in haar bedankspeech. Maar ja, daar kwam ze dus niet aan toe, helaas.
1: Zonde.
2: Dat is toch jammer, hè? En Joey Veerman is verloofd. De PSV'er heeft zijn vriendin op vakantie ten huwelijk gevraagd en deelde het nieuws gisteravond op zijn Instagram. Veerman en zijn vriendin Chantal Schilder die kennen elkaar uit Volendam, zijn al lang samen, ook hebben ze twee kinderen. Wanneer de twee gaan trouwen, dat is nog niet duidelijk.
0: Ja, die heeft natuurlijk lekker meteen na de laatste wedstrijd afgelopen zondag tegen Twente het vliegtuig gepakt. Die dacht, ik ga meteen koppels met spijkers.
1: Die wist natuurlijk, ik hoef niet naar het WK.
0: Nee, ja precies. Nee, die heeft gewoon zoiets van, ik ga lekker op vakantie en we zien het vanzelf.
1: Ah, leuk man.
0: Maar ja, ik ben benieuwd, want ja, er is natuurlijk aan alle kanten wordt er echt gepraat over dat hij een transfer gaat maken en dat hij zelf het liefst naar het buitenland wil. Dus dan kan het twee kanten op. Of hij gaat trouwen bij in de buurt van zijn nieuwe club. Of ik denk dat hij toch naar Volendam gaat, hè? Een Volendam trouwen, hè?
1: Ja.
0: Het zijn natuurlijk twee Volendammers in Achternieren, die twee.
2: Ja, Schilder, hè?
0: Ja, dat
2: en Veerman.
0: En Veerman, dus ja. Ben benieuwd hoe dat gaat. Want dan gaan ze natuurlijk feest vieren in de Jozef. En dan wordt het één groot feest.
1: Ja, leuk man.
0: Dus,
1: ik vind het heel leuk.
0: Van harte proficiat allemaal. Namens ons in heel Brabant.
1: En als je nog een DJ zoekt...
0: Ja, bel maar.

0: Chaka Khan en I'm Every Woman.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, we gaan er weer een feestje van maken met koffie of thee. Tenminste, als het aan ons ligt, want wij hebben weer twee liedjes geselecteerd. En wij willen zo meteen dolgraag van jou weten wat jouw voorkeur heeft. Welke van de twee liedjes mogen wij eigenlijk niet overslaan? Welke moet zeker gedraaid worden na 6:30? Dat mag je zo meteen laten weten door een appje te sturen. Hoeft alleen maar koffie of thee in te staan. Dan is het voor ons al meer dan voldoende. En dan gaan wij dadelijk stemmen tellen. En dan hoop ik dat jouw favoriet voorbij komt. Maar ja, zoals het ook altijd gaat bij de gemeenteraadsverkiezingen of de Tweede Kamerverkiezingen. Het is wel handig als je in ieder geval een stem uitbrengt. Dus pak de telefoon erbij, luister naar de fragmentjes en app jouw voorkeur door.
2: Wil jij koffie?
0: Bij koffie vandaag 5 en keep on moving.
3: Of toch liever een bakje thee?
0: ILO en Mr. Blue Sky hoort bij thee. Ja, dit kan wel eens een lastige zijn, maar het is helemaal aan jou. Wat wil je horen? Ga je voor 5, keep on moving, kom je bij koffie? Zeg je nee, doe maar ILO, Mr. Blue Sky, dan zit je goed bij thee. Je mag het nu laten weten door even een appje te sturen. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dat is het appnummer van de studio. Gewoon even koffie of thee sturen, dan zijn wij al helemaal gelukkig. En doe even mee. Maar dat vinden wij fijn. Hoe meer appjes, hoe beter. Laten we eens even voor een mooi recordje gaan op deze donderdag. Dus of je nu nog thuis bent, misschien op je werk al, of je hebt in ieder geval de mogelijkheid om een appje te sturen, dan doe dat. Koffie is 5, thee is ILO. En zeg het maar wat jouw voorkeur heeft. 06-573-28203.

0: Vic en When I Get You Alone.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, bij koffie hoort vandaag 5 Keep On Moving.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Yellow, Mr. Blue Sky. En meer kunnen we er niet van maken vandaag. Maar de vraag is, waar ga je voor? Wil je graag 5 horen met Keep On Moving? Dan kom je bij koffie uit, zeg je nee. Doe maar ILO met Mr. Blue Sky, dan zit je goed bij thee. Stuur even een appje koffie of thee naar de Omroep Brabant app. Dan gaan wij zo meteen de stemmen tellen. Over een minuutje gaat de stembus dicht. En laat vooral van je horen. En mocht je nou denken, wat was het nummer ook alweer? Luister dan even mee.
3: Als

0: Verkeer, Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Jordi. Ja, het is helaas het moment waarop de eerste files van de ochtendspits langzaamaan ontstaan. Maar gelukkig valt het op de meeste plekken nog wel mee hoor. De uitschieters, dat zijn er twee. De A2 richting Eindhoven tussen Valkenswaard en knooppunt De Hocht. 5 kilometer, een klein kwartiertje. En de A2 naar Utrecht staat er ook bij tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. 8 kilometer, daar doe je er 10 minuten langer over.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon nog veel vaker door. En daarmee ja, blijft het droog en is het met een graadje of 22 zeer aangenaam. En dan waren we aan toe met z'n allen. We gaan naar het nieuws met Niek.
3: De woonboulevard in Waalwijk, die eind april bijna volledig werd verwoest door brand, wordt helemaal opnieuw opgebouwd. Dat zegt eigenaar de Mandenmakersgroep. De 6 winkels die door de brand werden getroffen keren allemaal terug. De bedoeling is dat ze voor het einde van het jaar weer opengaan. Justitie was eerder deze maand heel dicht bij de arrestatie van de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, meldt de Telegraaf. Speciale eenheden van de politie en marine hadden zich op een schip verschanst voor de kust van Sierra Leone, na een tip dat Bolle Jos per boot naar Liberia zou gaan. De actie ging niet door omdat hij toch niet de boot pakte. Justitie zegt precies te weten waar de crimineel zich schuilhoudt en dat zijn arrestatie de hoogste prioriteit heeft. Willem II is de finale van de play-offs. Een promotie naar de Eredivisie begonnen met een nederlaag. De Tilburgers verloren in eigen stadion met 2-1 van de FC Volendam. Willem II keek na 20 minuten door blunders al tegen een 2-0 achterstand aan. Verdediger Justin Hoogma die ziet er toch positief in voor de return.
4: Ik denk als je met een 1-2 achterstand daarheen gaat, dan kun je nog voor alles spelen. Ik denk dat het nog heel spannend daar kan worden. En ik denk op basis van vandaag, waarin we zelf dingen niet goed hebben gedaan. Desondanks hebben we wel behoorlijk wat kans gecreëerd, denk ik. En dat geeft vertrouwen.
3: De return is komende zaterdag. De winnaar promoveert. 50 tot 80 asielzoekers zijn vannacht opgevangen door de gemeente Stadskanaal. Het gaat om mannen die niet meer terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het COA heeft besloten dat er daar alleen nog maar plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. De komende tijd zijn er nog duizenden noodopvangplaatsen nodig, zei de voorzitter van het COA in Nieuwsuur.
5: Nou, vandaag 500 plekken om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. De komende weken 1000 om het daar gewoon ook de komende weken goed te houden. Maar uiteindelijk naar de zomer toe hebben we nog zo'n 3.500 plekken nodig om het landelijk gewoon weer rustig te krijgen.
3: De voorzitter van het COA hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het hele land wordt verdeeld. In de Mexicaanse stad Tancitaro werd voor de 13e keer een avocado-festival gehouden. En daar werd ook een Guinness World Record verbroken, namelijk het record van de grootste bak guacamole.
0: Oh.
3: Ja, 1000 lokale telers en inwoners die gingen met elkaar aan de slag. En ze maakten in een enorme kom uiteindelijk een guacamole die 6890 kilo woog.
0: Oh.
3: Ja, het vorige record was bijna 5000 kilo. Dat stond sinds 2022 op naam van een andere Mexicaanse stad. Ja, dat is dan ook niet verrassend.
0: Nee,
6: want ja, is het wel bekend hoeveel tortilla-chips je nodig hebt om dit op te kunnen eten?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk dat ze het daarna wel verdeeld hebben met z'n allen.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar dat is echt het zeker, ja, de echte Mexicanen, die weten hoe het gemaakt moet worden. Hè.
6: Oh.
0: Toen ik op vakantie was in Mexico, had ik 3 keer per dag iets met guacamole.
3: Oh, echt waar?
0: 'S Ochtends op brood, 's middags met de lunch, 's avonds met de avondeten.
3: Oh, lekker man. Ze eten het dus ook echt gewoon zo vaak.
0: Ja.
3: Of jij altijd gewoon zo vaak daar?
0: Ik vooral. Er werd ochtends wel eens raar gekeken, ja, tijdens het ontbijt. Daar ben ik heel erg in. Maar goed. Zometeen koffie of thee.

0: In de tijd van I'm Like a Bird en dat soort liedjes kwam ook deze voorbij. Een bescheiden hitje voor Nelly Furtado en Turn Off the Light.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Waar gaan we mee opstaan? Waar gaan we de dag mee starten? We hebben de stembus een paar minuten geleden gesloten en toen alle stemmen bij elkaar opgeteld. Sandra, kei goedemorgen.
2: Hey, hallo.
0: Wat ga je doen vandaag?
2: Ik ga vandaag werken.
0: Oh, je gaat vandaag werken. En dan morgen al weekend of morgen ook nog?
2: Morgen ook nog, ja, want ik heb een hele leuke klus. Dus dan mag ik morgen mee aan de slag.
0: En mogen wij weten wat voor klus dat is?
2: Oh, ik doe ondersteuning op de achtergrond. En ik zet allemaal webinars klaar.
0: Bij een middelbare school of hogeschool?
2: Nee, bij een, hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, een samenwerksverband van coöperaties.
0: Oh, op die manier, oké.
2: Okay. Wij gaan in september gaan we een maand van de vitaliteit doen. Met allerlei webinars.
0: Ja.
2: En die zetten we nu binnenkort alvast klaar.
0: Ah, op die manier. Ik snap het. Wat leuk. Dat is wel een leuke klus, ja, inderdaad zo.
2: Ja.
0: Ja, want ik vraag, er komt natuurlijk ook kei mooi weer aan. Dus ik denk, ja, weet je, als je dan morgen alvast een beetje kan genieten, dan. Dat is even iets later voor jouw weekend.
2: Ja, precies. Maar het is wat het is.
0: Ja. Ik kan jou zeggen, Sandra, van alle stemmers waren er maar liefst 2 die voor koffie gingen. En de rest wilde allemaal thee. En dat waren er echt 10 kan ik jou vertellen. Waarom denk je dat iedereen ILO wil horen met Mr. Blue Sky? Wat is er nou zo bijzonder aan het nummer?
2: Ik vind het zo'n fijn liedje. Zo'n lekker tempo en zo'n zonnige muziek. Echt een uitnodiging om de zon te verwelkomen. Ja, ik vind het gewoon, ik krijg er altijd hele mooie zinnen van het liedje. Ook er is een hele iets klassieks in zit, maar ook een lekker tempo, lekker drum. Dus het is eigenlijk van alles wat. Dus ik word er altijd heel erg blij van dit liedje.
0: Ik vind ook echt de laatste 1,5 minuut van het nummer, zodra die drums erin komen, dan tong, tong, tong, tong, tong, dan denk ik, ja, dit is wel echt vet dat ze het ook hebben aangedurfd toen. Om dit gewoon totaal op een andere manier in een liedje te zetten.
2: Ja. Nou, niet iets wat je heel vaak hoort op de radio. En denk van, ik wil het gewoon weer een keer horen.
0: Nou, Sandra, dan ga ik jouw dag hopelijk iets beter maken. Want we gaan hem natuurlijk draaien in de volle 5 minuten.
2: Super, hartstikke fijn.
0: Werk ze vandaag, hè. En geniet van het weekend. Houdoe.
2: Doei, doei.
0: Dankjewel voor het stemmen. De overgrote meerderheid.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vizie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Danny Vera, Try Again. Tezamen met Marlon Pyschel, als ik het zo goed uitspreek. En anders dan heeft Marlon Pyschel vette pech. Wij gaan zo meteen weer naar een... We gaan zo meteen weer naar een berichtje. Ja, wij zitten in een goede week, Niek. Tot nu toe klappen wij er behoorlijk stevig op, kan ik jou zeggen.
1: Ja, elke dag een puntje, toch?
0: Ja, elke dag een punt. Ja, dus we moeten eigenlijk voor de full pool gaan. Ja, voor de duidelijkheid voor mensen die niet weten, daar na 7 uur doet Niek weer een aantal berichten. En een van die berichten die houdt hij angstvallig verborgen voor ons. En dan mogen wij gaan raden aan de hand van een titeltje waar het over gaat.
1: Het is te makkelijk. Kennelijk ook voor jullie deze week.
0: Het is te makkelijk.
2: Ja, oh, we hebben het gejinxed.
0: Ja.
2: Ja, we hadden niks moeten zeggen, want nu komt hij weer met zoiets vaags.
0: Dit heeft denk ik te maken met de eindexamens.
2: Oh, ja.
0: Omdat ze natuurlijk bij het LAX al 300.000 klachten binnen hebben.
2: Ja.
0: Maar dat er dan nu sorry.
2: Docenten boos zijn.
0: Docenten
2: met
0: of iets die zeggen van het is juist veel te makkelijk.
2: Ja.
0: Dat denk ik.
2: Moet ik iets anders zeggen?
0: Verder
2: natuurlijk.
0: Geen idee, eerlijk. Ja, het is te makkelijk.
2: Ik denk dat het misschien iets met sport te maken heeft. Dat ergens een limiet of zo te laag ligt.
0: Dat zou ook nog kunnen, ja.
1: De sport en eindexamens.
0: Ja, en eindexamens, ja. Bij deze. Het antwoord hoor je straks. We gaan dadelijk eerst naar het nieuws, weer en verkeer. Maar eerst naar deze...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Full Fans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
2: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
6: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
5: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
7: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
5: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hartelijk dank. 7:02. Het Omroep Brabant verkeer krijg je van Tim Schaap. Goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen. Ja, helaas. Het wordt drukker en drukker onderweg, Jordi. Dat merk je onder andere in de dagelijkse files. De langste dagelijkse file staat nu op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 8 kilometer en een kwartier extra. Verder staat er een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Klaverpolder op de A16 naar Breda toe, dus vanuit Rotterdam. Vanaf Dordrecht heb je daar 10 minuten vertraging als je de regio inrijdt. Verder dus dagelijkse drukte alleen maar. A17 naar Dordrecht staat erbij voor knooppunt Klaverpolder 5 tot 10 minuten oponthoud. De A50 dan, Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. De A58, ook vaste prik natuurlijk, richting Eindhoven file tussen knooppunt De Baars en Oorschot 10 minuutjes. En hoe kan het ook anders, de A2 naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer en een kleine 10 minuten extra.
8: Dankjewel, wij gaan zometeen starten met een plaat. En die komt van echt eind jaren 90. Sterker nog, 17 mei 1999 kwam dit liedje uit. Pas in 2000 werd het toen langzaam een hit. Het bereikte namelijk de top in hitlijsten in IJsland, Australië, Canada, Ierland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en dus ook in Nederland. Over welke hit ik het heb, die wij niet zo vaak horen op Omroep Brabant, daarvoor moet je even blijven luisteren.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
20: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
21: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
22: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
23: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Misschien heb je de afgelopen minuten gedacht, wie zijn dit ook alweer? Nou, dit is TLC. Eind jaren 90, begin 2000. Scoorden ze een enorme hit met Unpretty in heel veel lijsten in Europa sowieso. En je hoort hem hier in een keigoeiemorgen. Het is 11 minuten over 7.
1: Keigoeiemorgen.
0: En het is vandaag een prachtig mooie dag. Het is vandaag donderdag 21 mei. Zomersweer gaat vanaf nu echt beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maximaal 23 graden.

0: nieuws. Ik zeg het terwijl Hubert Mol binnenkomt lopen. Dus het had niet toevallig kunnen zijn.
1: Ja.
0: De KLM vliegt als eerste Europese luchtvaartmaatschappij naar New York.
1: De plas over.
0: De plas over.
1: Gauthier, vandaag 46 jaar. Jordan Stolz, 22. En
2: schitterend, schitterend. Dylan van Baarle wint Parijs-Roubaix in 2022. Solo over de streep.
1: En dat was een bijzonder mooie dag voor Dylan van Baarle, 34 jaar. Dus het was hier rond zijn 30ste. Hè? Dat was één groot historisch moment voor die.
0: Dat was een bijzonder moment,
1: die beste jongen. Maar goed. En van harte proficiat allemaal. Het nieuws, Nick.
3: Een Joodse school in Amsterdam blijft vandaag opnieuw dicht, schrijft de Telegraaf. Volgens de politie heeft de school een dreigend telefoontje gehad. Wat daarin is gezegd, wil de politie niet delen. In maart werd de Joodse school ook al bedreigd. Ook toen bleef de school voor de zekerheid een dag dicht. Europarlementariër Bas Eickhout uit Udenhout stopt na 17 jaar in het Europees Parlement. Hij zegt dat zijn vertrek deels te maken heeft met relaties uit het verleden die niet passen bij zijn rol als parlementariër. Hij verwijst daarbij ook naar zijn huidige relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Eva Schilling. Zij is aangesloten bij De Groenen, waar Eickhout vicevoorzitter was. Dan wat ik voor zevende zei, het is te makkelijk. Jordi, jij dacht het heeft te maken met eindexamens. En Jasper, jij dacht het heeft iets te maken met sport.
0: Ja. Ja,
3: Jordi, je zit wel in de goede richting.
1: Oh.
3: Te denken, want het heeft inderdaad iets te maken met leren, studeren. Want het gaat over de Amerikaanse Universiteit Harvard.
1: Oh, een halfje dan, een half puntje vind ik dan.
3: Ja, dat vind ik ook inderdaad. Die gaan daar de boel op de schop gooien, want studenten halen te hoge cijfers. En dus gaan ze het beoordelingssysteem daar aanpassen. In Amerika kun je een A krijgen, een E voor uitmuntend werk, maar daar komt straks een limiet aan. Docenten die mogen maximaal 20% van de studenten zo'n uitmuntende beoordeling geven. Zo blijft die beoordeling bijzonder, is het idee. Studenten die zijn er trouwens niet blij mee. Volgens een peiling is 85% tegen het nieuwe systeem. Ja. Dat hadden we wel kunnen verwachten.
0: Ik ben vooral benieuwd naar die andere 15%.
1: Ja, wat zullen die dan doen? Ja, goed, weet je, dit is natuurlijk wel echt zo. Wij kennen al die universiteit. Dus het is een wereldwijd bekende universiteit waar je ook niet zomaar op komt. Dus daar zitten dus wel even de klasbakken die volgens mij volle chas erop gaan.
0: Ja, maar dit is wat het is, toch? Ja.
1: Daar zitten niet, zeg maar, laat ik het zo zeggen, daar zitten niet de gasten van een 6 zonder stress. Die zitten daar niet. Die willen echt volledig ervoor gaan.
0: Ja,
1: maar
0: ik weet niet of ik het nou eerlijk vind dat je dan maar de limieten gaat volgen.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar
3: dat is wel moeilijker gaan maken.
1: Ja, dat is wel moeilijker. Ja, dan zul je daar zien. Bijna niemand die het nog haalt. En
0: daarna gaan ze het in zakken.
1: Ja, ja. Dan zeggen ze, nou, moet je dan niet aan die universiteit? Nee. Er valt geen eer te behalen.
4: Het is weer 7 uur. Een kei goeiemorgen.
1: Zeker, kei goedemorgen.

0: Het was sowieso een superspannende avond gisteren. Maar het gaat nog heel spannend worden aanstaande zaterdag. Of Willem II het gaat lukken om terug naar de Eredivisie te komen. Want tijdens de playoffwedstrijd gisteren in Tilburg werd er met 2-1 verloren van FC Volendam. Verslaggever Leon Voskamp die was erbij. Leon, kei goedemorgen. Wat voor wedstrijd heb je gisteren gezien in Tilburg?
1: Nou ja, ten eerste, ze hebben natuurlijk verloren. En ja. die tegendoelpunten, dat waren eigenlijk gewoon twee cadeautjes. Hè? Want ongelofelijke blunders. Eerst van verdediger Pervaloni die zo'n bal in de voeten speelt. Daarna denkt die ervaren keeper Didion Heudel van, hé, dat kan ik ook. Die schiet hem ook zo in de bal in de voeten van Veerman. 0-2 na ongeveer een kwartier. En ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Uiteindelijk wordt het nog 1-2. Maar ja, ik vond Volendam toch wel voetbal ietsje beter.
0: Want ook, volgens mij na iets meer dan een minuut kwam ook al meteen een bal op de paal. Dan zou je toch denken, nou, gewaarschuwd mens stelt voor 2. Ze hebben er zin in, die Volendammers. Maar inderdaad, het waren toch wel echt 2, ja. Het waren wel 2 blunders, hè, die tegengoals.
1: Ja, het waren 2 blunders. Je hebt het over die paal. In de tweede helft raakte Volendam ook nog de paal.
0: Klopt,
1: en nog een keer de lat.
0: Ja.
1: Met 1-2 komen ze gewoon heel weg. En ja, heel eerlijk, het is natuurlijk wel een uitslag waar ze zeker niet kansloos zijn. Want ja, een goede dag in Volendam en 1 doelpunt, zoals de spits Devin Haan zei. En we staan gewoon weer gelijk.
0: Absoluut, want zaterdag is die return. Wat moet Willem II zeker anders doen ten opzichte van gisteren? Waar zitten de kansen in wat betreft jou voor zaterdag?
1: Ik denk dat Willem II er vooral voor moet zorgen om heel vroeg die goal te maken. Dat er een beetje paniek ontstaat bij Volendam. Als ze daar op 1-0 achterstand komen, en dan wordt het wel heel moeilijk verhaal. Dus ik denk dat ze gewoon heel snel moeten jagen op die 0-1.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat moeten ze wel doen zonder die fans. Hè. Ik weet niet of je het al benoemd hebt, maar die zijn er niet bij. En dat is toch wel een aderlating voor Willem II. Ze gaan wel naar Volendam om te demonstreren. Maar ja, heel waarschijnlijk zijn ze niet bij de wedstrijd. Dat is toch wel heel pijnlijk voor Willem II.
0: Ja, wat heb je daar gisteren nog over gehoord? Want het houdt natuurlijk iedereen wel bezig. De supporters mogen niet mee naar Volendam. Nou, er is al volgens mij bij het stadion in Volendam al een spandoek gehangen en alles. Ze hebben al hun ongenoegen laten blijken. Maar er is nog geen schot in de zaak daarvoor. Het gaat waarschijnlijk gewoon niet gebeuren.
1: Nee, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik weet wel, gisteren op de tribunes, ik heb ook een groepsapp gezien van mensen die gaan. Het zijn er wel heel veel. Dus ik vraag me af wat het grootste probleem is. Die 400 man in een uitvak of misschien wel 400 of meer supporters die dan ergens over die dijk heen lopen. Hè?
0: Ja, dat denk ik. Ja, precies, dat denk ik dus ook. Die gaan dus allemaal massaal er op de dijk voetbal kijken daar in de kroegen.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, ik weet natuurlijk niet of ze allemaal gaan, maar er zijn wel voortekenen. Die heb ik gisteren ook gezien. Ook mensen gesproken die er toch wel echt allemaal heen gaan. Het is wel om 2:00 middags. Of ze dan in Volendam blijven om die wedstrijd te kijken of nog terug naar Tilburg rijden, dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar Volendam is best gezellig, weet ik uit ervaring. Dus het kan goed zijn dat ze dan even blijven hangen. En dan heeft de gemeente wel echt een probleem.
0: Dan, ja, dan ben benieuwd hoe dat gaat lopen allemaal. Maar buiten dat, ondanks even los van het resultaat, dit zijn toch wel ook de mooie potjes, hè? Richting een plek voor de Eredivisie, toch?
1: Ja, heerlijk. Ja. In die sfeer gisteren.
0: Ja, precies.
1: Vroeger is Willem II wel eens Tillem 2 genoemd. Nou ja, dat is absoluut niet zo, want het was echt genieten. Die supporters stonden er vol achter, ook met een 0-2 achterstand. Ja, het was gewoon gisteren, ondanks het resultaat, was het eigenlijk gewoon echt leuk om die wedstrijd mee te maken.
0: Zaterdag wordt een spannende dag. Wij gaan het uiteraard hier weer volgen bij Omroep Brabant. En dan hopen wij natuurlijk onderaan streep dat er wat te vieren is. Want dan hebben we weer een extra feestje in Brabant.
1: Dus weet je, anders hebben we maar 1 ploeg in de Eredivisie. En dat is dan nooit gebeurd.
0: Nee,
1: Brabant
0: klopt.
1: Dus daar gaan we gewoon voor die tweede.
0: Absoluut. Leon, dankjewel hè. En maak er een mooie dag van.
1: Hetzelfde.
0: Wil je nog wat teruglezen over de wedstrijd van Willem II? Kijk dan op omroepbrabant.nl of

0: Begging in een kei. Goedemorgen. 1 minuut voor 7:30. We gaan zo meteen naar het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over de woonboulevard in Waalwijk, die in vlammen opging. Die wordt helemaal opnieuw opgebouwd. En Spanje komt met een revolutionaire flitspaal.
2: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
3: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
4: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
3: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
6: Dit zit.
7: Voordelig en snel.
6: Dit zit.
0: Het is 7:30. Kei, goedemorgen. Het onderbrabant verkeer krijg je van Tim Schaap van de ANWB.
8: Ja, zeker. Ja, het is hier en daar nog aardig aansluit in de regio. Ik moet eerlijk bekennen dat het qua bijzonderheden nu wel meevalt. Er zijn geen rijstroken dicht in de regio vanwege ongelukken, pechgevallen en dergelijke. Het is vooral echt die dagelijkse drukte. Bijvoorbeeld de A16 Rotterdam-Breda, als je voor de Moerdijkbrug staat. 4 kilometer en 10 minuten vanaf Dordrecht, wanneer je de regio in probeert te rijden. Ook de A27 Breda-Gorkum, daar is de druk tussen Oosterhout en Hank. 6 kilometer, ongeveer 10 minuutjes. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem, tussen Os en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer en ongeveer 15 minuten. De A58 dan Breda-Eindhoven tussen knooppunt Tebaars en Oorschot. 4 kilometer, 10 minuten. En een korte file op de A59 vanuit Den Bosch. Voor knooppunt Zonzeel 5 minuten.
9: Omroep Brabant.
0: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag gaat de zon nog meer schijnen. En dan ja, gaan we langzaamaan stijgen in temperatuur. Wordt het vandaag zo'n graadje of 22. Ja, in de komende dagen gaan we echt de hoge temperaturen opzoeken. Alle details krijg je zo meteen van Weerplaza. Maar eerst naar het nieuws met Niek de Vries.
1: De woonboulevard in Waalwijk, die eind april bijna volledig werd verwoest door brand, wordt helemaal opnieuw opgebouwd. Dat zegt de eigenaar de Mandenmakersgroep. De 6 winkels die door de brand werden getroffen keren allemaal terug. De bedoeling is dat ze voor het einde van het jaar weer open gaan. De man hiervan wordt verdacht afgelopen weekend een kat te hebben doodgeschoten. In de Eindhovense wijk Woensel is door de buurman van het baasje en zijn neven aangehouden. Ze herkenden de man omdat hij dezelfde kleren droeg als de verdachte afgelopen weekend en dezelfde tas. Het baasje van de overleden de kat is ontroostbaar.
10: Alles deden we samen. Mijn eigen zoon die komt om de week bij mij. Maar Cosmo die was altijd bij mij. Iedere dag. En hij heeft van mij afgenomen.
1: De politie onderzoekt of de man van 26 inderdaad verantwoordelijk is voor het doodschieten van de kat. Willem II is de finale van de play-offs. Een promotie naar de Eredivisie begonnen met een nederlaag. De Tilburgers verloren in eigen stadion met 2-1 van FC Volendam. Willem II keek na 20 minuten door blunders al tegen een 2-0 achterstand aan. De return is komende zaterdag. De winnaar promoveert. Ruim 1/3 van de mensen met een hypotheek zegt moeite te hebben om die te kunnen blijven betalen, blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Tot voor kort ging het vooral om mensen in grote steden of met een lager inkomen, zegt het NRG.
11: Hogere inkomens zich zorgen gaan maken. Veel meer dan een half jaar of een jaar geleden. En dat zijn cijfers nog van voor de oorlog in Iran. Dus het gaat ook niet beter worden op korte termijn.
1: Wat opvalt is dat vooral bij jonge woningeigenaren de financiële zorgen toenemen. Steeds meer mensen zoeken daarom professionele hulp. Ja, gisteren kwam het al voorbij in de show dat het Openbaar Ministerie hier in ons land veel meer flitspalen gaat neerzetten. Toch iets waar Jordi het vooral rekening mee moet houden.
0: Ja, kijk, bedankt.
1: Jij hebt ze nogal eens een boete voor snel rijden te pakken.
12: Hè? Over financiële situatie gesproken.
1: Ja. Nou, ik denk dat het maar goed is.
12: Ja, maar is de laatste geweest. Ja, dat is een goeie.
1: Ja, zoek het eens op inderdaad. Ja. Maar ik denk dat het goed is dat jij, als je naar Spanje gaat, meestal het vliegtuig pakt. Want daar gaan ze de komende zomer een nieuwe soort snelheidscamera in gebruik nemen. En die camera die kan de snelheid van auto's meten die 200 meter verderop rijden. Dus het heeft dan ook geen zin meer om te remmen als je die camera ziet. Want ja, dan is het dus echt al te laat. Dan ben je gewoon al geflitst.
12: Oh. Ja. Ja, moet je maar niet hard rijden.
1: Nee, dat is
12: zo simpel is het natuurlijk.
0: Ja, het is gewoon. Ik was afgelopen weekend in Duitsland. Daar wordt gewoon, staat gewoon een groot bord. Met er komt een snelheidscontrole aan. Dan zie je langzaam iedereen zo een beetje afremmen.
1: Ja, en dan
0: tegen die tijd dat die voorbij komt, daarna gaat iedereen weer volle shells erop. Maar dit is wel shit, man.
1: Ja, maar weet je wanneer de laatste is?
0: Ja, dat weet ik, ja. 4 april.
1: Ja. Nou ja, toch al bijna. Wel.
0: Anderhalve maand geleden, jongens. Ja,
1: bijna 2 maanden.
0: Ja, daarvoor 7 maart. 4 en 9 januari.
13: Ik hoop zo dat er nu een melding van zijn PostNL-app komt.
0: Ja.
13: Pling!
0: 16 november, ja, het is echt heel erg, maar ja. Ja.
12: Is het eigenlijk, zijn het iedere keer grote boetes, of is het iedere keer een paar kilometertjes?
13: Dat kan hij ook nog wel even opzoeken.
0: Ja. Ja, wat is veel? Een paar tientjes iedere keer.
12: Ja. Oh ja, maar dan is het iedere keer maar echt een paar kilometer te hard. Jij betaalt meer administratiekosten dan boete.
0: Ja, maar ja, als jij de 10 in een half jaar krijgt van een paar tientjes... Ja, dan is makkelijk 100 of 6. Slaap je eens toch kloten.
12: Ja, maar ik heb geen medelijden.
0: Nee, nee, dat merk ik wel. Goedemorgen, van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. 4 minuten over 7:30, zometeen het uitgebreide weer. En we hebben weer een eindexamenvraag.
14: Wat denkt de Brabant? Kei, goedemorgen.

0: Lionel Richie en My Destiny. Bijna 10 minuten over 7:30. We gaan naar het verkeer, of het weer, sorry, van Weerplaza. Rico, kei goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben er even op moeten wachten. Nou. Maar ik zie het zonnetje volop schijnen. En volgens mij gaat dat vandaag ook niet meer veranderen.
1: Nee, en zelfs de komende dagen niet. Want we krijgen echt prachtig weer. Er zijn vandaag nog een paar wolkenvelden te zien. Maar als je daarvan houdt, moet je vandaag echt naar buiten gaan kijken. Want de komende dagen zullen we echt weinig bewolking gaan zien. Het zonnetje gaat het weer wel domineren. En het wordt gewoon zomers warm. Vandaag nog niet, want vandaag komen we uit op maximaal 21, 22 graden. Een heerlijke temperatuur natuurlijk voor de tijd van het jaar. Het blijft overal droog en er staat een meest matige zuidwestelijke wind vandaag. Dus het is vandaag de minst warme dag van de komende periode.
0: Ja, want wat kunnen we een beetje voor de komende dagen, wat moeten we qua temperatuur een beetje rekening mee houden?
1: Ja, zomerse temperaturen, dat betekent dus 25 graden en meer. Zaterdag en zondag kan het zo'n 28, misschien wel 29 graden gaan worden. Over de overige dagen is het zo'n 26 graden. Dus dat is gewoon echt boven normaal eigenlijk, om het zo te zeggen. Want temperaturen van 20, 21 graden zijn eind mei gebruikelijk. En we komen daar dus de komende dagen ruimschoots boven. En het zonnetje blijft elke dag volop schijnen en neerslag staat voorlopig niet meer op programma. Dus het ziet er de komende tijd gewoon fantastisch uit.
0: Ongekend. Dit is toch wel even bijzonder, hè? Na een hele wisselvallige periode.
1: Ja, we begonnen natuurlijk begin mei al met zomerse temperaturen.
0: Ja, klopt. Dat is waar.
1: Daarna zijn ze echt een flinke dip geweest, met zeker 2 weken lang ruimschoots onder normaal ook. Het was gewoon ronduit fris. S'nachts ook ruimschoots onder de 10 graden.
0: Ja, klopt.
1: In de buurt van het vriespunt. Nou, dat gaat de komende tijd ook allemaal niet gebeuren, want de nachttemperaturen blijven boven de 10 graden. Het is zo'n 11 tot 14 graden s'nachts. En overdag dan komen we dus elke keer boven die 25 graden uit.
0: Is er dan meteen ook kans op een hittegolf, Rico? Of ben ik dan weer meteen weer heel extreem?
1: Dat is gelijk wel weer heel extreem. Dan heb je dus 3 dagen boven de 30 graden nodig. Nou, ik denk niet. Misschien dat het.
0: Je weet het niet.
1: Ja, misschien dat we er eentje halen zaterdag of zondag.
0: Okay.
1: Op een lokaal plaatsje dat het misschien nog net 30 graden kan worden. Maar ik denk niet dat we tot een hittegolf gaan komen.
0: Nee, is ook prima.
1: Dus dan heb je toch echt 5 dagen boven de 25 graden nodig. Nou, dat gaat wel lukken. Maar die 3 dagen boven de 30...
0: Nee, dat gaat niet worden.
1: Dat zie ik niet gebeuren. Nee.
0: Nou, ik ga het zwembad uit de schuur halen, Rico. Heerlijk. Dat komt helemaal goed. Dankjewel en geniet van deze mooie dag.
1: Nou, zie je het zelf.
0: Houden we.
1: Doei.
0: Ja, de bel gaat. De schoolbel. Want wij zijn natuurlijk druk bezig deze dagen en deze weken ook met het Kei Goeiemorgen eindexamen. We hebben iedere dag natuurlijk verschillende vakken. De middelbare scholieren zijn op dit moment echt druk bezig met het maken van examens. Op alle niveaus. Het is echt wel een spannende tijd voor
2: heel veel mensen. Gaat richting het einde wel, hoor.
0: Ja, nee, dat klopt. En dan mogen ze een weekje daarna heb je de springbreak. Dan mogen ze allemaal lekker een week los in het buitenland als ze dat willen. Dan kunnen ze lekker zich compleet van de wereld zuipen ergens in een gezellig oord. In Spanje, Portugal of wat dan ook. En dan komen ze weer terug. En dan horen ze of ze het gehaald hebben.
2: Ja, precies. Dus, en vandaag de HAVO aardrijkskunde.
0: De HAVO doet aardrijkskunde. Ja. Kijk.
2: Dus daar heb ik even een oude vraag bij gezocht.
0: Ja, uit het eindexamen. En als je het weet, mag je zo meteen gaan appen naar 06-573-28203. En dan maak je kans op het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. En ik heb gisteren weer een hoop kaartjes moeten signeren.
2: Ik hoor je nog klagen. Ja, dus ben dankbaar als je een kaartje handgeschreven van Joris gaat krijgen.
0: Ik heb die handgeschreven, zeg maar een hobby.
2: Waar je vandaag antwoord op moet geven is de eindexamenvraag over aardrijkskunde. Dus op welk weer heb je de meeste kans bij een hoge drukgebied?
0: Ah, het is echt een vraag uit een eerder eindexamen. Dus dit had jou misschien een punt op kunnen leveren. Als je dus weet, denk goed na, dan app je naar 06-573-28203. Op welk weer heb je de meeste kans bij een hoge drukgebied? Ja, het is wel echt een classic eindexamenvraag.
2: Ja,
0: Want dit heb ik volgens mij gewoon in HAVO 2 toen helemaal uitgebreid gehad.
2: Ja, ik heb aardrijkskunde heel vroeg laten vallen.
0: Dus op welk weer heb je de meeste kans bij een hoge drukgebied? Laat het weten via de app 06-573-28203. En wie weet heb jij dan wel je eerste puntje te pakken bij het HAVO eindexamen aardrijkskunde. App hem maar, zou ik zeggen.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walgen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: De bel gaat en heeft alles te maken met het Keigoeiemorgen eindexamen wat we iedere dag doen. Want ja, er zijn heel veel vakken op heel veel verschillende niveaus die deze weken voorbij komen. Voor veel leerlingen een hele spannende tijd, want ja, het is heel simpel. Het eindexamen moet gemaakt worden en dan over een paar weken dan weet je of je geslaagd bent, ja of nee. En dus hebben wij iedere dag van een eindexamen een oude vraag nog eens even teruggehaald. En dan is de vraag, weet jij wat het antwoord zou moeten zijn en zou je dat bijvoorbeeld dus al meteen een puntje hebben opgeleverd bij het echte eindexamen. Loek, kei goeiemorgen.
1: Kei goeiemorgen, joh.
0: Hoe was jij als scholier tijdens de eindexamens?
1: Ja, 6+ en dan ben je er al. Dat was het een beetje bij mij.
0: Ja, 6 zonder stress. Die lichting was jij.
1: Ja.
0: Maar had je wel vakken waar je bijvoorbeeld echt heel goed mee was?
1: Ja, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, dat was allemaal oké.
0: Ja. Ja. Je kijkt wel goed terug op je schooltijd.
1: Nee. Ik ben eigenlijk gewoon op de basisschool voornamelijk de pest.
0: Ach.
1: En afgezeken op de MTS door mijn leraren. Maar verder gaat het allemaal wel goed.
0: Nou, en toch nog gehaald.
1: Jazeker wel, joh.
2: En goed opgedroogd.
0: En goed opgedroogd, denk ik. Ja, want...
1: zeker. Ja, mij maken ze dus eigenlijk niet lauw.
0: Nee, nou, heel goed, jongen. Kijk. Deze vraag, het is wel inderdaad een aardrijkskundevraag. Op welk weer heb je de meeste kans bij een hoge drukgebied? Staat officieel in een oud eindexamen. Wat had daar het antwoord moeten zijn, Loek?
1: Kijk hoe je weer.
0: Ja, en dat vinden wij gewoon goed.
2: Ja, daar reken ik goed
0: en zonnig
2: door,
0: weer.
2: Ja.
0: Oftewel, kijk hoe het weer. Ja. En ik zou jou vertellen, dat wisten heel veel mensen. Dat is echt ongekend hoeveel mensen dat meteen ook goed hadden in de app. En meteen wisten waar we het over hadden. Dus.
2: Moet wel zeggen, jij draaide daarna Kiesje en de Sunshine Band. Walking in the Sunshine.
0: Ja.
2: Ook wel een beetje al een klein tipje wel.
0: Ja, sorry daarvoor. Was niet eens bewust, wil ik zeggen. Loek, het levert jou het Keigoeiemorgen prijzenpakket op van harte proficiat.
1: Nou, hartstikke bedankt, kerel.
0: En ik kan bij deze ook dan alvast het 6,5 voor het aardrijkskunde-examen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat doen we wel officieel er dan bij, hè? Zoals het hoort.
1: Ja, dan kom erop dan.
0: Kijk, maak er nog een mooie dag van, hè?
1: Dankjewel.
0: Houdoe.
1: Houdoe.
0: Wij gaan het straks hebben over, ik vind dat dus iets heel leuks, namelijk de pontjesdagen. En dan zul je misschien denken, hè, hoe zit dat dan, de pontjesdagen? Blijf luisteren, want misschien is het wel ook meteen een leuke tip voor komend weekend. Maar dat laat ik helemaal aan jou. Eerst gaan we naar deze dame. Hier in de Kei Goeiemorgen. Dit is Anastasia.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
12: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
15: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
17: Met Rousseau Chocolade.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
20: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
19: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie, en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhangig te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
19: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hartelijk dank, 8:02. Het Omroep-Brabant verkeer krijg je van Tim Schaap van de ANWB.
21: Jazeker, hey, goedemorgen. Op de meeste plekken is het vrij druk in de regio. Er zijn weinig echte bijzonderheden. Het zijn vooral echt die dagelijkse files, zoals eigenlijk gebruikelijk op donderdag. Dit zijn de files van 10 minuten of langer. Allereerst de meest opvallende, de A2 naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 14 kilometer en 30 minuten. Er zitten gaten in het wegdek natuurlijk, en de rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. Verder dus dagelijkse oponthoud. De A16 richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht 10 kilometer, een kleine 15 minuutjes. De A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Geertruidenberg, 3 kilometer, een klein kwartiertje ook. De A50 dan, Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef, 9 kilometer, 10 minuten. De A50 naar Os tussen Valburg en Ravenstein, 9 kilometer en een kwartier. En tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven nog tussen Moergestel en Best, 10 kilometer en 10 minuutjes.
6: Dankjewel, zometeen gaan we het hebben over pontjes. Ja, dat is kei leuk en dan moet je ook vooral voor blijven luisteren.
22: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: True Lease met Grenke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
25: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
23: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
28: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
29: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
30: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
31: Hoe kom ik hier weg?
30: Vragen die over je toekomst gaan.
32: Hoe word ik beter in mijn vak?
30: Of één die je wakker houdt.
33: Hoe begin ik weer met werken?
30: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
35: Kei, goedemorgen.
36: Jordi Graat.
37: Goedemorgen, Jordi.
38: Muchas gracias. Hasta la vista.
39: Hasta la vista.
37: Ja.

0: OMD, Live and Die in...
1: Goedemorgen.
0: Precies, het is vandaag donderdag 21 mei. Je hebt het een half uur geleden gehoord. Het zomerse weer gaat nu echt beginnen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Graadje of 22 à 23, maar daarna gaan de dagen nog zonniger en warmer worden. Met gewoon 25 plus op de thermometer.
2: Regen zo... gaan we niet meer zien.
0: Voorlopig niet, nee. Er staat echt een hele lange periode staat er nu voor mooi weer. En vooral ook zomers weer.
2: Man, ja. Heerlijk. Jarige vandaag. Leo Thayer wordt 78. Oud wielrenner Mark Cavendish wordt 41. Ja, dit is wel jammer, want er is één van deze dames wie nou ik niet uit kan spreken. En dat is degene die jarig is vandaag.
0: Ik zou zeggen Mucha.
2: Ja, Mucha toch?
0: Mucha Buena.
2: Mucha Buena. Een van de Sugar Babes wordt vandaag 41.
0: Ja, ik heb ooit verkeering gehad met een van mij, dus daarom weet ik het. Verder is het vandaag fiets naar je werkdag. Het is eet meer fruit en groentedag. En ja, als je dan vanavond dan toch aan de barbecue zit... het is vandaag Chardonnay-dag.
2: Hey.
0: Dus dat zou ik ook zeker even...
2: Zeg maar nee, dan krijg je er twee.
0: Ja, met een flesje Chardonnay. In het nieuws niet.
3: In Portugal zijn twee jonge kinderen deze week 's avonds gevonden langs een afgelegen landweg. Een man vond de kinderen huilend en alleen in de buurt van een klein dorp. De jongens vertelden aan de politie dat ze 5 en 3 jaar oud zijn en uit Frankrijk komen. Hun moeder en stiefvader die hadden ze geblinddoekt achtergelaten in een bos, zogenaamd voor een spelletje. Volgens de man die de kinderen vond was meteen duidelijk dat ze waren gedumpt omdat hun rugtas vol zat met schone kleren en eten. Voetballer Ray Vloed uit Schijndel is weer vrij. Hij zat de afgelopen 2,5 jaar in de gevangenis. Die straf kreeg Vloed omdat hij in 2021 een ongeluk veroorzaakte waarbij een jongen van 4 om het leven kwam. Het onderzoek bleek dat hij onder invloed van alcohol was en ook veel te hard had gereden. En is het ontbijt echt de belangrijkste maaltijd van de dag? Daar is vaak discussie over, maar een diëtist geeft bij RTL het antwoord. Het kan de belangrijkste maaltijd zijn, want dat verschilt per persoon. Volgens veel wetenschappelijke onderzoeken heeft ontbijt in ieder geval een gunstig effect. Ook omdat mensen de 10 uur daarvoor vaak niks gegeten hebben. Je hebt de energie uit een ontbijt dus vaak nodig, al geldt dat niet voor iedereen. Wel lijkt een ontbijt voor vrouwen belangrijker dan voor mannen, omdat een vrouwenlichaam door hormonen vaak meer behoefte heeft aan koolhydraten.
0: Ah.
3: Dat speelt mee.
0: Ja, Nieke, jij bent wel, maar jij bent ook echt van een vast tijd, hè? Een vaste tijd ontbijt. Hè?
3: Ja, altijd zo rond 6:15.
0: Ja, dan begin jij en dan...
3: Ik zag jou ook in. Maar jij doet het wel een beetje op verschillende tijden.
2: Ja, ik sta best wel vroeg op, dus ik sta om 4 uur op, maar ik probeer dan wel pas om 6:30 te ontbijten, om in het ritme te blijven. Ja,
3: ik deed dat dus vroeger inderdaad anders. Dan had ik bijvoorbeeld ook om 4:30 al, maar dan had ik dus vaak ineens 4 van die eetmomenten op een dag.
2: Ja.
3: Dan heb je normaal eigenlijk natuurlijk niet echt.
2: En ik zit natuurlijk niet altijd in de ochtend. Dus ik probeer dan wel het normale dagritme aan te houden. Dus dan eet ik s'avonds ook wel pas rond zo'n 6:30, 7:00.
0: Ja, precies, op die manier.
3: En jij, ik zie jou nooit.
0: Nee, ik begin pas om 10:55 keer met
2: alleen als er worstbroodjes zijn. Dan zie ik
0: alleen met worstbroodjes. En ik kan je ook zeggen, ik ontbijt of ik eet pas om 10:50, 11:00. Maar daarna haal ik het ruimschoots. Ja, daar moeten we ook eerlijk in zijn, hè, jongens?
2: Ja, hè.
0: We gaan straks trouwens bellen met John van de Heuvel over Bolle Jos. Maar dadelijk eerst de pontjesdagen.

0: Beauty and the Beat.
1: Want het is zomaar jouw dag.
0: Heb je dit komende weekend niks te doen? Dan zou ik zeggen, pak de fiets en ga eens alle pontjes over de Maas af. Want morgen beginnen namelijk de pontjesdagen. Dat zijn allerlei routes uitgesnippeld langs allerlei leuke, gezellige pontjes. En dan kom je misschien wel Vincent Katrijn tegen. Hij staat al jaren als vrijwilliger op de pont bij Ravenstein. Vincent, kijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe lang vaar je eigenlijk al heen en weer?
2: Dit jaar wordt mijn 13e seizoen. Ik doe dit vanaf mijn pensioen. Ieder jaar in de zomermaanden ben ik vrijwilliger op het pontje Ravenstein-Nisprik.
0: En wat leuk, want hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, ik kende het pontje omdat ik er vaker op de racefiets overkwam. En toen dacht ik van, jee, dit is echt heel leuk vrijwilligerswerk. Totaal iets anders dan het werk wat ik altijd heb gedaan. Dus ik heb me aangemeld als vrijwilliger. Werd uiteraard aangenomen, want vrijwilligers zijn er altijd nodig.
0: Ja.
2: En ik heb er geen moment spijt van gehad, want het is hartstikke leuk.
0: En moest je dan nog een soort van opleiding of een cursus doen? Of dat je wat meer kreeg te horen over het pontje?
2: Nou, ik ben geen schipper, dus ik hoef geen vaarbewijs te halen. Je moet wat vertellen over het gebied en goed met mensen kunnen omgaan. Want je bent uiteindelijk de gastheer op het pontje. En ja, je moet, als het nodig is, van alles en nog wat over het gebied kunnen vertellen.
0: Ja, ik dacht wel, Vincent, je gaat natuurlijk heel dit maar gewoon op en neer. En dan, ja, 13 jaar, jij kan denk ik die route, ook met je ogen dicht, kun jij precies timen wanneer je aan de overkant bent. Wordt het niet een beetje saai soms?
2: Nou, dat is de meest gestelde vraag aan een kaartjesverkoper op een klein pontje. Krijgt u nou nooit eens het heen en weer tijdens
0: ja, een nou, dat is een goede vraag, ja.
2: Ja, en mijn antwoord is dan altijd heel simpel. Dat het fantastisch is. Iedere dag is totaal anders.
0: Dat geloof ik.
2: Ik heb er heel veel mooie herinneringen aan. En al die herinneringen heb ik en ervaringen van mensen heb ik kunnen verwerken tot een boek. En dat boek heeft mij heel veel gebracht. En dat vind ik wel heel erg mooi. Dat boek heet, en dat is toch in aanvulling op jouw vraag van toen net, Wat is de overkant? Met als ondertitel De zoektocht van een kaartjesverkoper naar het mysterie van de overkant.
0: Ja.
2: Denk daar maar eens over na.
0: Dat is wel een goeie, ja. Want wat is dan een beetje veranderd in al die jaren misschien? Want ja, je gaat natuurlijk iedere keer op zoek naar iets.
2: Ja, je gaat iedere keer op zoek naar iets. Nou, de belangrijkste verandering technisch op het pontje is dat wij de oude dieselpont hebben ingeruild voor een pont op zonnepanelen. Ah. Dus dat is op zich wel mooi, omdat het pontje nu echt heel stil is. En zeker als wij een zijarm van de Maas invaren bij Nisprik, dan hoor je ijsvogeltjes, dan hoor je dingen, omdat die dieselmotor geen geluid meer maakt.
0: Mm.
2: Dus dat geeft toch meer een aparte dimensie aan het varen. Wat niet veranderd is, dat zijn gewoon de mooie verhalen van mensen die overgezet worden.
0: Ja.
2: Bijzonder van het pontje Ravenstein-Nisprik is dat het onderdeel uitmaakt van de pelgrimsroute The Walk of Wisdom. Dat is een pelgrimsroute rondom Nijmegen, start en finish bij de Stevenskerk. En die mensen komen te voet over het pontje. En ik vraag altijd aan die pelgrims, waarom lopen ze dat, die pelgrimsroute? En dat leidt altijd tot hele boeiende, openhartige gesprekken. En dat raakt mij iedere keer. En dat soort ervaringen heb ik opgeschreven in mijn boek.
0: En het leuke is, nou, de pontjesdagen komen eraan. Er zal ongetwijfeld met dit mooie weer hartstikke druk worden.
2: Dat hopen we, maar daar ben ik zeker van overtuigd, ja.
0: Ja, ga je nog iets bijzonders doen als ze bij jouw pontje komen?
2: Ik lees altijd wat voor uit mijn boek. Omdat ik zeg, ja, de humor ligt op straat, maar de wijsheid ligt op het pontje. En ik geef mensen wat te denken mee voor tijdens hun fietstocht of tijdens hun wandeltocht. Aan welke kant van de Maas dan ook.
0: Wat leuk.
2: En dat wordt, ik vind dat zelf altijd wel heel erg leuk. En mensen stellen dat ook op prijs.
0: Ja, en kunnen mensen nog misschien iets voor jou meenemen? Is er nog iets wat je heel erg lekker vindt? Als mensen dan toch bij jouw pontje aankomen en ze zeggen, nou, ik heb het gehoord op de radio, Vincent, hier heb je dit of dat van ons.
2: Nee, wat ik het mooiste zou vinden is ervaringen. Waarom fietsen ze? Waarom lopen ze? Hoe ervaren ze het? Er komen natuurlijk toch veel mensen ook uit andere delen van het land. Ja. Maar ook Belgen en Duitsers die hier op vakantie zijn in het riviergebied. En die verbazen zich altijd over de mooiheid en de schoonheid van de Maas. Maar ook vooral van de luchten. De wolken, nou noem maar op. Dus ja, en als zij genieten, dan genieten wij. En al mijn collega's trouwens op het pontje. Want we hebben een fantastische groep vrijwilligers. Die vinden dat het mooiste. Gezellige mensen aan boord.
0: Gewoon mooie ervaringen.
2: Mooie ervaringen. Kijk, ja, klopt.
0: Vincent Katrijn, mag ik jou een waanzinnig mooi weekend wensen. En geniet ervan, hè.
2: En als je zelf tijd hebt, kom rustig langs op het pontje.
0: Ik zet hem op de agenda.
2: Ik breng je naar de overkant.
0: Kijk, bedankt, hè. Houdoe.

0: Het is bijna 8:30. Dat betekent dat we zometeen naar het laatste nieuws gaan met Niek.
1: Ja, onder andere dat het niet veel gescheeld had of Bolle Jos was opgepakt. En weer een nieuw hoofdstuk rond bultrugwalvis Timmy.
0: Ach, ja.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
0: Het is exact 8:30. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB.
8: Jazeker, het is helaas slecht nieuws voor weggebruikers op de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hoijpolder is de weg helemaal dicht na een ongeluk met 2 personenauto's. Het is onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden, kan via Breda over de A16 en vervolgens de A27. Je kunt op die manier bij knooppunt Hoijpolder weer als het ware rechtsaf slaan richting Den Bosch. Dat is niet de enige file met een oorzaak in de regio. Ook de A2 staat erbij, Den Bosch-Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 12 kilometer, 30 minuten, door gaten in de weg is 1 rijstrook dicht. Verder naar de dagelijkse drukte dan. Op de A2 naar Eindhoven tussen Weert en Knoopend Leenderheide bijvoorbeeld. 11 kilometer, 15 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 10 kilometer en een kwartiertje. En tot slot de A27 Breda-Gorkum nog. Tussen Geertruidenberg en Gorkum 10 kilometer. Je bent een kwartier langer onderweg.
9: Omroep Brabant.
0: Ja, het mooie weer komt eraan. Vandaag beginnen we daarmee. Het zijn zon- en wolkenvelden. Wisselen elkaar een beetje af. Het blijft gelukkig droog. Ongeveer 22 graden, maar ik neem je even mee naar de temperaturen van bijvoorbeeld morgen 26 graden, zaterdag 29 graden, zondag 28 graden. Nou ja, ik zou zeggen, pak de barbecue er maar bij, want we hebben de zomer in ons bol. Eerst naar het nieuws, Niek de Vries.
1: Speciale eenheden van de politie en marine hebben 2 keer op het punt gestaan om de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, op te pakken. Volgens de Telegraaf hadden ze zich verschanst op een schip na een tip dat Bolle Jos met een boot vanuit Sierra Leone naar Liberia zou gaan. De actie werd uiteindelijk afgeblazen. Het Openbaar Ministerie wil het verhaal niet bevestigen omdat er geen uitspraken worden gedaan over lopende onderzoeken. Straks dan belt Jordi nog met misdaadjournalist John van den Heuvel hierover. De man uit Oosterhout werd veroordeeld tot 9 jaar cel en TBS vanwege tegen het afpersen van tientallen meisjes en verkrachting gaat in beroep tegen zijn straf. Mohamed B. verleidde de jonge kinderen via een videogame en bood hen cadeautjes aan als ze naaktfoto's en filmpjes naar hem zouden sturen. Als de kinderen het contact wilden verbreken, dan dreigde hij de slachtoffers op te zoeken of hun ouders te vermoorden. Praalwagenbouwers in Schaik krijgen hulp van de gemeente Maashorst. Stichting Carnaval de Moeslanden krijgt eenmalig €6.000. De stichting luidde eerder de noodklok omdat een loods waar veel praalwagens worden gebouwd in de zomer tegen de vlakte gaat. De stichting noemt het bedrag een mooi gebaar, maar zegt ook dat het probleem daarmee nog niet is opgelost. Er loopt ook nog een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe loods. Nederland en andere landen hebben zware kritiek op Israël vanwege de behandeling van opvarenden van een vloot activisten die richting Gaza voeren. Nederland roept daarom de ambassadeur van Israël op het matje. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen.
10: Voor ons is de belangrijkste zorg is de veilige terugkeer van de Nederlanders die daar aanwezig zijn. En ze behoren natuurlijk fatsoenlijk behandeld te worden. En op basis van deze beelden hebben we daar grote zorgen.
1: De minister doelt op beelden die de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir plaatste op sociale media. Daarop is onder meer te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden tegen de grond wordt gewerkt. Weer een nieuw hoofdstuk rond de bultrugwalvis Timmy. Dat is die walvis die was gestrand voor de Duitse kust en uiteindelijk met een omstreden reddingsactie naar open zee werd versleept. Niet veel later werd hij doodgevonden voor de kust van Denemarken. Ja, eerder deze week gingen er bijvoorbeeld nog beelden rond van mensen die op dat dode dier klommen om foto's te maken. En nu is er dus weer iets te melden. Namelijk dat Timmy een vrouwtje blijkt te zijn. De experts die kwamen daarachter doordat de bultrug nu op zijn rug ligt. De onderzoeker die zegt tegen een Deense krant dat Timmy dus beter Tina kan worden.
11: Ja, ik wou het zeggen. Ja. Jongen.
1: Het gaat maar door, hè?
11: Ja, het gaat maar door. En dan dadelijk ook volgende week is weer het nieuws dat Timmy eigenlijk gewoon een pop was of iets. Weet je wel, gewoon niet van plastic. Ja, weet je. Man. Maar goed. Kijk, goedemorgen. Dit is de ochtendshow op Omroep Brabant. Zometeen gaan we bellen met John van den Heuvel.

0: Mal Smit en Stargazing. Ja, Bol Jos was bijna opgepakt. Na een maandenlange voorbereiding waren zwaar bewapende agenten klaar om de drugscrimineel uit Breda op te pakken voor de kust van West-Afrika. Maar dat is op het allerlaatste moment uiteindelijk niet gelukt. Dat ontdekte misdaadjournalist John van de Heuvel. En die hebben we nu aan de lijn. John, kei goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, zo heet ons programma. Maar zo kei goed was het uiteindelijk niet, hè?
1: Nou ja, de actie op zich was wel goed, alleen was het denk ik een beetje pech.
0: Ja.
1: Nederland had een hele goede informatiepositie inmiddels dat hij in Sierra Leone verbleef. Maar ook af en toe naar een buurland reisde, naar Liberia en dan over het water zou gaan. Dus ze hebben daar de afgelopen weken special forces gehad van politie en van koninklijke marine op een soort undercoverschip voor de kust van Sierra Leone. Dat zodra hij de territoriale wateren daar zou verlaten, zou die worden opgepakt.
0: Ja.
1: Alleen, er is in zover iets misgegaan. Of hij is toch op de een of andere manier op de hoogte geraakt van die actie. Of er zijn, spelen andere dringende redenen een rol. Maar uiteindelijk is het niet doorgegaan. En zijn ze overrichter zaken weer teruggekeerd. Maar er is, ze waren dus dichtbij een arrestatie.
0: Ja, we weten dat hij, want ze zijn goed op de hoogte waar hij is, heb ik begrepen. Ja. Wat is dan toch iedere keer het probleem om hem op te pakken? Waar zit de hobbel?
1: Nou, het allergrootste probleem is eigenlijk dat Sierra Leone het gewoon vertikt om mee te werken. Er is heel veel druk geweest de afgelopen maanden vanuit Nederland ten opzichte van de autoriteiten van Sierra Leone om hem te arresteren en uit te leveren. En Sierra Leone houdt zich van de domme, reageert niet op rechtshulpverzoeken. Afgelopen week is nog David van Wil, de minister van Justitie van Nederland, naar Genève gereisd, omdat hij wist dat daar de minister van Sierra Leone van Justitie voor een conferentie was. Heeft hij 3 kwartier met hem gesproken. Maar ze vertikken het gewoon om mee te werken. En als de normale rechtshulpverdragen of de normale diplomatieke kanalen niet werken, heeft Nederland gezegd, we willen hem zo graag. Hij moet meer dan 80 jaar gevangenisstraf uitzitten. Hij is eigenlijk de grootste drugsbaron of een van de grootste van Europa. We willen hem heel graag hebben. Dus toen die informatie binnenkwam, hebben ze gezegd, nou, we gaan het op deze manier proberen. En nu is het dan niet doorgegaan. Maar het net lijkt zich op die manier wel te sluiten.
0: Ja, en ook als je ziet wat ze eraan gedaan hebben. Ik begreep dat er zelfs een heel vrachtschip is aangekocht, toch? Om hem te kunnen bespioneren en alles. Ja.
1: Ja, het was natuurlijk niet zo handig om daar met een Nederlands fregat voor de deur voor de soort strand te gaan liggen. Dus ze hebben inderdaad een soort undercoverschip hebben ze gekocht. En daar zaten die special forces aan boord. En als hij was gaan varen, dan hadden ze hem gepakt. Alleen, er zijn 2 mogelijkheden geweest. In oktober was er een kans. Maar toen wilde de toenmalige regering wilde het niet. Die vonden het eigenlijk om een aantal redenen niet goed. En nu met de nieuwe regering is het wel doorgezet. Alleen was het momentum was het nu minder dan in oktober.
0: Ja. En wat nu, John? Hoe gaat dit nu verder? Want die Bolle Jos zal ongetwijfeld nu denken, ik kijk 3 keer om en alles wat ik doe ga ik echt heel goed afwegen.
1: Ja, dat deed hij al, want hij was al heel voorzichtig. Maar zijn kringetje wordt op deze manier ook steeds kleiner. Hè? En je kunt niet eeuwig op de vlucht blijven. En hij weet inderdaad, dat wist hij al, dat Nederland heel fel achter hem aan zit. En ook andere landen overigens. Het is voor hem een heel lastig pakket. En men gaat het opnieuw proberen, dat staat vast. Ook toen ik justitie om commentaar vroeg, hebben ze ook gezegd, hij blijft de allerhoogste prioriteit hebben. Dus ik verwacht toch vroeg of laat dat het een keer misgaat voor hem.
0: Het is echt volgens jou een kwestie van tijd? Dat dit,
1: dat denk ik wel. Uiteindelijk is niemand onvindbaar of ongrijpbaar. Zelfs de grootste drugscriminelen niet. Dus ik denk dat het zwaard van Damocles een keer gaat vallen.
0: Ja, en als hij, stel voor dat hij wordt opgepakt, dan moet hij natuurlijk meteen de gevangenis in.
1: Dan gaat hij heel snel naar de EBI, denk ik, in Vught. En ook België wil nog heel graag, die heeft nog een appeltje met hem te schillen. Dus dan zit hij, denk ik, een heel groot deel van zijn leven zit hij vast.
0: John van de Heuvel, mag ik je hartelijk danken. Alles hierover is natuurlijk te zien in het tweede seizoen van Videoland Original Bolle Jos. Dankjewel en succes met alles.
1: Ja, helemaal goed. Dankjewel.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: van verdriet.
1: Bluff. En wat zou je doen?
0: Wat zou je doen?
1: Nou ja, wat zou je doen? Ik zou in ieder geval, als ik jou was, gaan genieten van het mooie weer. Zorgen dat je op tijd het barbecuevlees binnen hebt. En vooral zorgen voor een goede zonnebril en zonnebrand. Dat je niet meteen verbrandt. Dan komt dat vast wel goed, want het wordt een fantastisch mooie dag vandaag. Om over het weekend, daar kunnen we helemaal enthousiast over worden. Temperaturen van ruim boven de 25 graden. Dus dat komt echt helemaal goed. Straks hier in de ochtendshow gaan we weer een slinger geven aan ons ratje. Mag je weer wat aan gaan vragen. En wie weet komt jouw favoriete plaat dan wel voorbij. Maar eerst tot het nieuws. Freeze Frame uit de jaren 80.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede. Klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
7: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
8: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
9: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
11: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
12: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
11: Not yet.
12: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
11: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
10: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
13: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
10: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, 9:02. We gaan eens kijken hoe het is met de ochtendspits. Tim Schaap bij de ANWB, goedemorgen.
15: Hey, goedemorgen. Hallo. Ja, het is nog niet echt een hele goede morgen voor aardig wat mensen die in de file staan. Het is nog steeds druk in de regio, al lijkt het er wel op dat de files een beetje langzaamaan beginnen op te lossen. Nog niet op de A2, Utrecht en Bosch. Sterker nog, daar komt een nieuw probleem bij Zaltbommel. Een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf afrit Beest is de vertraging 10 minuten. Ook op de A50 is het aanmodderen richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein, 9 kilometer en een kwartier. De A27 dan nog richting Gorkum, tussen Hank en Gorkum zelf, 9 kilometer en 10 minuten. En dan eigenlijk het belangrijkste voor het laatst bewaard, de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de weg helemaal dicht na een ongeluk met 2 auto's. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omdat de weg volledig dicht is, kun je het beste omrijden. Kies dan voor de route via de zuidkant van Breda over de A16 en de A27.
14: Hartelijk dank, wij gaan zo meteen aan ons ratje draaien. En er komt muziek aan, onder andere van Steel's Wheel.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
23: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
24: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
25: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
26: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
27: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
28: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
29: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
30: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
31: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
32: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
33: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
32: 20% korting?
33: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Steeler's Wheel. Stuck in the middle. Precies. 13 minuten over 9. Goedemorgen en van harte welkom. Het is vandaag donderdag 21 mei. Het zonnetje schijnt en dat gaan we ook zien in de temperatuur. Zo'n graadje of 22, 23. En dan vanaf morgen dan gaat de temperatuur verder stijgen en wordt het echt heel erg warm. Zomerse temperaturen zou ik bijna willen zeggen. Dus hou daar vast rekening mee.
1: Een heerlijke dag om op de fiets naar je werk te gaan. Want het is vandaag fiets naar je werkdag.
0: Zou Ronnie Balk op de fiets stappen vandaag?
1: Nee, die wandelt dan, denk ik.
0: Ja, dat is waar trouwens. Ja, maar nee, volgens mij doet hij ook wel af en toe het fietsje, hoor.
1: Ja, ik mag het toch hopen. Anders stuur ik hem terug naar huis. Als hij niet op de fiets komt, stuur ik hem terug naar huis.
0: Nou, dan hoop ik dat hij op tijd vertrekt, want anders is hij, dan moet hij de hele tijd op en neer.
1: Ja. Verder is de dag van de thee vandaag. Het is Chardonnay-dag en eet meer fruit en groenten.
0: Kijk, heel goed. Verder in nieuws, Nick.
2: Praalwagenbouwers in Schaik die krijgen hulp van de gemeente Maashorst. De stichting Carnaval de Moeslanden krijgt eenmalig 6.000 euro. De stichting luidde eerder de noodklok omdat een loods waar veel praalwagens worden gebouwd in de zomer tegen de vlakte gaat. De stichting noemt het bedrag een mooi gebaar, maar zegt ook dat het probleem daarmee nog niet is opgelost. De borrel is voor veel Nederlanders uitgegroeid tot een vast sociaal ritueel. Volgens onderzoek borrelt 30% van de Nederlanders wekelijks, vaak op een vast moment, zoals vrijdagmiddag. En verreweg de meeste borrelen om tijd door te brengen met vrienden of familie. En ook vinden we bij een borrel de gezelligheid belangrijker dan de alcohol.
0: Is wel zo. En er zijn ook steeds meer jongeren die liever gewoon een leuke borrel hebben overdag in het weekend dan dat ze s'avonds op stap gaan.
1: Ja, want al die clubs en zo, die hebben het lastig. Die zeggen, die komen niet meer.
0: De cafés en zo, dus dan gaan ze liever met een fles wijn op het terras zitten.
1: Ik moet ook zeggen, de spontane borrel. Ja. Dus dat je met vrienden zegt om 2 uur 's middags, zullen we nog even op het terras gaan?
0: Ja, dat is moeilijk.
1: Je zit er om 3:30.
0: Ja.
1: En je komt daar om 11:30 een keer lekker zo teut van het terras af. Ja. Dat vind ik de heerlijkste dag.
0: Ja,
1: dagen.
0: Dat is wel leuk.
1: Dat zijn de allerfijnste dagen.
0: Ja, dat klopt. Nou ja, het wordt kei mooi weer, Jasper, dus morgen. Na de uitzending zou ik zeggen, jij bent helemaal gebroken van vroeg opstaan. Je gooit er 2 Bacardi Cola in en jij rent naakt over het terras om 1:00 middags.
3: Op Brabant. Een kei, goedemorgen.
0: Wat als bij jou inslaat.
1: Ja,
0: ik heb je als ooit een avondje flink doorzien tanken dan op een bruiloft. Nou, de bloemen van de bruid zaten bij hem in zijn borstzakje, hoor. Dus dan weet je het wel.
1: Oh,
0: goed, we gaan naar het ratje. We gaan een ratje een slinger geven. En dan gaan we eens kijken waar we op uitkomen. Wat zijn, of in ieder geval, wat is de categorie?
1: Het is vandaag dingen met de kleur rood.
0: Dingen met de kleur rood.
1: De letter P.
0: De letter P. Als je iets weet, mag je het nu weten. Of laten weten via 06-573-28203. Dus dingen met de kleur rood. En daar hoort de letter P bij. Als je iets weet, mag je dat nu appen naar 06-573-28203. En dan zou ik zeggen, doe er even een leuk plaatje bij. Wie weet gaan we tussen nu en 9:30 wel draaien. Ik ben heel benieuwd. Ik snap ook dat je er even over na moet denken. Niet alleen dingen met de kleur rood, maar ook wat je wil horen. Ja, het is
1: en
0: toch
1: de letter
0: even,
1: erbij en dan nog een muziekje erbij.
0: Wij beseffen ons terdege, het is een flinke opdracht.
1: Ja.
0: Maar dat moet helemaal goed komen. Wij beginnen met Jeanette, die zegt namelijk een potloodje. Ja, dat is natuurlijk helemaal goed.
1: Ja,
0: het
1: stemmen, hè?
0: Het rode potlood, jazeker. Kijk, en er zullen ongetwijfeld heel veel mensen in huis hebben. Doe maar iets van Cliff Richard. Nou, dat is altijd makkelijk, hè, als wij mogen kiezen. Als dan de artiest in ieder geval bekend is, dan komen wij er verder wel aan uit. En nu staan jouw dingen met de kleur rood, met de letter P. Laat het weten via 06-573-28203. En vraag wat leuks.

waaronder Johan dingen met de kleur rood. De P kom je uit bij paprika natuurlijk. En dat is helemaal goed gekeurd, Johan. Hartstikke bedankt. En dat betekent dat we met veel plezier voor jou dat hebben gedraaid. Uiteraard. André Hazes en de zomer in mijn bol. De laatste die we nog kunnen doen is voor Dimitri een Fiat Panda. Goed verzonnen, dankjewel. You're

0: Waka. Zometeen naar het bulletin met Niek.
1: Ja, het had niet veel geschilderd of Bolle Jos was opgepakt. En als je betaalt kun je na je dood dichter bij schilder Rembrandt komen.
2: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
5: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
6: zit in Wil, Reuzel en Riethoven.
0: 1 minuut voor 9:30, we gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen Jordi. Ja, het is een drukke ochtendspits geweest en eigenlijk nu ook nog steeds. Want op een paar plekken zijn nog een paar problemen. Allereerst nog steeds die A59 hè, richting Den Bosch. Daar is de weg helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder. Het goede nieuws is, hij kan elk moment weer vrij worden gegeven. De verwachte eindtijd staat, en dan citeer ik, 31 over 9... Ik kijk even naar de klok, dat is over 2 minuten.
0: Oeh, maar dat wordt spannend. Ja, dat is aftellen daar.
7: Vind ik ook, maar ja, op dit moment is de weg dus nog dicht. Dus ik ga je alsnog adviseren om te rijden. Ik kan via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en de A27. Met dus wel het risico, misschien is het een beetje voor niks en is hij over een paar minuten weer open. Nou, dan heb ik wel een ander probleem. Op dezelfde snelweg, de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht door een ongeluk met 2 vrachtwagens. Dat gebeurde zojuist en daar moet je omrijden via Eindhoven. Over de A50 en de A2, die omleiding kun je gerust pakken, want daar is nog geen eindtijd van bekend. Nou, dan nog even verder naar de dagelijkse files. De A50 naar Os bijvoorbeeld tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten. En de A27 Utrecht-Breda staat er ook nog tussen. Tussen Noorderloos en Werkendam. 4 kilometer en 5 minuutjes.
0: Schijnen bij jullie ook de zon?
7: Ja, zeker. Dat is een mooi fris windje, zie ik.
0: Oh nee, dat hebben wij. Nee, wij lopen ondertussen in ons onderbroek.
7: Oh,
0: dus zo warm is het hier.
7: Staat de webcam aan of heb je die
0: afgeplakt? Ja, maar goed, het meubel staat iets hoger. Ah,
7: goedemorgen.
0: Ja, tot straks.
7: Ben je blij om te zien.
0: Goed, we gaan naar het weer van vandaag. Vandaag wisselen de zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon wat vaker door. Het blijft ongeveer een graadje of 22. En vanaf morgen, ja, dan gaan we echt naar de zomerse temperatuur. Duren morgen een graadje of 26. Komend weekend 28, 29 graden. Dus ik zou zeggen, t-shirtje aan, korte broek, slippertjes. En dan komt het helemaal goed. We gaan naar het nieuws, Nick de Vries.
8: Speciale eenheden van de politie en marine hebben 2 keer op het punt gestaan om de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, op te pakken. Die houdt zich al lang schuil in Sierra Leone. Misdaadjournalist John van den Heuvel.
9: Ze hebben daar de afgelopen weken special forces gehad van politie en van koninklijke marine op een soort undercoverschip voor de kust van Sierra Leone. Dat zodra hij de territoriale wateren daar zou verlaten, zou die worden opgepakt. Uiteindelijk is het niet doorgegaan en zijn ze onverrichte zaken weer teruggekeerd. Maar ze waren dus dichtbij een arrestatie.
8: Het Openbaar Ministerie wil het verhaal niet bevestigen, omdat er geen uitspraken worden gedaan over lopende onderzoeken. Willem II is de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie begonnen met een nederlaag. De Tilburgers verloren in eigen stadion met 2-1 van FC Volendam. Willem II keek na 20 minuten door blunders al tegen een 2-0 achterstand aan. Return is komende zaterdag. De winnaar promoveert. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen wel toe.
10: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving, ja, ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
8: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Ja, misschien wil je er helemaal niet mee bezig zijn, nadenken over de dood, maar misschien ga je het toch doen als je dit nu hoort. Mocht je namelijk na je dood wat dichter bij de beroemde schilder Rembrandt willen komen, dan krijg je daar nu de kans voor. Want voor 10.000 euro kun je voor 10 jaar een plek voor je urn reserveren restaureren in de crypte van de Westerkerk in Amsterdam. Die kerk die wil er geld mee ophalen. Dat kan worden gebruikt voor de restauratie van de vloer van die kerk. Dat kost miljoenen. Dus ja, eigenlijk zeggen ze daarvan, nou, al het geld wat dan extra binnenkomt, dat kunnen we dan mooi voor gebruiken.
0: En dan lig je dus...
8: Ben jij daarvoor in?
0: Nee, want ik ga gewoon naar de oven in. Ik vind het prima zo. Ja. Ik ben erg van weg is weg.
8: Maar dit gaat dus om urnen, hè?
0: Nee, dat weet ik, maar dan, ik bedoel meer van, dan is het gewoon ook... Ik hoef nergens te staan. Oh. Ik bedoel, weg is weg, zeg maar.
11: Nee.
0: Als mensen nog een beetje as willen gebruiken voor iets, dan moeten ze zelf weten, maar... het is nou niet dat ik ergens nog hoef te zijn of zo.
11: Mag toch, ik vind dat we jouw urna gewoon netjes in het Five Vision Café zetten.
0: Ja.
11: Dat er even bij bent.
0: Ja, en dan even kijken hoe het gaat daar. Ja, een prachtig mooie pot, mooi versierd. Ja. Alles erop en eraan. Ja.
11: Rijk, ja. Niet ze ervoor.
0: En een embleem waarop toe het gaat. Nou, dan zijn we rond. Kijk, goedemorgen op deze donderdagochtend. Zometeen nog even terugblikken op deze show. Muziek van Mike Oldfield en dit is Train.

Mike Oldfield en Two Funs. Wij snappen ook wel dat je niet altijd om 6 uur meteen inschakelt, maar je soms iets langer uitslaapt. Daarom hebben we zo meteen nog even een overzichtje van de uitzending van vandaag. Maar eerst Suddenly I See, dit is Katie Tunstall.

0: Suddenly I see. 9:15. We hadden weer van alles deze ochtend. Waaronder natuurlijk een eindexamenvraag. Want zolang de eindexamens lopen, hebben wij tijdens Keigoeiemorgen niet de normale spelletjes, maar iedere keer een eindexamenvraag. Nou, jullie zijn echt lekker bezig. Ik denk dat er heel veel mensen toch een ruime voldoende zouden halen de afgelopen week met de vragen die we hadden. Maar verder hadden we vandaag in dit programma natuurlijk de pontjesdagen. Want die zijn dit weekend. En ik heb eventjes gebeld met Vincent Katrijn. Hij is al 13 jaar vrijwilliger op het pontje bij Ravenstein. En ja, het mooie is, dat gaat nooit vervelen.
1: Dat is de meest gestelde vraag aan een kaarsjesverkoper op een klein pontje. Krijgt u nou nooit eens het heen en weer tijdens zo'n werkdag? Mijn antwoord is dan altijd heel simpel. Dat het fantastisch is. Iedere dag is totaal anders. Ik heb er heel veel mooie herinneringen aan.
0: Ja, en hij wilde vooral mooie ervaringen krijgen. Dus je hoeft niet iets mee te nemen. Maar ik denk dan toch, als je dan toch bij dat pontje komt van Vincent. Misschien neem wat lekkers mee, weet je. Dat vindt hij hartstikke leuk. Hij staat op pontje bij Ravenstein komend weekend. En dan Bolle Jos, die is bijna opgepakt. Een speciaal Nederlands team zit hem op de hielen en was maandenlang met een actie bezig om de drugscrimineel uit Breda op te pakken voor de kust van Zuid-Afrika. En ik belde er vanochtend over met misdaadjournalist John van den Heuvel.
2: Nederland had een hele goede informatiepositie inmiddels dat hij in Sierra Leone verbleef. Maar ook af en toe naar een buurland reisde, naar Liberia en dan over het water zou gaan. Dus we hebben daar de afgelopen weken special forces gehad van politie en van Koninklijke Marine op een soort undercoverschip voor de kust van Sierra Leone. Dat zodra hij de territoriale wateren daar zou verlaten, zou die worden opgepakt.
0: Ja, maar die trip van Bolle Jos kwam er dus niet. En hij zit nog altijd in Sierra Leone. Meer hierover onder andere op omroepbrabant.nl.

0: hell is my husband? Ja, precies.
1: Ultieme Bonte 50.
0: Ach, ja. Ja. Gaat er al een beetje op te wachten, maar ik ben benieuwd wat er nou tegenover wordt gezet bij de Bonte 50.
2: Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja. Het is weer zo'n onmogelijke keuze.
0: Ja, één. Ja, één.
2: Ja, ik was overtuigd van één. En dan komt twee, denk ik. Ja, maar ja, Easy Lover kan niet ontbreken.
0: Nee, ik ga voor één. Zeg het maar.
2: Ja, ga ik voor Easy Lover.
0: Oké. Okay. Wij noteren hem. Wij willen jullie hartelijk danken voor het luisteren. Morgen om 6 uur, John en Jasper op deze plek.
2: Zeker.
0: Maak er een mooi zonnig weekend van. En veel succes bij Hubert zometeen.

0: presenteert
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Mijn naam is Oma Riet en ik heb een vraag aan onze Jordi. Draai jij nog eens een plaatje van Ed Sheeran? Stay.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels in Eindhoven. Weet hoe het werkt.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
12: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
13: Met Rousseau Chocolade.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, ga ik meteen even over naar Tim Schaap, want die heeft dan verkeersinformatie, daarom is hij er ook.
17: Jazeker, ja, Hubert, helaas heb ik aardig wat te melden. Oh. En ook heel erg slecht nieuws. Op de A59 naar Den Bosch. Bij Os is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 2 vrachtwagens daar zelfs. De weg is daar helemaal dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Nou, tot zover niks nieuws. Nu is duidelijk geworden dat dat tot 3 uur vanmiddag gaat duren. Dus tot die tijd hebben we in ieder geval elkaar elke half uur aan de lijn. En dus omrijden daar zo, hou rekening met vertraging. Dan de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot is het wat drukker. 6 kilometer en een kwartier. En tot slot nog de A27 Gorkum-Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder. 8 kilometer en 10 minuten vertraging voor die verkeerslichten.
16: Nou, ik vind het fijn dat je ze op de hoogte houdt, Tim.
17: Nee, maar goed. Nou,
16: dat goed dat je er bent. Dankjewel. Pak een bak koffie op mijn kosten dan. En niks aan het handje. Factureer gewoon en komt goed. Dankjewel.
17: Goed, moet ik iets voor jou meenemen?
16: Hebben ze nog die van die gevulde koeken?
17: Ja, met dat nootje erop.
16: Oh, lekker.
17: Een beetje klef altijd. Maar
16: hoe klef, hoe beter. Dankjewel, Tim. Nee, dag, hè.
17: Lekker.
16: Hoi.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
25: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
26: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
25: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
26: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
25: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
26: Hoppa!
25: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
24: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
29: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
28: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
30: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Exclusive.com. Govende Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
2: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Brabants Bond en Bermol.

0: Funk, New Wave, alles had het in huis. Het waren de mannen van de Stranglers daarvoor, Emily Sunday. En wat je hoorde was Next to Me.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol. Op Omroep Brabant.
0: Ik zeg een hele bijzondere goedemorgen.
4: Goedemorgen, Hubert.
0: Nou, goedemorgen. Fijn dat je wat terug zegt. En daar ben ik hartstikke blij mee, want dan weet ik dat je er bent. Heb je dat gelezen over die archeoloog Wim Dijkman? Dat is een grote archeoloog. Die is aangehouden omdat die botresten mogelijk toebehoren aan een Franse musketier, dat hij die thuis heeft. Ja, dat mag natuurlijk niet, hè. En die wil hij niet teruggeven aan de gemeente Maastricht. Het betreft een gedeelte van het bot van het bovenarm en twee tanden. Ja, de relatie tussen Dijkman en de gemeente is dus ernstig verslechterd. Ja, ik zeg, ik mag aannemen dat je dit tot op het bot toe uitzoekt.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
5: Weet je wat jij bent? Een soft dish jockey.
0: Hapsakee, die heb ik binnen. Dat is pas de eerste van vandaag. Gratis toegankelijk, hier op het hoofdpodium van Omroep Brabant. Voor jou. En daar hoef je niks voor te doen. Te blijven zitten, te blijven staan, te blijven luisteren. Je oren in de juiste richting te zetten voor Harry Styles, American Girls.

geschikte kandidaat voor het team op Bonte 50. We hebben hem nog niet gehad. Dat gaat vanzelf wel komen. Ik heb het over de Eagles, One of the Knights. Was dit in ieder geval. En binnenkort zullen zij zeker acte de passant geven en kun je gaan stemmen op één van de liedjes van de Eagles. Uiteindelijk voor de Ultima Bonte 50. Je krijgt er meer voorgeschoteld. Je weet een beetje hoe het werkt, het principe. Straks over dat principe gesproken naar de Ultima Bonte 50 en de halve finale met Phil Collins. Maar zover is het nog lang niet.

0: Iets wat mooi is, iets wat fijn is, dat duurt altijd net wat te kort. Dan zit je lekker te verdiepen jezelf in zo'n liedje, zo'n mooi liedje dat voorbij komt hier bij Omroep Brabant. En dan voor je het weet is het voorbij. Soms kan ook iets heel lang duren als je in de stoel zit van de tandarts. Dan denk je, het duurt net wat te lang. Het is tijd geworden voor het nieuws, iets heel anders. Niek, wat ga je ons melden dan? Het
1: gaat onder andere over een ernstig ongeluk op de A59 bij Hees. En het zat de Britse koning Charles niet mee bij zijn bezoek aan Noord-Ierland.
0: Ach, poep zeg.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Nou, Timmy, dat gaat vandaag een dagje worden dat we niet van je afkomen, volgens mij.
6: Ja, sorry, Hubert. Ja, het is vervelend. De A59 inderdaad, Os richting Den Bosch. Bij Os, de afrit daar, heb je een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Het duurt nog tot halverwege de middag waarschijnlijk. Meer erover zo bij Niek in het nieuws. En op de A27 ook nog een file. Gorkum richting Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder. 6 km/5.
0: Oké, dankjewel.
3: Omroep Brabant.
0: Is Timmy paranormaal, Niek? Dat hij dat weet, dat jij het nu zit.
1: Hij had het over dat ongeluk, inderdaad.
0: Ja, wow. Maar het is niet zeker dat jij het nieuws hebt zometeen, toch? Nou, oké, goed. We gaan eerst even naar het weer, voordat we naar jou gaan. Want je spreekt dan voor je beurt. Komt er mee, excuses. We gaan het weer. Nou, zon, wolkenvelden vandaag. 18 graden. Misschien zelfs dat het nog verder oploopt naar een graad of 22. Hangt er vanaf in welk hoekje je van Brabant je zit. En daar is hier dan Niek de Vries voor het nieuws.
1: Ja, een ernstig ongeluk vanmorgen op de A59 bij Hees. Bij de afrit Os botsen een vrachtwagen en een bakwagen. Dat is een grote bestelbus op elkaar. De bestuurder van die bakwagen is om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in de richting Den Bosch. De weg is daar tot 3 uur dicht. Het verkeer wordt omgeleid. Willem T. is de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie begonnen met een nederlaag. De Tilburgers verloren in eigen stadion met 2-1 van FC Volendam. Toch gelooft spits Dev en Haan nog in een goede afloop.
7: We hebben 1 goal nodig en het is weer gelijk, weet je. Dus we hebben ook gezegd, we gaan met z'n allen volle bak, want we leven gewoon volledig. Dus wij gaan gewoon ons gebruikelijke spel spelen. Ik denk dat we altijd wel tot kansen komen en ik denk dat we dat daar ook moeten gaan doen. En dan gaan we een leuke wedstrijd tegemoet, denk ik.
1: Return is komende zaterdag. De winnaar promoveert. Het COA zegt dat er tot aan de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol is. De voorzitter van het COA ging in Nieuwsuur ook in op de gebeurtenissen in Loosdrecht vorige week. Toen probeerden demonstranten brand te stichten bij een locatie waar asielzoekers worden opgevangen.
8: In Loosdrecht is het gewoon verschrikkelijk. Als je kijkt, daar waren mensen binnen in dat gebouw. Er waren medewerkers die, ja, net als u en ik, 's ochtends naar het werk gingen. Die zitten dus in zo'n gebouw waar mensen brand proberen te stichten. Onze bewoners, die heel veel mee hebben gemaakt in het land van herkomst, is echt gewoon verschrikkelijk.
1: De voorzitter van het COA hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het hele land wordt verdeeld. Zat de Britse koning Charles niet mee bij zijn bezoek aan Noord-Ierland. Hij werd namelijk ondergepoept door een meeuw, precies toen hij een menigte mensen begroette. Charles, die probeerde het te negeren, ging met een witte veeg op zijn colbert door met de handen
0: schudden
1: en praatjes maken met mensen. Ja. En toen iemand de koning wees op de poep op zijn jas, reageerde hij nuchter door te zeggen dat het in ieder geval niet op zijn hoofd terecht was gekomen. Ja, dat was wel nog pijnlijker geweest.
0: Ja, maar ja, daar kun je niks aan doen.
1: Nee, zeker niet. Nee. Ik stond toevallig op de verkeerde plek.
0: En je krijgt het er niet zomaar vanaf, hoor. Nee, ik had het...
1: Jij bent ook ooit ondergepoept.
0: Ja, op een petje. Oh. En dat vind ik heel irritant. Want er zit dan op je petje en denk je, hoe krijg ik het er vanaf? Poepirritant.
1: Dat smeer je het alleen maar uit.
0: Precies, dus ja. Maar ook op de auto. Als je op de auto poep hebt zitten, meteen eraf halen. Hè?
1: Ja, want anders dan...
0: Dan brandt het in de lak.
1: Dan brandt het erin. Dan
0: dus je moet en heel voorzichtig daarmee. Ook niet, weet je moet niet zomaar denken, want ik pak water en dan ga ik het er lekker vanaf boenen. Nee, je moet dus, je doet het een beetje
1: dat
0: op.
1: Doe ik
0: nee. Luister naar mij. Je pakt dus een sponsje. Dan doe je warm water, een beetje lauw water. En dan dep je op de poep. Deppen. Dan zie je langzaam de poep een beetje uitlopen zo. En dan denk je, oké. Dan, wanneer je genoeg hebt gedept en het is weg, kun je voorzichtig met je sponsje met doekje eroverheen. Maar niet zomaar beginnen te wrijven.
1: Ik leer nog eens iets hier, dat is fijn.
0: Zeker, nou.
1: Ja. En ik moet dat ook doen, want ik heb het echt op de auto.
0: Ja, je moet niet laten zitten, niet laten zitten. Dus je moet eigenlijk geen scheid aan hebben. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer. Zometeen het koffertje van Mol. Dat gaan we weer eens even wagenwijd openzetten voor jou. En dat wordt hartstikke mooi. Om maar niet te spreken over Oorsmeer.

0: in al mijn opdringerigheid dit liedje voor jou gedraaid. We belong together. Gaat dat net wat te ver? Doet het pijn als ik dat zeg? Nee, toch? Ook heel lief bedoeld.
1: Het koffertje van Mol.
0: Mark Amber, zo heet hij. En daarvoor kunnen luisteren naar een ander fijn liedje. Want dat was dan weer van Sheila E. Sheila die we kennen van La Bizarre. Maar Sheila die we ook kennen van Prince. Ja, Prince had haar onder zijn hoede genomen. Dat kun je op allerlei manieren dan interpreteren. Als je dat zo zegt. En dan druk ik mezelf heel netjes uit. Kom, dacht Prince. Mijn bed is groter dan ik zelf ben. Kom er maar bij. En dat deed ze. En dat levert haar prachtige muziek op. En dan kans. Dus we hebben ervan kunnen meegenieten. Van deze kleine lichte affaires van de kleine man Prince. Destijds bij Leven en Welzijn. We gaan over naar iets heel anders. Het koffertje van Mol. Daar komt een liedje uit van... Nou ja, het van de Los Incas. Het is een liedje dat voor de oorsprong thuis hoort in het Andesgebergte. En Paul Samen vond het zo mooi. Hij trad op met de Los Incas in Parijs. Had hij een theateroptreden met die jongens. En zij speelden daar het liedje El Condor Pasa. En dat vond hij zo mooi. En hij dacht van, nou, dat kan ik gewoon even overnemen. Weet je wat ik doe? Ik pak dat liedje. Ik zet er een tekst op. En hopzakee, Paul Samen heeft een nieuw liedje met zijn compaan Art Garfunkel. Ah, wat bleek nou? Dat liedje bleek van oorsprong te zijn uit 1913. En dat bleek echt door iemand geschreven te zijn. Je raadt het al, daar zaten dus auteursrechten op. En wat hij niet wist, is dat er ineens wat familieleden om de hoek kwamen kijken. Die zeiden van, hé, hey, dat is geen traditioneel. Dat komt misschien wel uit de Andes. Maar het is gewoon een liedje wat is geschreven door onze familie. Dus wij willen royalty zien. En daar had hij niet op gerekend. Dat werd een rechtszaak. Hij heeft moeten betalen, uiteindelijk. En dat betaalde zich uit in het feit dat het nu een liedje is in het koffertje van Mol. El Condor Pasa, Simon en Garfunkel.

Het is een verrekt is een mooie versie. Van Alconda Passa. Er is een talloze versie zijn ervan verschenen. Ik kwam wel eens van die Mexicaanse jongens tegen in de Els in Waalwijk. Die stonden daar een hele tijd. En ik heb ooit een cd'tje van ze gekocht. Omdat ik altijd wel gefascineerd raakte door Passa en Garfunkel sowieso. Maar door de muziek. En dat was dan zo. Ja, ik heb zoveel cd's thuis liggen. Zo'n cd'tje met alleen maar van dit soort Mexicaanse prachtige liederen. Ik weet ook niet waar die jongens zijn gebleven. Ik denk dat ze in Terapel zitten. Dat ze daar buiten moeten slapen. Dat denk ik. En dat ze daar misschien een beetje muziek maken. Dat ze de tijd moeten doden. It's amazing. Aerosmith.

0: away.
1: Ook weer een liedje met een heldere boodschap. Please don't go away. Blijf nou toch. Blijf. Of je aan het werk bent. Of je bent met andere dingen. Je bent in je moestuintje bezig. Of je zit in de vrachtauto. Of je bent gewoon even thuis. Omdat je een snipperdag hebt. Mag allemaal. Als je er maar bij blijft. Jack Johnson. Ging muziek maken op het strand. Zat daar met zijn gitaartje. Zat daar bij het kampvuur. Een beetje surfen. Een surfdoet. En toen dacht hij, nou, misschien kan ik er ook toch wel een beetje geld mee verdienen als ik nou datgene wat ik hier op stand doe, als ik dat nou eens ga uitbrengen, zet het op plaat. En ik zet het op Spotify en ik verplaats het overal. En ik zet het overal neer. En misschien dat ik toch wel beroemd kan worden. En dat is gelukt uiteindelijk. Want hij is niet meer weg te denken. Zeker niet in de programmering van Omroep Brabant. En dat is niet de minste programmering. En daar komt bijvoorbeeld ook Phil Collins aan bod. Zometeen weer twee liedjes in het kader van de ultieme Bonte 50. Dat houdt in dat we zoeken naar het beste liedje van Phil Collins. En vandaag gaan we vroeten tussen You'll Be In My Heart en Easy Lover. En dan is het aan jou om te bepalen welke dat het vandaag mag zijn. En als je meteen niet weet het liedje te plaatsen, of een van de liedjes weer te plaatsen, dan ga ik je zo meteen een beetje verder op weg helpen. Want ik laat je de fragmenten dan een keer beluisteren. Zo ben ik dan ook weer. Ach, ik ben er toch. Ik zit er tot 1 uur, maar niet in de weg. Dus als ik er dan toch ben, kan ik dan beter de tijd net op besteden en jou een beetje weg te helpen.
2: Altijd en overal. Omroep Brabant.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Het gevoel van hier.
5: Omroep.
6: Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
7: Ja, Brabant is thuis, hè?
3: Brabant.
2: Omroep.
1: Heb je ook een nummer? Heb je ook een nummer? Kun je straks appen dan 06573-28203. 06573-28203 heb je nodig straks om te reageren. En je mag trouwens overal op reageren. Vind ik ook hartstikke leuk.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
12: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SVK Benelux.
13: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
15: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor 1 nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Aircoaches draaien op volle toeren op sommige wegen, hè, Tim?
18: Jazeker, ja, maar dan met name op de A59 richting Den Bosch. Vooral veel mensen die omrijden, want bij Os is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Dat gaat nog tot ongeveer halverwege de middag duren voordat die weg er weer open is. Omrijden is dus het advies, dat kan via Eindhoven. Best een eindje over de A50 en de A2. Mensen kiezen ook voor een andere route, dus lokaal in de regio kan het daar ook wel eens aardig vaststaan.
10: Oké, hartelijk dank voor deze tip weer. Tot later. Ja,

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
6: Woonboulevard Os. Kom ook op Tweede Pinksterdag woonshoppen in Os.
8: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
9: Pijnenburg Schoenen, ben je dag loopt goed.
8: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Brabants Bond. Hubert Mol.
13: Hubert.
14: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
15: Mijn naam is Rob Schepers en ik ben eigenlijk tegen iedere vorm van bond. Behalve Brabants Bond.
16: Rutzooi. Zal ik jou nog één keer uitleggen wat werkt of niet werkt? Want ik word helemaal fokswild.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Bijna de keuze uit twee prachtige liedjes. Maar je weet hoe dat werkt. Streng zoals ik ben. Eentje kan er maar gedraaid worden. En dat is dan de keuze voor de ultieme Bond 50. We hebben het over Phil Collins. Iedere dag een liedje laten horen. Of twee liedjes laten horen. Iedere dag een liedje gekozen. Maandag hadden we bijvoorbeeld In The Air Tonight als winnaar. We hadden dinsdag Against All Odds als winnaar. En gisteren Wish I Would Rain Down. En vandaag de keuze uit You'll Be In My Heart en Easy Lover met Phil B erbij. En dan hebben we uiteindelijk vandaag dus vier liedjes. En morgen gaan we voor een leuk spel, een leuk cadeautje dat ik uitdeel. Remember the Music, dat is ook leuk, krijg je gewoon cadeau. En we gaan voor het allerbeste liedje gekozen uit deze vier. En we hebben dus...

0: op het lijf geschreven. Sex Machine. James Brown.
1: De ultieme bonte 50.
0: 8, die is mooi, hè? Die is mooi. Maar wacht even. Niet te snel oordelen. Luister naar deze. Ook goed.
1: Ultieme bonte 50.
0: Het ligt niet aan de kwaliteit. Het ligt niet aan de zanger. Het ligt nergens aan. Het is allemaal goed. Maar het is wel belangrijk dat we voor het allerbeste gaan. En niet gewoon genoegen nemen met, nou, die is ook wel goed. Nee. Nee, het gaat erom dat je je hart, je muzikale hart laat spreken. Laat het binnenkomen. Zorg dat je ziel aangesproken wordt. En laat me weten welke van deze twee dat je het allermooist vindt. 06-573-28203. En dat is niet mijn rekeningnummer, zodat ik hem draai voor je. Nee, het is het nummer om te bepalen welke je goed vindt. 1 of 2, 06-573-28203.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

Het was het origineel van Billy Joel. Ik zeg het origineel van Billy Joel, The Longest Time. Want het zou jaren na dato nog een keer succesvol zijn voor Satisfy. Ken je die nog, Satisfy? Uit Reuzel. Nooit meer wat van gehoord. Opgegaan in, nou ja, bedenk het maar, de wind, de lucht. Nooit, en dat was, die deden dat zo goed. Niet van echt onderscheiden. Zelfs Henny Huisman werd er blij van. En misschien heb ik zoiets. Even kijken. Dat is, even kijken wat ik je. Dat ik bewijs kan leveren. Dat je niet denkt van hij zit een beetje de baas op die radio. Hij roept me wat. Nee, zeker niet. Luister even. Dit zijn ze. Satisfy. Ja, van platen.

0: Ik moest even zoeken. Ik had het singeltje ergens liggen. Dus je hoort af en toe een klein tikje erbij, een klein kraakje erbij. Maar dan weet je ook dat het lang geleden is. Ik weet niet meer hoe lang het geleden is. Jaren 80 of zo. Kijk naar Ronnie. Die is, heb jij niet geleden, Ronnie? Jaren 80 of zo? Die Satisfy?
1: Satisfy. Het was de Soundmix Show, toch? Of niet?
0: Ja, maar is dat jaren 80 geweest?
1: Ja, jaren 80.
0: Ja, 80.
1: Volgens mij eind jaren 80 of zo ergens.
0: Ja.
1: 88.
0: Ja. Ja. Maar nooit meer is van gehoord, jij ook niet, hè?
1: Nee, ik ook niet, nee. En ik kom graag in Reuzel, maar ik heb ze nooit meer gezien of gehoord. Nee,
0: en Reuzel is klein. Dus
1: ja, heel klein.
0: Iemand zou moeten zeggen van, die doen dit of dat. Of die hebben er een paar hits gescoord onder die naam.
1: Helemaal niks.
0: Oké, nou, dan laten we het hierbij. Ronnie, dankjewel voor deze bijdrage. Ja. Succes vandaag. Waarom zit je al hier trouwens?
1: Geen idee.
0: Ik ben helemaal de weg kwijt.

0: Right to Feel. Mark, Nick, heb jij even een ogenblikje nog? Tim, je bent er ook. Even een ogenblikje.
1: Ja, zeker.
0: Moet
1: ja,
0: even wat rechtzetten, even wat rechtzetten. Ik had het net over Satisfy. Satisfy was, en daar zegt Gerrit Koppens, die laat weten, die appt, dat is handig van het appen. Die app bij die zegt, Satisfy was de huisband van de Kers Oele. Want ik wist ook niet wat de Kers was. De Kers is een eetcafé. Oerle en dat Veldhoven.
2: Nou, eetcafé tegenwoordig, maar vroeger was het een discotheek. Het was een uitgaanscentrum, het was een hotspot daar.
0: Maar ken jij ze daar ook? Je komt het Veldhoven.
2: Nou ja, ik ging daar heel vaak op stap, maar ik kan me niet herinneren dat dat daar de huisband was. Ze stonden er wel eens, maar ja, wanneer ben je de huisband?
0: Er stonden heel veel bands.
2: Dus, maar misschien dat ze wel wat vaker stonden dan een gemiddelde band, dat zou kunnen.
0: Ja.
2: En ik heb ze daar inderdaad ook wel eens gezien. Maar echt een huisband, ja, weet ik niet. Geen idee, wanneer ben je een huisband, hè? Als je elke week bent, toch of niet? Ben je dan een huisband?
0: Altijd, als je dus stevast bent. Stel voor dat er een andere optreden is en dat jij het voorprogramma doet of dat jij het naprogramma doet, dan ben je een huisband.
2: Ja, maar ik vind het wel leuk dat Gerrit even een appje
0: stuurt. Zeker, Gerrit is erg al licht. Ik dacht van, even kijken wie Gerrit is.
2: Ja, misschien hebben we wel samen een biertje gedronken vroeger, wie weet.
0: Oh, dat is ook nog zo, dat kan natuurlijk. Ja. Ja, Gerrit is een geit, denk ik. Of een koe. Ja, ik zit naar zijn fotootje te kijken. Zijn fotootje op. Ja, ik denk van, dit is toch een mens, toch?
2: Nee,
0: maar het is een foto, het is een koe of een geit.
2: Ja, die kwamen er niet binnen toen. Dat is niet Gerrit.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Nou, dankjewel voor deze hulp. En Nick de Vries helpt ook weer een beetje verder op weg. Sterker nog, hij helpt de hele mensheid verder op weg. Wat heb je te melden?
1: Het gaat over een ernstig ongeluk op de A59 bij Hees. Er is iemand om het leven gekomen en een zeldzame gouden munt is geveild.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enaya accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
5: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: En Tim, voordat jij de informatie geeft, even nog wat informatie voor jou van Corine Bell. Laat weten dat de band Satisfy, dat ze in de feesttent stonden vaak in Hulsel bij de kermis.
1: Ja.
0: En dat de zanger had een muziekwinkel in Reuzel.
1: Oh, nou. En wat voor muziek? Ja, dat weet je natuurlijk niet.
0: Ja, muziekwinkel, dan verkoop je
1: daar of
0: nee, ja, ik heb geen idee. Oh. Weet je, ik reutel maar gewoon wat het publiek tegen mij zegt. Maar het is
1: de
0: wel belangrijk. Dat
1: van de provincie, hè, ben jij?
0: Ja, ik wou wel allemaal door. Zeg, Tim, waar staat het vast?
1: Ja, ik heb alleen de A59 op mijn scherm staan. Os richting Den Bosch. Natuurlijk dat ongeluk met die twee vrachtwagens bij Os. Omrijden is dat vies via Eindhoven over de A50 en de A2, want de weg is helemaal dicht. Waarschijnlijk duurt het nog tot halverwege de middag daar.
0: Oké, dankjewel Tim. Dag, tot later weer.
6: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag droog, zonnig, 22 graden. Ja, het kan zijn dat er af en toe wat wolken wilden zijn, dat zonnetje even weg is. Maar over het algemeen is het een mooi opmaatje voor een prachtig weekend wat we tegemoet mogen gaan zien. Het nieuws, Nick de Vries.
7: De chauffeur van een bakwagen, dat is een grote bestelbus, is vanmorgen om het leven gekomen bij een aanrijding op de A59 bij Hees. Het gaat om een man van 48 uit Tilburg. Het slachtoffer botste met de bakwagen achterop een tankwagen. Het is nog niet duidelijk waardoor dat gebeurde. Speciale eenheden van de politie en marine hebben twee keer op het punt gestaan om de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, op te pakken. Volgens de Telegraaf hadden ze zich verschanst op een schip na een tip dat Bolle Jos met een boot vanuit Sierra Leone naar Liberia zou gaan. De actie werd uiteindelijk afgeblazen. Volgens misdaadjournalist John van den Heuvel is het een kwestie van tijd voordat Bolle Jos alsnog wordt gepakt.
8: Je kunt niet eeuwig op de vlucht blijven. En hij weet inderdaad, dat wist hij al, dat Nederland heel fel achter hem aan zit. En ook andere landen overigens. Men gaat het opnieuw proberen, dat staat vast. Dus ja, ik verwacht toch vroeg of laat dat het een keer misgaat voor hem.
7: Het Openbaar Ministerie wil het verhaal niet bevestigen. Nederland roept de ambassadeur van Israël op het matje vanwege de behandeling van de opvarenden van een vloot activisten die richting Gaza voeren. Er ontstond ophef door beelden die de extreemrechtse minister Ben-Gvir op sociale media plaatste. Daarop is onder meer te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden tegen de grond wordt gewerkt. Ook andere landen uiten zware kritiek.
9: Eigenlijk al meteen na de publicatie van dat filmpje kwam de reactie uit Italië, toch niet een van de gekende vijanden van Israël. En daar zijn ze van geschrokken. Dus de reactie van Netanyahu die kwam ook snel, maar kwam natuurlijk te laat. Het leed was al geschied en stelt Israël vast dat Ben-Gvir enorme schade heeft aangericht.
7: Dat zei NOS-verslaggever Sander van Hoorn. De 6 Nederlandse activisten die deel uitmaakten van de vloot worden vanmiddag vanuit Israël naar Turkije gebracht. Naar IJsselstein dan, naar zijn zeldzame gouden munt geveld voor een bedrag van 159.000 euro. Dat is een record, want nooit eerder bracht een Nederlands muntstuk zoveel geld op. Gaat om een muntstuk uit het jaar 1672, dat ook wel een rampjaar wordt genoemd. Want Nederland was toen rijk en machtig, maar in dat jaar werden we ook van alle kanten aangevallen. En dat maakt dus deze munt ja, extra bijzonder kennelijk, volgens kenners.
0: Ja, er is niet veel veranderd. We worden ook iedereen aangevallen, vooral psychisch. In een hoek gedrukt. Geestelijk worden we vermoord. Zeg toch even een dingetje over. Ik vind het altijd zo bijzonder dat Nederland laat dan iets van zich horen aan Israël. Hè?
7: Ja.
0: En die zijn dan boos en die doen dat vooral tweeten of zo. Maar er is niemand. Weet je, ik zou denken van. Kan die Jette nou gewoon bellen met Netanyahu? Hey, with Robbie over here from the Netherlands. What you're doing is not bad. It's very bad. It's not great. You have to stop with it. Stop with it.
7: Ja, ik denk dat
0: wel. Denk ik niet, hè. Nee,
7: ik weet niet of Rob Jetten met Netanyahu belt.
0: Ik denk altijd dat het geen enkele zin heeft. Weet je wat? Zo'n man wakker ligt, dat hij thuis tegen zijn vrouw zegt van, oh fuck, dan Nederland, die Rob Jetten is boos.
7: Nee, maar kennelijk hebben Trump, dus de Amerikaanse president, en Netanyahu, die hebben ook een verhit gesprek gehad over wat er allemaal gaande is in Iran bijvoorbeeld. En ik denk dat hij zich daar dan wel iets van aantrekt. Maar goed.
0: Ja, ik hoop het. Ik vind het ook zo gek dat je andere mensen leed wilt aandoen.
7: Ja, maar ja, dat is inderdaad, ja. We hebben het volgens mij al vaker over gehad. Ja. Dat zijn wij volgens mij met elkaar eens.
0: Ja, nou, dat is ook wel mooi, toch? Ja. Nick, dankjewel. Yes. En dan ben ik met zometeen de keuze uit die twee liedjes van Phil Collins, You'll Be In My Heart. En die andere heet Easy Lover, is met Phil Bailey van Earth and Fire. Het is aan jou. Oh,

0: Kylie Rae, dat laten we weg. Cyrus en Party in the USA. Nou, dat kun je wel met recht stellen. Klein feestje bouwen wordt er ook iedere dag tussen 10 en 1 uur. In het kader van de Ultieme Bonte 50. Je weet wat het inhoudt, Ultieme Bonte 50. Twee liedjes van één en dezelfde artiest. Welk is het mooist?
1: De Ultieme Bonte 50.

0: ultieme bonte 50.
1: Even nog een kleine mededeling van de huishoudelijke aard. Jullie appen naar 06-573-28203. Maar je krijgt van mij niet iedere keer antwoord terug. Dat komt omdat dan te veel mensen aan het appen zijn. Ja, dat is een compliment, hè. Dat te veel mensen aan het appen zijn, dan kan ik het gewoon niet bijhouden. Dus wat ik dan doe, ik scroll erin, ik kijk, ik zet meteen allemaal, ik noteer het. Ik zie je wel, dan weet je dat. Je krijgt geen bevestiging volgens mij, pas als ik hem wegklik of zo. Nou, maar ik zie hem nu al, dus als je nu zou appen en je denkt van ja, ziet hij hem wel? Jawel, ik zie hem al meteen op het scherm. Alleen pas als ik iets ermee doe, zie jij pas dat ik hem heb gezien. Snap je wat ik zeg? Nou, maar ik zie hem al eerder dan jij denkt. Maar weet dat ik dus niet ieder antwoord kan geven, want het zijn er gewoon te veel. Ik zie bijvoorbeeld dat Rob, die heeft nog geen bevestiging, maar ik zie wel dat Rob van Efferen zegt dat hij nummer 1 leuk vindt. Nou, daar heb ik een streepje bij. Geen punt. Dus zo zetten we het neer. Keuze uit You'll Be In My Heart. En een keuze is ook Easy Lover van Phil Bailey. Welke mag het zijn? Laatste kans om te reageren. En dan heb ik het echt allemaal bij elkaar gesprokkeld. Dan kan ik je uitsluitsel geven over de winnaar van vandaag. Het winnende liedje, het mooiste liedje van vandaag. En dan zetten we die bij morgen. En dan hebben we er morgen 4. En dan weten we wat het allerbeste liedje is. Als je weer morgen mij een beetje weg wilt helpen.

0: een fleur van Michel Delpech. Het is zover.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Als zijnde toch de directeur van het Brabants Bonk-fenomeen... mag ik jullie mededelen dat de winnaar van vandaag is geworden... You'll Be In My Heart.

0: Weekend. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar is

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
0: Allsafe. Geeft ruimte. Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
0: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
7: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
9: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan over naar mijn vriend, collega, ANWB-man. Hij weet veel, Tim Schaap. Tim.
13: Ja, goedemiddag. Hallo.
12: Dikke problemen dus met die vrachtwagens. Hè?
13: Ja, die A59 hebben we het dan over. Richting Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht door dat ongeluk. Het duurt nog tot halverwege de middag. Rijkswaterstaat verwacht 3 uur. Tot die tijd.
12: Nee, dat het 3 uur duurt of tot 3 uur?
13: Nee, tot 3 uur.
12: Oh, oké.
13: Dus halverwege de middag tot 3 uur. Dus. Nee, heel goed, heel goed. De weg is dus helemaal dicht. Onderrijden kan via Eindhoven. Best een eindje. Eerst A50 en vervolgens de A2.
12: Ja. We waren op de school van journalistiek nooit zo enthousiast over mijn journalistieke kennis. Maar toch zit er wel wat, hè?
13: Nou, je vraagt wel goed door, vind ik. Precies, en verduidelijken. Dus,
12: Nee, ze waren toch niet enthousiast over mij daar op school.
13: Waarom niet?
12: Ja, ik heb geen flauw idee meer. Ik
13: werkte verhaaltjes bedenken die er niet waren.
12: Nee, maar ik werkte ook al bij de radio. En toen zei Guy Meeuwis, die zei altijd van... het is net alsof als ik een tv-item moest maken... Ja. Het is net alsof ik de Vara Radio 1 op tv zie. Weet je, zoiets, zei hij dan.
13: Oh, maar was het dan te serieus? Of was het dan
12: Weet ik niet goed. Nee, ik heb geen flauw. Misschien wel, was ik wel heel Vara.
13: Kun je nog even opbellen misschien? Even navragen. Hoe zat dat nou precies?
12: Ja, volgens mij is hij weg van school. Hij is weg van school. Ja. Maar goed, het ging over verkeersinformatie. Dank je wel.
13: Ja,
12: blijf volgen volgens het.
13: Zeker, ja, over een half uur spreek je weer.
12: Oké, tot zo.
13: Doei. Tot zo.
12: Hoi.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
24: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
25: Mijn papa verkoopt stoelen.
26: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
27: Dit zit.
26: Voordelig en snel.
27: Dit zit.
28: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: ik kan het toch niet alleen.
1: Hé joh.
0: Als ik alleen hier zou moeten zitten, dan kan ik net zo goed naar huis gaan. Ik heb jou zo nodig. Nodig in de zin van dat je er bent, dat je luistert en dat je ook plezier hebt op datgene wat je toch even in je maag gesplitst krijgt van me. Het was het Huubke van de Dijk.
2: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: En ik kan het niet alleen. Dat heeft hij meerdere malen bewezen, dat hij het toch niet alleen kon. Hij heeft toch solo nog wat dingen ook gedaan met Concordia, weet je dat nog? En ik had gehoopt dat hij dat later nog een keer zou doen, na die 40 jaar of 41 jaar dat de band heeft bestaan. Dacht ik, hij pakt misschien nog wel zijwings een keer wat op. Maar blijkbaar heeft hij toch meer last van zijn oortjes dan wij dachten en nog denken. U van der Lubbe. Hij heeft een piepje in zijn oren. Dat was de reden dat hij ook wilde stoppen, maar ik denk dat hij het ook wel welletjes vond. Soms is ook iets welletjes. Als je dat 40 jaar hebt gedaan, al die optredens en overal geweest, al die liedjes maar steeds moeten zingen, op een gegeven moment denk je van ja, het is mooi geweest. Het is gewoon leuk, ik kan er met plezier op terugkijken. Zo werkt dat, denk ik. Maar goed, ik kan er niet over oordelen. Ik zit nog geen 40 jaar op de radio, dus ik weet het niet. Maar ik probeer me dat voor te stellen. Goedemiddag, van harte welkom, smakelijk eten.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol, dit is Brabants Bond.
0: Op een mooie dag, zoals deze, met een mooie temperatuur, een graad of 22, 21... dan zit je toch te denken van, hé, ja, lekker zeg. Wanneer heb ik vakantie? En wat zijn de vakantieplannen? Heb je vakantieplannen gemaakt al? Ga je op pad? Ga je ver weg? Ga je bijvoorbeeld naar, ik noem maar wat, Ibiza of zo? Ja, ik zit ineens te denken dan, hoe werkt dat in mijn hoofd, aan een liedje van Passenger, vakantie, Let It Go.

Let Her Go van Passenger. Oh, sorry. Ik dacht dat hij in huis was. Only hate the road when you're missing home. Ja, dat bent wel. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oké, hij zegt, hè? Ik kwam ook op het idee, want hij noemt zich Passenger omdat hij straatmuzikant was, zo is hij begonnen. Hij dacht, nou, pak mijn gitaartje, ga een beetje de straat op, ging naar Australië toe, ook daar een beetje rondgezorven. En steeds die naam Passenger, omdat hij er zoveel rondtok. En van reis hield, toen dacht hij van, nou, ik moet daar wat mee doen. En zo heeft hij dat gedaan, zo heeft hij dat geregeld. En zo is hij op pad gegaan en is hij uiteindelijk toch ook beroemd geworden. En heeft hij niet de minste hits, de minste liedjes op zijn naam weten te zetten. Waar wij nog altijd met z'n allen van genieten. Het is zo'n beetje, ja, ik zeg het toch maar even 16 of 12. Heb je de boterhammetjes erop? Ben je nog druk bezig? Heb je je werk aan neergelegd? Heb je even pauze? Kun je in optima forma even nog genieten wat uit het koffertje van Malcolm komt? Hier is John Osborne en One of Us.

0: living.
1: Het gek is hoe dat ellende in de wereld tot iets moois kan leiden. Het is Living Darfur, het is van Metafix. Het gaat over de regio Darfur. Het is zo'n beetje ten westen van Soedan en ten oosten van Tjaat ongeveer. En daar breken ze met elkaar de kiet af. Ze schieten elkaar overhoop. Het is één bak ellende daar. Je hoort er bijna niks over, omdat we daar gewend zijn. Maar het inspireerde Marlon Houdet en Metafix.

0: uit Schotland. Eigenlijk noemden ze zich de Gaylords. Later hebben ze naam veranderd in de Marmalade. En ik geloof dat ze tot een jaar of 15 terug, dat is ook een hele tijd geleden, dat ze nog muziek hebben gemaakt, steeds in wisselende bezetting. Maar één van de leden was er steeds bij. Ik ben de naam even kwijt. Maar die was toch wel actief. Uiteindelijk worden we allemaal een beetje ouder. Misschien dat hij nu ook met de rol later loopt. En dat hij denkt van nou, gitaar was nou, heb ik geen zin meer in. Dus de Marmalade is denk ik wel vergaande glorie. Maar wel heel veel glorie en terecht. Reflections. Even een kleine reflectie op de actualiteit van vandaag.
1: Nou, mooi bruggetje.
0: Ja, ik zit erop te denken.
1: Ja, ik zit altijd weer met spanning af te wachten. Wat gaat hij bedenken?
0: Ja, ik ben mijn geld zo waard, René.
1: Ik weet het.
0: Ik denk dat er gewoon meer zou mogen.
1: Misschien wel meer.
0: Maar Hanneke is er niet, hè?
1: Ja, Hanneke luistert altijd mee rond de lunch. Onze directrice.
0: Ja, zit ze, ja?
1: Ja.
0: Oké, dus je denkt dat ze dit gehoord heeft?
1: Ik denk het wel.
0: En denk je dat ze ook actie gaat ondernemen?
1: Dat weet ik niet. Ik ga maar naar nieuws richten, denk ik.
0: Wat zit een blut er dan?
1: Het dorp Moerdijk die blijft misschien toch bestaan en iets over een van de meest bekende beeldjes van Europa.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
8: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Zitcomfort Speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
0: Ik zeg Tim Schaap.
9: Ja, ik zeg Hubert Mol.
0: Hallo, Tim.
9: Hallo. Ja,
0: en vastlopertje.
9: Ja, als je Tim zegt, dan zeg je file. De A59 van richting Den Bosch. Bij ons is de weg helemaal dicht door bergingswerk na dat ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Duurt nog ongeveer de helft van de middag tot 3 uur vanmiddag namelijk.
0: Ja, je bent best wel leuk het af en toe.
9: Ja, af en toe, hè. Niet altijd vaak. Ja,
0: ik snap dat je dat file leed ook af en toe een beetje gezellig moet melden natuurlijk.
9: Ja, kijk. En ik weet stiekem ook wel, Hubert. Laat het even ons... Kijk, verkeersinformatie is belangrijk. Ja. Maar het merendeel van de luisteraars staat niet in die file.
0: Nee, dat klopt.
9: Je kunt het een beetje gezellig maken, toch?
0: Ja, maar als je er wel in staat, is het toch wel leuk dat je gewoon een leukheid hoort die het een beetje met plezier brengt.
9: Ja, precies.
0: En dat je toch denkt van ja, het leed is nu eenmaal zo, laat ik het maar accepteren. Dat
9: exact.
0: Gaat met blij.
9: Dat proberen we een beetje erbij te geven af en toe.
0: Nou, Tim, dankjewel. Je hebt even pauze. Tot een half uurtje weer.
9: Tot zo.
0: Ja, okay, tot zo.
10: Hoi. Omroep Brabant.
0: Het 22 graden vandaag is mij verteld, maar zometeen weer plagen. En dan weten we precies hoe het ervoor staat. Mooi weer. Mooi opmaatje voor een weekend wat we tegemoet gaan zien. Het is toch geen weekend, maar het gaat wel goed worden. Wolkenvelden nu en af en toe klein zonnetje, dat is het dan. Ik zeg René Snippert.
11: Het is onzeker of het dorp Moerdijk op termijn echt moet verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe plannen rond de energievoorziening. De Rijksoverheid overweegt of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en in de industrie van Moerdijk. Zodat het dorp Moerdijk misschien toch kan blijven bestaan. Dat schrijft de gemeente vandaag op haar website. Eind juni wordt een definitief besluit verwacht. Een drogisterij in de Lokeren Passage in Den Bosch is gistermiddag overvallen. Een man stopte voor honderden euro's aan parfum in een winkelmand en trok daarna een mes bij de kassa. De cashière weigerde de kassa te openen, waarna de man er met de parfum vandoor ging. De verdachte, een man van 40 uit Den Bosch, kon later die avond thuis worden opgepakt. Hij zit nog vast. Een aangewezen coronacommissie begint volgende week met de eerste verhoren over de aanpak van de coronapandemie. Vandaag worden de namen van de getuigen van de eerste verhoordag bekendgemaakt. 9 weken lang gaat de commissie in totaal 50 mensen ondervragen, zegt de voorzitter.
12: Waar wij ons op focussen is ons onderzoek. Dat we echt willen leren van die coronaperiode. Dat we besluiten willen reconstrueren. Nou, en dat er ook publieke verantwoording gaat plaatsvinden.
11: Onder meer oud-premier Rutte en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zullen worden verhoord. Als iemand vraagt wat het bekendste standbeeld van België is, dan zegt diegene waarschijnlijk Manneke Pis. Dat manneke heeft normaal geen kleren aan, maar op speciale momenten draagt hij een bijpassend kostuum. Het beeldje staat er ruim 400 jaar en in die jaren zijn er 1200 kostuums verzameld. Die kleren moeten worden opgeslagen in het museum van de stad Brussel. En omdat daar wordt verbouwd, moeten die kostuums weer worden verplaatst. Hoewel het kleine kleertjes zijn, is het een enorme operatie. Dat heeft te maken met sommige kostuums die al heel oud zijn. Er wordt een bewaker over het beeldje.
13: Het is een kostuum uit 1747 dat door de Franse koning Lodewijk XV aan Manneke Pis en dus eigenlijk aan de Brusselaars werd geschonken.
11: Voorlopig zijn ze nog bezig met het inpakken van de kostuums en ondertussen blijft Manneke Pis nieuwe outfits dragen. Er komen er per jaar zo'n 30 bij.
0: Nou, leuk. Leuk. Ja, je moet dat manneke toch een beetje aankleden.
11: Ja.
0: Ja, dus ik vind dat toch ook heel slim dat ze doen. Ik bedoel, je moet niet altijd de manneke Pierman laten staan daar.
11: Heb je hem wel eens gezien?
0: Ja, het is een heel klein friemeltje.
11: Ik heb het niet zo tegengevallen als je zelf. Bent.
0: Ja, het is helemaal niks. Maar dat vond ik ook een beetje in Denemarken. Toen ik daar was met het beeldje wat ze daar hebben van die zeemermin. Ik denk van nou, daar hebben ze een zeemerminneke. Daar is iedereen over bezig. Hè? En dan zie je een beeldje waarvan ik denk van ja, ik moet wel iets aan mijn ogen laten doen. Want ik heb het op beeld, denk je van een foto. Denk je van nou, zo'n zeemermin. En het is ook een klein beeldje, soort de grootte van manneke Pis.
11: Ja, dan valt het dan toch een beetje tegen allemaal.
0: Sommige dingen vallen tegen in het leven.
11: Ja.
0: Dat moeten we accepteren.
11: Dat is waar.
0: Ja, ja nee. Ja, het is voor wat het is. Ik denk dat we de dialoog hier moeten stoppen. Want er is heel veel...
11: Ook dat stelt me weer teleur. Maar over een uur mag ik weer terugkomen.
0: Nou, dat is goed.
11: Okay.
0: Dat is goed. Okay. Tot zo weer.
11: Tot zo.
0: Maar zometeen Weer Plaza. We gaan je bijpraten over het weer, hoe het eruit gaat zien. En inmiddels weet je dat wel een klein beetje. Maar het is altijd toch goed om even de tijdje op een rijtje te zetten voor je. René. Nee, ik heb het over de band, hè, René. Dag, hè. Ja, doe, oi, oi. Ja, hij stond meteen stil. Ik dacht van, ik word ook een keer geroepen. De baas roept. Nee, helemaal niet waar.

0: Je bent René, jaren na dato. Dit komt uit de jaren 80, een beetje. Jaren na dato hebben ze nog een keer een verzamelcd uitgebracht. Een nieuwe cd uitgebracht en daar stond dan ook het origineel nog een keer op. En ja, dat was meer een ding zo van, nou, we laten nog een keer horen dat we wat in huis hebben. En het is misschien ook fun om toch nog een keer een cd'tje te hebben. Maar dat heeft niet echt zoden aan het dek gezet. Daar is het een beetje mee gebleven. En het succes zit er nog steeds bij deze High Time You Went. Alom succes heeft ons eigen Rico, want die is van Weerplaza. En zeker als het een beetje mooi weer is, Rico. Dan, ben je populair, volgens mij.
1: Denk het wel, ja. Ja. Ik heb alleen maar goed nieuws, dus...
0: Ja. Zeg, is het nou niet verrekte irritant dat als je op feestjes komt... dat mensen altijd naar jou naar het weer gaan vragen? Hey Rico, hoe zit het met het weer? Moet je naar een biertje? Hoe zit het met het weer? Kunnen we barbecuen?
1: Ja. Die vraag komt inderdaad altijd, ja. Nou ja, dan kan ik nu in ieder geval goed nieuws brengen... want het is de komende dagen gewoon prachtig mooi weer. Dus dat is heel makkelijk. En vandaag hebben we nog weliswaar met wat wolkenvelden te maken... die over de provincie trekken, maar de zon is ook zeker van de partij. En het is op dit moment zo'n 18, 19 graden. En we komen vanmiddag uit op 21, 22 graden. Dus dat is sowieso al een heerlijke temperatuur. Ook boven de norm die geldt voor deze tijd van het jaar. Want dat is 19 graden. Dus het is vandaag sowieso al lekker weer.
0: Ja, is er ook behoorlijk wat wind of niet? Ik wil daarmee zeggen, kan de barbecue aan?
1: Ja, de barbecue kan zeker wel aan, hoor. De komende dagen zeker. Vandaag waait er een meest matige zuidwestelijke wind. En morgen en zaterdag staat er over het algemeen maar heel erg weinig wind. Want morgen dan hebben we een prachtige dag. Volop zonneschijn, geen wolkje aan de lucht waarschijnlijk. En het wordt morgen al zo'n 25 of 26 graden. Dus een zomerse dag in mei. En dan doen we het Pinksterweekend gewoon lekker bij. Want zaterdag, zondag en maandag voegen we gewoon allemaal samen. Het is zonovergoten lenteweer. Temperatuur loopt op naar zo'n 27, 28 graden. Misschien hier en daar in een stedelijk gebied 29 graden. Dus dat zijn echt hele hoge temperaturen. En daarbij is het dus ronduit zonnig.
0: Ja, nou, dit is hem volgens mij, hè? Zeg klaar?
1: Ik denk het ook wel, ja. Ook na Pinksteren blijft het ook zonnig. Dus daar gaat niet zo gek veel veranderen. Dus voorlopig hebben we lekker weer.
0: Prachtig. Nou ja, ik heb ook niks te vragen. Weet je, hier laat de journalistieke borst toch een beetje de boel in de steek. Ik weet niet meer.
1: Nee. Dan laten we het gewoon hierbij.
0: Oké, dankjewel.
1: Oké.

Even een zomersliedje pakken dan. Met het gevoel op de mooie temperaturen de komende dagen dat het zo nou even blijft. Jerry Halliwell. Ja. Die. Machico Latino.

0: Man Without Hats. En The Safety Dance. Een liedje uit de jaren 80. En daar werd heel veel moois gemaakt. Dat weten we al, hè? Naar aanleiding van de top 480. Kruipt in de huid van Koen Wijn, maar is Stef van Duinhoven. Stef,
1: hallo.
0: Hallo, hallo, goedemiddag.
1: Hoe ben je, Mol? Alles goed?
0: Met mij wel, hoezo? Van waar die vraag?
1: Nou, gewoon. Ik wil even weten hoe het met je gaat.
0: Oh, maar het kan ook zijn dat je iets opvalt, iets merkt of ziet aan mij. Dat je daar die vraag stelt, is het goed met jou? Weet je wel, zo?
1: Nee, ik vind eigenlijk wel dat je er fris uitziet.
0: Waarom?
1: Ja, je ziet er fris uit.
0: Dat zeg ik anders nooit, die dingen.
1: Dat zeg ik anders nooit, maar ik denk dat je dat die vakantie jou goed hebt gedaan.
0: Ja,
1: dat denk ik wel.
0: Is suggereren dat ik vaker weg moet?
1: Ja.
0: Oké, dat vind ik ook al een beetje een teken aan de wand.
1: Teken aan de wand.
0: Ik maar weet niet of het zo positief is allemaal.
1: Ja, maar ligt eraan waar de thuisfront vindt. Als de thuisfront vindt dat je prima gewoon genoeg vrije tijd hebt, dan is het goed.
0: Ja, ja. Nee, altijd vrije tijd tekort, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar je hebt gewoon te veel dingen die je leuk vindt. Dat is ook
0: dat is wel een probleem.
1: Dat is een luxe positie, hè?
0: Ja, maar het is ook een probleem.
1: Ook een probleem, ja.
0: Zeg, Stef, nu je er toch bent.
1: Ja.
0: En Koen is er niet. Wat ga je zo meteen doen?
1: Nou, eigenlijk gewoon alles wat Koen ook altijd doet, maar dan leuker.
0: Oh nee, toch?
1: Ja, maar dat is niet veel
0: nodig. Oké. Nou, goed dat je er bent. Leuk dat je Koen gaat vervangen vanmiddag. Tussen 1 en 4 met wijn in de middag. Ja.
1: Wijn in de middag?
0: Ja.
1: Alcoholvrij, hè?
0: Geserveerd, of Stef?
1: Geserveerd. Okay. Met een lekker ijskontje erbij en zo.
0: Veel plezier zo meteen. En jullie daar thuis ook, of waar je ook bent. En ik ben er morgen om 10 uur. Veel plezier.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
10: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
9: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
10: Koppens biedt veel meer.
9: Kom langs in Volkel.
10: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
12: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden. In het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig. Morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. En het is inmiddels 3:03. We gaan even richting de ANWB. Daar zit Erwin de Hart. Hallo dan.
16: Ja, hallo Stef. Alles goed met jou?
15: En mij gaat het uitstekend. En met jou Erwin, ik hoop eveneens ook goed.
16: Ja, heel goed. Het was vanochtend al zonnig. Toen werd het een beetje bewolkt hier in Den Haag. Maar nu schijnt de zon weer volop. En dat doet toch wel heel wat met je humeur, merk ik.
15: Ja, ben je daar gevoelig voor? Ja,
16: ja, denk het wel. Ja.
15: Dat is fijn om te horen.
16: Ja, ik ben een mens, geen AI. Ja. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat ondertussen een file tussen knooppunt Batendorp en De Hocht. Vijf minuten vertraging. En de A59 Os richting Den Bosch, die is nog steeds dicht. Er gebeurde een ernstig ongeluk met twee vrachtwagens eerder vanochtend al. Bij Os is de weg al urenlang dicht en het gaat nog wel even duren. Want hier staat 3 uur, denkt Rijkswaterstaat, eer dat de weg weer vrij is. Tot die tijd kan je omrijden via Eindhoven, via de A50 N2 en de A2. Door een seinstoring rijden geen treinen tussen Vierlingsbeek en Verraai.
15: Nou, hartstikke duidelijk. Geen AI. Tot straks weer, Erwin.
16: Adieu.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: True Lease met Grenke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
27: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
28: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
29: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
30: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en noemen naar het park.
31: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
32: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
33: Het festival en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed.

0: exclusive.com. Gewoon voor de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: lekkerste liedjes van Robbie Williams, hè. Feel en daarvoor nog MC Hammer.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Een goedemiddag, inmiddels 16 over 1 op deze heerlijke donderdag. Weet je wel, je kunt het weekend al... Ruik je hem? Het weekend ruiken. Nog maar heel even werken vandaag en morgen. En dan zit het er weer op. En dan neem ik je in ieder geval vandaag nog eventjes door die werkdag mee. Ik sleep je er doorheen. En dat is normaal gesproken met Koen, maar vandaag met Stef. En de muziek van tegenwoordig, hè. Als je daar even naar kijkt, ja, dan is het vaak twee dingen. Vooral als je luistert naar muziek. Of je luistert naar de muziek zelf. Of je luistert naar... de tekst. Het is vaak één van de twee. En dan ga ik zo meteen een nummer draaien van Afrojack samen met Sia en David Guetta. En de eerste teksten die je hoort, die zijn van Sia. Alleen in dit geval is het eigenlijk onmogelijk om te luisteren naar de tekst. Want ik heb het al een paar keer zitten luisteren en ik kom er gewoon niet uit wat ze hier nou zingt. Ja, dat klinkt toch... Ik weet het gewoon niet. Dus in dit geval kun je niet naar de tekst gaan luisteren, alleen naar de muziek. Maar ik daag je uit, wat zingt ze hier? Nou, als je dat voor elkaar krijgt, dan ben je een hele...

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea,
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: mooi toch. Rod Stewart uit de 70s. I don't wanna talk about it op Omroep Brabant. En zometeen hoor je deze nog. Police. En even wat meer tempo erop, hè. Maar dat krijg je allemaal zo meteen na het nieuws. Want eerst gaan we zo meteen nog richting René. Wat ga je vertellen?
1: Nou, Gijs die opgepakt werd door Israël doordat hij naar Gaza probeerde te varen, mag het land alsnog verlaten. En deze man kan de eerste biljonair ooit worden.
0: Is het Elon Musk?
1: Ik kan niks zeggen. Oh.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Een hele goede middag. Je luistert naar Omroep Brabant. En we gaan eens even kijken hoe druk het is op de weg. En met we bedoel ik jij, Erwin de Hart, bij de ANWB. Hallo.
6: Oh, heb je tegen mij? Nou, ja, dat treft, want ik heb ook een microfoon en informatie over de toestand.
0: En hij staat ook
6: toestand.
0: Nog eens aan, die microfoon.
6: Hij staat aan, de app doet het, de Comrex voor meeluisteraars. Nou, het komt er eigenlijk op neer dat de A59 nog altijd dicht is. Van Os naar Den Bosch toe, bij Os, door dat zware ongeluk van vanochtend. Omrijden dus nog steeds via Eindhoven. A50, A2 rijden ook mensen om file. N279, Den Bosch-Roermond. Dat geeft 2 kilometer file tussen Keldonk en Beek en Donk. En door een seinstoring rijden geen treinen tussen Vielingsbeek en Venray.
0: Ja, top. En laat je microfoon aan, hè? Dan horen we je straks ook weer.
6: Ja, dat is goed.
0: Top. Hartstikke mooi.
3: Op Brabant.
0: Ja, het is een lekker dagje, hè. Afgelopen dagen was het wat minder, maar vandaag 22 graden. En in de meeste plekken in Brabant is het gewoon lekker droog. En inderdaad, daar heb je alvast al wat meegekregen de afgelopen dagen. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeker 25 tot 26 graden. Dus bereid je maar vast voor. Dan nu tijd voor het nieuws en dat krijg je van René.
1: De 22-jarige Gijs Sanders uit Eindhoven, die dinsdag door Israël werd opgepakt op weg naar Gaza, mag het land verlaten. Hij vliegt vandaag samen met andere Nederlanders naar Istanbul. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Sander voer mee op een boot met hulpgoederen voor Gaza en deed als journalist verslag voor een actie van BNNVARA. Zijn vader reageert opgelucht op het nieuws, maar maakt zich nog steeds wel zorgen.
7: Ik weet niet hoe het met hem gaat op dit moment. Ik weet niet of dat hij in goede gezondheid verkeert.
1: Volgens activisten zou de opvarende hardhandig zijn behandeld. Wanneer hij terugkomt naar Nederland, dat is nog niet duidelijk. In de rechtbank in Den Bosch zijn beelden getoond van een dodelijke aanrijding van een fietser door een wegenwachtbus in Eindhoven. De bestuurder van 60 uit Westerhoven staat terecht voor doodslag. Volgens justitie reed de wegenwachter de fietser aan tijdens een achtervolging na een diefstal uit zijn bus. De verdachte zegt dat hij dit nooit heeft gewild. Later vandaag wordt de strafeis bekendgemaakt. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn inmiddels weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. De burgemeester van Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Volgens de asielzoekers die in het Stadskanaal sliepen, waren daar geen douches en kregen ze niets te eten. Rode Kruis vindt dat er een oplossing moet komen.
8: Dat is denk ik voor iedereen, voor de mensen allereerst zelf het beste. Ook voor alle organisaties en politiek die zich hiermee bezighoudt. De oplossing, het is uiteindelijk een tekort aan opvangplekken. Dat is het grote probleem. En daar moet een structurele oplossing voor komen. Dat roepen we al sinds 2022, want zo lang zijn we hier al mee bezig inmiddels. En die oplossing is er nog steeds niet.
1: Ook de komende dagen wordt er in Ter Apel drukte verwacht, doordat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. Elon Musk kan de eerste biljonair ter wereld worden. Ja, je had niet verwacht, hè? Nou, dat betekent dat hij 1000 miljard bezit dan. Alleen er zit wel een bizarre voorwaarde aan. Hij moet met zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX eerst 1 miljoen mensen op Mars zien te krijgen die daar ook kunnen blijven. Dat heeft te maken met aandelen die Musk dan extra krijgt, die enorm veel waard kunnen worden. Heel veel waard, want hij wordt dan de eerste biljonair ooit. Nou, kan hij toch een mooie rijtjeswoning in Nederland van kopen van dat geld.
0: Als hij geluk heeft.
1: Als hij geluk heeft, als je ertussen komt, hè.
0: Maar 1000 miljard, hè?
1: 1000 miljard,
0: dus je hebt,
1: ja.
0: Kijk, als je in Nederland een hele grote prijs wint, hè, dan win je 1 miljoen. Dan heb je 10 miljoen, 100 miljoen, dan heb je 1000 miljoen.
1: Ja.
0: Dan 1 miljard. En daar nog 1000 van, dat heeft hij.
1: Dat zou hij kunnen krijgen. Ja, als hij de aandelen krijgt.
0: Ja. Dit is toch niet normaal?
1: Hij is dan ook de eerste biljonair ooit, hè? Dat is nog nooit eerder voorgekomen.
0: Ja, dat kan toch niet? Nee, dan kun je toch gewoon, dan kun je onderhand heel Europa kopen, als je zou willen.
1: Nou,
0: of in ieder geval een paar landen. Misschien doet hij dat wel.
1: Ja.
0: Nou, we houden van je, Elon.
1: Ja.
0: Nee hoor, dat was een grapje. Ofwel, maakt niet uit. Hij laat het in het midden. René, dankjewel.
1: Tot zo.

0: uit de Zero's, Uninvited op Omroep Brabant. En ik zou zeggen, pak je telefoon.
1: 0657328503.
0: Want dit is een vast momentje elke middag hier op Omroep Brabant van maandag tot donderdag. Dan krijg je even de kans om een appje te sturen. Gewoon wat je op dit moment zou willen horen. In een soort van after lunch dip tip. Waar ben je naartoe? Ik zou zeggen, geef even een gil via de app. En ik zou zeggen, als je een nummer niet meer helemaal uit je hoofd weet, nou, die komt.

Marcus. En uiteindelijk gaan we naar het appje van Karin. Die wil graag toch wel een plaat van dit moment horen. Ik denk dat het ook wel een zomerhit wordt, als het dat al niet is. Een groep uit Noorwegen. Magnetic, met een klein beetje pianoklanken en dan een beat eronder. En dat door elkaar heen. Je zou zeggen, dat past niet bij elkaar. Maar in dit geval zeker wel, hoor.

Oh, wat lekker, hè? De Bauza met Magnetic uit Noorwegen. En het is echt wel een dik vet hitje aan het worden, hè? Heerlijk. En die piano die is heel herkenbaar in die platen. Nou moet ik zeggen dat de volgende plaat die ik nu ga draaien ook wel iets met de piano te maken heeft. Niet per se dat je nou denkt aan dit nummer bij pianomuziek. Maar het is wel het plekje waar eigenlijk de eerste zinnen voor dit nummer geschreven zijn. Want Barry Gibb, die was aan het schrijven. Natuurlijk voor Saturday Night Fever. Ergens in een mooi kasteel in Frankrijk. En ja, ze waren een beetje aan het klooien met wat wordt nou de zin? Waar halen we de inspiratie vandaan? En er stond een piano ergens in de hoek. En er kwam steeds wat zon binnen. Zo, je zag wat stof in de lucht. Er kwam wat zon binnen. En Barry Gibb ging zitten. En eigenlijk kwam de eerste zin al vrij snel. I know your eyes in the morning sun. En toen keken ze elkaar aan van, maar ho eens even. Daar zit wel wat in. En ik ben blij dat het naar de biertjes is gegaan.

Ja, mooi hè. De Bee Gees met How Deep Is Your Love. En hou dat hoge stemgeluid heel even vast. Die ha, ga even wat lager en ga naar hoe. Ja, en dan krijg je de Rolling Stones in dit geval. Met In The Stars.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij dezinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Dezinkspecialist.nl.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend zinkenspecialist.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
8: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
10: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dank u zeer. Nou ja, zoveel mensen die de Mount Everest beklimmen. Ik moet echt zeggen, daar heb ik respect voor. Ik bedoel, ik ben al buiten adem als ik de trap op moet lopen in het winkelcentrum. Dus wat dat betreft goed bezig. We gaan even richting de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Hallo dan.
14: Hey, hallo. Goedemiddag. Ja, herkenbaar. We hebben hier op de tweede etage een koffieapparaat wat net wat lekkerder schijnt te zijn. Dan kom ik altijd half hijgend terug hier op mijn studiootje in.
13: Dat heb ik ook. En we moeten zeggen, we hebben hier in het gebouw ook een lift. Nou, die lift die gaat van verdieping 0 naar 2. Dus het is makkelijk het lopen met de trap. Maar ik moet zeggen, ja, heel af en toe, en ik weet dat mensen boos gaan worden, pak ik toch wel eens de lift. Ja.
14: Nou ja, heel goed. Hoort erbij. Je moet jezelf af en toe een beetje verwennen.
13: Ja, dat is ook zo.
14: Wat minder leuk is goed nieuws. Je hebt namelijk wat verkeersproblematiek. Ik begin dus met goed nieuws. De A59 bij Os. Als je onderweg wil naar Den Bosch. Er was een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Ging de hele ochtend nergens anders over eigenlijk hier. Maar nu is de weg daar een stuk eerder dan verwacht weer vrijgegeven. Geniet ervan. En je hoeft daar dus ook niet meer in de file te staan. Wel een paar andere files. Allereerst een pechgeval op de A27. Gorkum-Breda. Bij knooppunt Hooipolder. 1 rijstrook is dicht. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. En in beide richtingen file bij Volkel op de N264. De weg tussen Uden en Gennep. Ongeveer 15, max 20 minuutjes gebeurde eerder een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij.
13: Tim, dankjewel hè.
14: Graag gedaan, tot de volgende keer.
13: Tot de volgende. En dan gaan wij gewoon lekker door met de muziek. Zometeen back to life.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
17: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
16: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
18: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
19: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
21: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Trulies met Grenke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
22: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
24: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
25: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
26: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven. Yeah!

0: Oh, lekker hè, net uit de 90s. Back to life. En dit was natuurlijk mevrouw Lené.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: En love me not. En ja, zo gaat het tegenwoordig met de muziek. Hè. Het hoeft niet meer echt super goed te zijn. Je moet gewoon een klein beetje opvallen. En dat was in dit geval van mevrouw Lené ook het geval. Want ja, het nummer werd dan wel een beetje uitgebracht onder de radar. Maar ja, op TikTok werd het dan wel opgepikt. En werd het ergens gebruikt in een soort van mashup. Dus allerlei verschillende liedjes na elkaar, door elkaar. En dan werd het uitgevist. En toen kwam het in de Billboard Hot 100. Het is een hele grote hitlijst in Amerika. En ja, daaropvolgend sta je ineens op het grootste festival van Amerika, Coachella. En dan ineens ben je er en draaien wij het ook nog op Omroep Brabant. Op deze heerlijke donderdagmiddag. In dit geval zonder Koen, maar met Stef. Dus ik zou zeggen, een goede middag.

0: Ik kom wel later, Gerard van Maasakkers. Ja, applausje voor jezelf. En weet je wat, we gaan even terugspoelen. Ja,
1: even kijken, ja.
0: Nog een stukje.
2: Even terugspoelen naar...
0: Nou ja, wat dacht je van eind jaren 90, 1999? En ik ga meteen beginnen met gewoon zeggen welke plaat het is. Want het was Better Off Alone. Een hele dansprojectgroep. Je had natuurlijk Alice DJ en DJ Jurgen. En er stonden dan allerlei producers en mensen nog bij elkaar in. Dus het was één grote groep aan mensen. En ja, het werd een dikke vette hit. Het is een Nederlandse productie. Maar ook in onder andere Canada, Australië, Zweden, Noorwegen, Frankrijk, Ierland, Engeland stond het allemaal in de top 10. En dat zorgde ervoor dat zij ook wereldwijd lekker aan het optreden waren. En de rechten zijn ook goed geregeld. Waardoor dus DJ Jurgen en Alice DJ de groepen een beetje uit elkaar gehaald werden. Waardoor ze ook gewoon los van elkaar het nummer mochten doen. Dus geen gedoe. Ze moesten niet per se met dat nummer bij elkaar blijven. Wat ook altijd wel heel veel scheelt in het optreden en in het plannen van elkaar. En ja, dat nummer zal ook vast nog wel voorbij komen volgende week. Als we beginnen met het 90s weekend. Maar in dit geval gewoon eventjes... Beetje hakken toch? Nee, hakken? Ja? Kabberen? Ja? Net wat je wilt, hè?

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: America uit de 70s, Sister Golden Hair. En zometeen krijg je deze nog. Ja, hij is ook wel lekker, hè? Hey. En misschien ben je hem vergeten, maar hij komt eraan. Criticize, zometeen na het nieuws. En dat nieuws krijg je van René. Waar ga je het over hebben?
1: Blijft Moerdijk dan toch bestaan en koffieapparaat gestolen van een gehandicapte dagbesteding?
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
4: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: Een hele goede middag. Eens even kijken hoe druk het op dit moment is in Brabant. En dat doen we via de ANWB. Dennis Mooi, hallo dan.
7: Een hele goede middag. Nou, dat valt reuze mee. Op de A27 van Gorinchem naar Breda staat op dit moment de enige file. Tussen Gorinchem en Hank heb je een kwartier vertraging. Maar er zijn ook problemen op het spoor. Zo rijden tussen Eindhoven en Helmond op dit moment geen treinen door een seinstoring. En dat gaat tot ongeveer 16:45 duren.
0: Nou, oké, Dennis, dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: En qua weer hebben wij een prima dagje vandaag. Gewoon lekker droog in Brabant. Als het goed is sowieso op de meeste plekken wel. Er kan wel misschien ergens een heel klein druppeltje vallen. Maar voor de rest wordt het gewoon lekker warm. En ook morgen, ja, vanaf morgen wordt het heet, heet, heet. 25 graden, halleluja. Dan nu, tijd voor het nieuws. En dat krijg je van René.
1: Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan. De Rijksoverheid overweegt of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie in Moerdijk. Zodat het dorp misschien toch kan blijven voortbestaan, schrijft de gemeente vandaag op haar website. Je hoort verslaggever Wim Heesterbeek.
9: Voor de inwoners van Moerdijk betekent het nog meer onzekerheid. In november hoorden ze dat het dorp Moerdijk waarschijnlijk moet verdwijnen. 2 weken later, op 1 december, werd dat definitieve besluit uitgesteld met een half jaar. En nu wordt er zelfs weer gesproken over het behouden van het dorp.
1: Eind juni komt het definitieve besluit.
0: Ja, maar dan, ik vind het ook een beetje mensen aan het lijntje houden. Eerst ga je zeggen van jongens, Moerdijk gaat weg en zoek het maar uit. En daarna van nou, we moeten nog eens even kijken. En nu misschien. Dat is toch ook niet leuk voor al die mensen die daar wonen?
1: Nee, het is verschrikkelijk. Ja. Mensen die verhuizen, die verkopen hun huis. Er is heel veel om te doen. Gelukkig hebben we bij ons op de website Moerdijk hebben we een kopje. En dan kun je alles teruglezen
0: Kijk,
1: wat er daar gebeurt.
0: Dat is fijn.
1: De politie heeft woensdag 2 mannen uit Boksel opgepakt op verdenking van witwassen. Bij doorzoekingen werden 13 dure auto's in beslag genomen. Samen goed voor enkele tonnen. Ook nam de politie contant geld, telefoons, computers en een verboden wapen mee. Een van de verdachten wordt daarnaast verdacht van belastingfraude en valsheid in geschriften. Een oud profvolleyballer van 35 zou niet alleen ontucht hebben gepleegd met een jongen van 10 uit Hoogkerk, blijkt uit tussentijdse zitting bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog 2 meldingen van fysiek misbruik met minderjarige slachtoffers, vertelt de persofficier.
10: We hebben natuurlijk nader onderzoek gedaan, ook naar de gegevensdragers die onder de verdachte in beslag zijn genomen. En op die manier zijn we helaas meer slachtoffers op het spoor gekomen. Het onderzoek loopt nog. Het is wel zo dat we de 60 slachtoffers die we nu geïdentificeerd hebben, dat het daar waarschijnlijk bij zal blijven.
1: De man wordt ook verdacht van sekschats met jongens, waarbij ook kinderporno werd gedeeld. Een trieste diefstal in Sint-Oederode bij kinderboerderij Kienhoef.
0: Ach.
1: Ja, daar hebben 4 jonge mannen een koffieapparaat gestolen uit de koffiecorner. Die wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. En dat was flink schrikken voor Rob, die nu geen koffieapparaat meer heeft.
11: Wij kwamen hier aan met een taxi, toen waren wij meteen door de begeleiding naar binnen gehaald. Die vertelde dat er ingebroken was en dat de sloten kapot geknipt waren. Want die hebben ze hier liggen. Hier bij mij lag een slot kapot in het kantoor. Iedereen was ervan geschrokken. Ze vonden het gewoon niet leuk om te zien wat er hier gebeurd was.
1: Op beelden is te zien hoe vier jonge mannen het koffieapparaat op lompe wijze lostrekken en zelfs hun waterleiding kapot maken. De schade loopt op tot zo'n 5000 euro.
0: Ja, en dan ben je toch ook een lul?
1: Dat is inderdaad een manier om het kan uitdrukken, ja. Ja. En dan keer vier, hè? Want het waren vier daders.
0: Vier lulloos. Ja, maar ik kom wel eens. Ik woon natuurlijk in Schijndel, vlakbij de Kinohof in Studeroon. Dan kwam ik sowieso altijd wel heel veel van hartstikke aardige mensen. Als je weet hoe aardig ze zijn, dan doe je sowieso. Je doet überhaupt zoiets niet. Maar dan ook nog eens bij mensen die nog zo aardig zijn. Ja, ik snap er echt helemaal niks van.
1: Ja, het is echt verschrikkelijk en diep triest.
0: Ik hoop dat ze zich flink verslikken in een flesje cola of zo. Hè? René, dankjewel, dankjewel. Dan gaan wij door met, ik zei het al voor het nieuws. Prayer in C. Even een beetje gas op die lolly, hè.

0: die je eigenlijk al wel weer een klein beetje vergeten bent misschien. Hè? Uit die hele mooie rijken jaren 80. In dit geval Criticize op Omroep Brabant. En een plaat die je waarschijnlijk niet vergeten bent. Maar die je misschien hebt weggestopt ergens achter in je hoofd. Omdat je niet zo bent van de meezingers. Kan ik me voorstellen. Maar soms dan trekken die meezingers je toch mee. Ook al zou je dit niet willen. En ik denk dat Robert van Hemert wel zo'n artiest is die, als je dan de plaat hoort, je toch stiekem wel even meezingt, hoor.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
2: Maria.

0: Ja, waarschijnlijk hoopt Kylie Minogue gewoon, als ik het maar vaak genoeg zing, Can't Get You Out of My Head, dan gebeurt het ook gewoon. En dan zit je de hele dag met het liedje in je hoofd. Nou, het is zo aanstekelijk. Nou ja, het zou kunnen gebeuren misschien. Misschien manifesteert het ineens in je hoofd en heb je het de hele dag in je hoofd, totdat je dan ineens een nummer hoort waarvan je denkt, ach, maar dat is ook lekker.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: En morgen vroeg, dan wordt er een nieuwe gekozen, een nieuwe tipplaat. Maar voor nu is dat nog gewoon Martin Garrix met Ed Sheeran en Repeat It.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
4: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed, Hofman is beter.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Fraude. Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Bakske koffie voor onderweg? Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Gaan we even richting de ANWB. Daar zit Dennis Mooij. Even kijken hoe druk het is, Dennis. Goedemiddag.
15: Een hele goede middag. Er staat één file bij Bergen-op-Zoom op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom heb je een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht.
14: Nou, top, Dennis, dankjewel. En dan gaan wij zo meteen gewoon lekker door met de muziek. Je krijgt Brooke Fraser en ze zingt Something in the Water. En dan zou je kunnen zeggen, ja, Something in the Water, ja. Je kunt bang zijn voor water. Ik moet zeggen, ik ben zelf, heb ik helemaal niks met open zee. Als ik ergens op open zee zit, dan denk ik altijd van, oh, je hebt geen idee wat er allemaal onder je zwemt en wat er allemaal onder je zichtbaar is. En daar word ik altijd een beetje zenuwachtig van. Maar ik ga ervan uit dat die Brooke Fraser die je zo meteen hoort, dat dit toch wel zingt over iets anders dan dit, hè? Ja. Oh, Jaws, ik krijg er alweer kriebels van.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Is dit allemaal van jou?
18: Alleen de belangrijke dingen.
19: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
20: Allsafe geeft ruimte.
21: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
23: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
24: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
25: Wat een goed plan.
24: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
25: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
24: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
26: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
29: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
30: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
31: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
32: Is om op Brabant. Met nu
33: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven. Yeah!

0: Bring Me Down. Maar dat hoef ik niet te vertellen, denk ik, hè?
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Don't Bring Me Down, dat wordt ongeveer 100 keer gezongen in de plaat, hè? Nou, een goede middag. Hallo dan, inmiddels 3:15 op deze donderdagmiddag. Nog heel even doorbijten, dan gaan we richting, dat je weer naar huis kan van je werk. En dan nog maar één dagje, dan vliegen we het weekend in. En het zou zomaar kunnen zijn dat je, net als ik, in het weekend altijd even denkt, wat ga ik eens doen? En dan ga ik vaak wel voor de tv zitten en dan ga ik vaak even een serietje kijken of een filmpje kijken of lekker naar de bioscoop. Nou, tweede Pinksterdag, dat is komende maandag. Als je dan niks te doen hebt, dan hebben we tussen 12 en 6 smiddags de filmhits top 70. Dus dat wil zeggen, er komen allerlei filmhits voorbij die, gemaakt zijn voor films, gebruikt zijn in films of een koppeling hebben met. Dat is allemaal op een hoop gegooid. Gekeken naar de succesverhalen van de films, van de nummers, hoe vaak het is aangevraagd, hoe actueel het is. En dat allemaal gedeeld door 70. En dan kom je op een hele mooie filmische lijst met 70 dikke vette hits. Dus ik zou zeggen, komende maandag, tweede Pinksterdag, lekker die radio aan. En ik zou zeggen, kijk, er was een lekker filmpje van het weekend. Dan ben je voorbereid, hè?

0: lekker, hè? Fleetwood Mac en Everywhere op Omroep Brabant. En ik ga even richting de Nederlandse bodemplaat. En het heeft iets te maken met, nou, weet je wat, laat ik zo wel horen.
1: Ja, ja. Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Niet alles tegelijk. We gaan in dit geval even terug naar de jaren 90. Ilse de Lange. En ook nog eens haar debuutalbum. Dus helemaal op het begin. In 98 om precies te zijn. En nou is Ilse de Lange natuurlijk wel iemand die flink wat country-invloeden laat horen. Nou moet ik zeggen, ik ben ook wel een country-liefhebber. En ik denk dat op die eerste single die ze uitbracht, die heet ook World of Hurt. Het album heet ook zo. En dat invloedrijke country-geluid, dat komt eigenlijk voornamelijk door de mensen die het nummer mee geschreven hebben. Want ja, het zijn niet zomaar mensen. Je hebt Bill Lloyd en je hebt Beth Nielsen Chapman. En zij werkte onder andere dus samen met deze meneer. When you were always on my mind. You were always on my mind. En als je denkt aan country muziek, dan denk je ook wel echt wel aan Willie Nelson. Nou, de schrijver die onder andere voor Willie Nelson schreef, die schreef mee met Ilse de Lange. En dan krijg je deze lekkere country knaller, om zo maar te zeggen. En ook wel een klassieker van Nederlandse bodem, hè.

0: die.
1: Ja, dit is lekker dat gitaarspel. En daar ga ik niet doorheen zitten. Santana en Maria, Maria. En zometeen krijg je nog de Talking Heads van me. En wat dacht je van deze? Oh, lekker. Zo meteen na het nieuws. En dat nieuws krijg je dan weer van René. En die gaat vertellen.
2: Ik moet altijd lachen dat harpje hoor je dan. Alsof ik als een soort engel neerkom dalen. Weet je wel? Terwijl dat ben ik helemaal niet. Maar goed.
1: Ik wou best wel anders voor je vatten. Wacht, dan pakken we even de... Zo meteen. Oh. René, met het nieuws. Wat ga je vertellen?
2: Dat is beter bij mij. Jaren cel geëist tegen wegenwachter die per ongeluk fietser doodreed. En iemand geeft een bom af bij de gevonden voorwerpen.
1: Oh, dat moet je ook niet doen.
2: Nee.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
6: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
5: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
5: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
1: Een hele goede middag. We gaan eens even kijken hoe druk het is op de Brabantse wegen. En dat doen wij via Den Haag bij de AVB. Dennis Mooij, goedemiddag.
9: Een hele goede middag. Er staan 3 files nu in Brabant. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel. Er staat 4 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid aansluiten over 10 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht. En ook dat kost je een half uur extra. En er is een ongeluk gebeurd op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout kost je dat een kwartier extra reistijd. Dan rijden er nog steeds geen treinen tussen Eindhoven en Helmond. Dat komt door een seinstoring. En dat gaat tot ongeveer 4:15 duren.
1: Dennis, dankjewel.
4: Omroep Brabant.
1: Een lekker dagje vandaag, een graad of nou wat zal het zijn, 19, 20. Prima te doen. Af en toe wel wat bewolking, maar de regen blijft weg. Morgen wordt het nog beter en nog warmer met 25 graden. Dan nu, tijd voor het nieuws, dat krijg je van René.
2: Er is 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk geëist tegen de 60-jarige wegenwachter Wil G. Vanwege een dodelijke aanrijding. Volgens de justitie reed wegenwachter de fietser aan tijdens een achtervolging na een diefstal uit zijn bus. U hoort verslaggever Cor Bouma.
10: Wegenwachter Wil G. zit er geslagen bij in de rechtbank. Hij is mentaal wrak, vertelt hij. Hij is bang voor gevangenisstraf. En hij zegt, als ik de gevangenis inga, dan ga ik dood.
2: Justitie verwijt G. dat hij te veel risico heeft genomen om zijn spullen terug te krijgen, waardoor een dodelijk ongeluk volgde. Brabant wil strenger omgaan met grondwater door de aanhoudende droogte. De provincie, waterschappen en andere organisaties hebben plannen gemaakt om het oppompen van grondwater flink terug te dringen. Zo komen er verplichte watermeters en plannen voor waterverbruik. Meer hierover lees je op onze web en of app. Ruim 1/3 van de mensen met een hypotheek heeft moeite om die te kunnen blijven betalen. Dat blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Het komt vooral door een hoge rente. Het probleem speelt vooral bij jongeren, zegt de nationale hypotheekgarantie.
11: Als je jong bent, dan koop je natuurlijk een huis waar je hoopt de komende 10 of 15 jaar met kinderen te wonen. Dus je ziet dat mensen zich heel hoog financieren. En tot voor kort werd dat huis dan heel snel meer waard. En wat je nu ziet, is dat die huisprijzen net een beetje stabiliseren. En als het dan fout gaat, ja, dan sta je onder water, zeg maar. Dus dan krijg je dat geld ook niet terug.
2: Maar ook hoge inkomens komen steeds vaker in de problemen. Los van de hypotheek hebben mensen moeite om de oplopende energierekening en kosten voor het onderhoud voor hun huis te kunnen betalen. Steeds meer mensen zoeken ook professionele hulp omdat ze een betalingsachterstand hebben.
1: Ja, maar het is ook chaos, vooral de hypotheek. We hebben dan een nieuwbouwwoning gekocht, dus die wordt nu nog gebouwd. Maar ja, tijdens het bouwen betaal je al een hypotheek. En dan zit je soms ook te rekenen van ja, het is allemaal wel verreksduur en die rente is ook maar verschrikkelijk. Dan moet ik wel zeggen dat bij nieuwbouw de woningprijzen of de prijzen van de huizen nog wel ietsje stijgen. Dus de hele boel stagneert, maar wat nieuw gebouwd wordt, dat stijgt dan wel harder door. Dus wat dat betreft zitten we een beetje goed nog. Ja,
2: ja het zijn hoge kosten. Ja, wat je soms vindt, moet je netjes bij de politie afgeven, toch? Nou, die boodschap heeft iemand in Lelystad ter harte genomen. Dat lezen we op nu.nl. Bij een politiebureau in de stad heeft iemand vandaag namelijk een handgranaat afgegeven. Het bureau werd tijdelijk ontruimd, terwijl explosieve deskundigen onderzochten of het echt om een explosief ging, en dat bleek zo te zijn. De handgranaat is afgevoerd door de explosieve opruimingsdienst. Volgens de politie was er trouwens geen sprake van kwade opzet.
1: Dat is ook apart, hè? Je moet inderdaad niet alles brengen. Maar als je denkt, nou, dit is een beetje gevaarlijk, dan zou ik niet zomaar een handgranaat afgeven ergens.
2: Nee, ik ben vooral benieuwd hoe dat is gegaan. Ja, ik heb nog net iets gevonden trouwens. Ja, ik heb het in mijn zak zitten hier, alsjeblieft.
1: Ja, dat. Ja, hoe breng je een handgranaat dan weg? Doe je dat in een trommeltje of inderdaad gewoon in je jaszak? Lijkt me sterk.
2: Ja, of in de rugtas even meegenomen op de fiets. Nou,
1: dat zou erg zijn. Of in gewoon een plastic tasje gewoon over straat. Gewoon tomtidomtidom door de supermarkt heen. Lijkt me gek. Ja, goed. René, dankjewel.
2: Tot zo, ja.
1: Gaan wij naar de top.

Susanna, Freek en niemand. Ja, ook zij staan gewoon 10 keer in Nederland op de train. Net als Harry Styles. En zij verkopen toch wat beter. Onze Susanna, Freek van eigen bodem. Ja, dat gaat toch veel beter, joh.

0: niet. Nou, Ronnie!
1: Ja, volgens mij vloog die Freek toch ook door de zaal, zag ik hem aan een koortje. Ik denk, wat een heldman.
0: Dat is echt knap, hoor.
1: Ik zou het niet durven.
0: En van allemaal van die touwtjes om hem heen en dan zo'n soort zo'n tuigje aan. En dan vloog je als het ware, als voor Helene Fischer vloog je door de zaal.
1: Ja, want ik zag alleen maar filmpjes op social media voorbij komen waarin je die Freek zag vliegen. Verder weinig optredens, dus ik zag alleen maar Freek vliegen. Ik denk, nou, dat gaat lekker daar.
0: Alleen maar Freek.
1: Nou, Freek, ja.
0: Nou, de vraag, Ronnie, is welke ga je kiezen? En weet je wat, normaal hebben we even de tijd om te kiezen, maar eigenlijk mogen jij gewoon meteen al kiezen.
1: Meteen al, oké, vooruit. Ja, hang maar gek.
0: Ik moet even laten horen natuurlijk.
1: Dat is handig. Ja. Ergens toevallig tevoorschijn toveren.
0: Nou ja, ik heb toevallig, moet je eens luisteren hier.

0: Ja.
1: Ja, weet je, het is altijd lastig kiezen, dat soort dingen.
0: Sowieso, en ik weet, volgend weekend is het 90s weekend.
1: Ja, daar volgende week is het 90s weekend.
0: Denk ik de Backstreet Boys absoluut nog wel een keer horen met Quit Playing Games With My Heart. Dus ik pak even, als jij het goed vindt, Stef, Cheryl Lee Ralph, mag dat? In de evening?
1: Ja, jij mag kiezen.
0: Jaren 80. Dus,
1: dan gaan we dat gewoon doen.
0: Dan heb je mij, hè?
1: Dan gaan we
0: jaren
1: die gewoon draaien en dan gaan we zo meteen eens even ondervragen wat je allemaal gaat doen, Ronnie. Maar dat is ook belangrijk, hè?
0: Komt goed, komt goed.
1: Hartstikke idee.

0: Ja, gekozen door Ronnie in de evening. Sherry Lee Ralph op Omroep Brabant. Maar ja, dat vind je niet gek, want die heb je natuurlijk de hele dag aan staan als het goed is, hè, Omroep Brabant. En dan weet je ook dat zometeen na vier Ronnie van Straat gaat met Afslag Zuid. En we gaan een beetje doen, Ronnie. Nou, is dat een beetje leuk? Of,
1: Nou ja, zeker, sowieso. Maar luister, ik mocht net voor jou kiezen. Ja? Maar jij mag voor mij ook alvast even een stemmetje uitbrengen als je wil. Ja, ja. Ik heb er geen fragmentjes bij, dat komt later wel. Maar we hebben natuurlijk vandaag op donderdag hebben we Prachtig of Krachtig.
0: Oh ja.
1: Marjolein die heeft het prachtige liedje uitgekozen. Ik heb het krachtige liedje uitgekozen. Marjolein die gaat voor Shanna Spyro met Die on This Hill.
0: Oh.
1: Ja, ik zie al op butsen van je stoel. En ik heb Bryan Adams met Somebody. Dus waar kan ik voor jou alvast een streepje zetten, Stef?
0: Nee, ik zit natuurlijk midden in de films, want maandag gaan we los. Ja, ja. En ja, die Shanna Spyro die maakt de muziek voor The Devil Wears Prada 2, die nu in de bios is. Ja. En ik vind die Die on This Hill ook verrekkers goed.
1: Okay.
0: Dus dan ga ik toch voor Prachtig, ja.
1: Nou, dan ga ik daar alvast een streepje zetten. En je kunt al stemmen via onze socials, Omroep Brabant Radio, op een van die twee liedjes. En ik laat ze straks natuurlijk ook nog even horen. Dus dan kunnen we ook gewoon via de app stemmen als je dat leuk vindt. Verder zometeen een klein onderzoekje, want dat doen we natuurlijk altijd. Hè. Wij halen de wijsheid niet uit een boek, wij doen ons eigen onderzoek. Ja. We gaan het hebben over een heftige rechtszaak vandaag in Den Bosch. En we spreken met een hele geinige Brabo die ongekend succesvol is met hele simpele, maar vermakelijke zorgfilmpjes op social media. 214.000 volgers heeft hij bijvoorbeeld al op Instagram.
0: Ja, ik ken hem wel, ja.
1: Echt idioot. Dus die gaan we straks spreken en verder een bak goede muziek, Stef.
0: Nou, wat grappig. Dan gaat zo meteen goed komen. Ronnie met Afslag Zuid. En ik zou willen zeggen, ik ben er morgen weer met de piepende banden vanaf 4. Hallekes.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: De zilte wind in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Kom thuis aan het water.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
2: Is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, ik kan niet wachten. We gaan richting het wegdek, de files in onze provincie. Dennis Mooij van de ANWB, goedemiddag.
17: Een hele goede middag. Bij Den Bosch heb je vooral veel vertraging, want er is een ongeluk gebeurd op de A2 richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel doe je er een uur langer over. De weg is wel weer vrij. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom Zuid, 10 kilometer file en een half uur extra door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En bij Eindhoven op de randweg N2 in de richting van Maastricht voor het knooppunt De Hocht een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken afgesloten.
1: En dankjewel. Sterkte dan maar. Lekker de radio aanhouden. Een nieuwe afslagstuit. De laatste overigens alweer voor deze week. Hè, want morgen zijn Christian en Stef natuurlijk met de piepende banden show. Wij nemen je mee. En wij zijn Marjolein en ik richting Zevenen met zometeen Chaka Khan. En I feel for you.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl. Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
20: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
23: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
0: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
0: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue. Avenue.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
25: SWK Benelux.
6: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
28: Hey, wie draait die knop?

0: Zo, het is alweer de laatste. Hoe was je avontuur de afgelopen nacht in de karaokebar, Marjolein? Even een kleine test.
1: Nou, ik heb wel weer goed met longen aan mijn lijf gezongen.
0: Je hebt gewoon ook, je denkt, ik trek een douchaaltje.
1: Ja, ik dacht, goed warm houden nu.
0: Nou, het klinkt nog wel een klein beetje verrot. Dan
1: ja,
0: wel,
1: maar, stond ik maar in die karaokebar.
0: Maar geen karaoke-vibes, toch? Of wel? Nee, het is gewoon
1: een koud. Het is gewoon een koudje.
0: Koudje op de stembanden. Hoe kan het met de weer, zou je bijna willen zeggen. Want ja, het lange Pinksterweekend komt eraan. Het wordt een knijterwarm Pinksterweekend met maandag wellicht temperaturen boven de 30 graden,
1: wow,
0: zag ik net nog. En na dit weekend is het weer wel heel even gedaan met de feestdagen. Dus we moeten, zal ik maar zeggen, van dit lange weekend moeten we wel met z'n allen lekker gewoon genieten.
1: Ja, dan dien ik maar direct vakantie in.
0: En qua weer, dat gaat nog even door na dat lange weekend.
1: Oh, dat vind ik wel fijn.
0: En ik zag ook komend weekend, dat schijnt zaterdagavond te zijn, dan is ook een bijzonder weerfenomeen te zien. Ongeveer anderhalf uur na zonsondergang is er kans op lichtende nachtwolken, zoals dat heet.
1: Oh.
0: En dat ziet er dus inderdaad uit als wolken die licht geven. Maar dat is dan niet echt aan de orde. Misschien is het goed om daar straks met de vakmensen van Weerplaza nog eens even over te babbelen.
1: Ja, ben je benieuwd.
0: Hoe dat precies ontstaat. Want ik ben wel van die weer.
1: Ik hou ervan. Ik ga er wel voor kijken altijd.
0: Ja, en het is natuurlijk gewoon een lekkere zwoele zaterdagavond. Dus je kunt gewoon lekker vanuit je luie stoel naar boven kijken en genieten van die van dat weerfenomeen. Lichtende nachtwolken.
1: Lichtende nachtwolken.
0: Ja, zo, sorry.
1: Okay.
0: Het is vandaag de dag waarop bekend werd dat Netflix op 3 juni komt met een nieuwe documentaire serie over de geruchtmakende kindermisbruikzaak rond zanger Michael Jackson.
1: Oh.
0: De streamingdienst die bracht de trailer uit, Michael Jackson, The Verdict. Even een heel klein stukje van die trailer.
2: And this is Mr. Jackson's main area. Are there any secret rooms?
3: Police right now searching Michael Jackson's Neverland Ranch.
4: This is part of an ongoing investigation.
5: He's the most famous man in the world, being accused of the most heinous crime in the world.
6: An arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation.
7: Please keep an open mind and let me have my day in court.
0: Ik krijg er bijna een soort van kippenvel van.
1: Nou, ik ook. Ik vind het een goede trailer.
0: Zo, en dit is nog maar een heel klein stukje, want hij duurt veel langer. Maar Jackson werd natuurlijk in 2003 aangeklaagd voor meerdere zedenfeiten rond de toen 13-jarige Gavin Arvizo heette die.
1: Ja, en eigenlijk begon het al eerder, maar dat hebben ze toen afgedaan met zwijggeld.
0: Precies, ja. En hij is uiteindelijk op alle punten vrijgesproken,
1: ja,
0: want tijdens deze rechtszaak kwamen er ook nog allerlei andere mensen die zeiden van hallo, ik ook.
1: Ik ook, ja.
0: Hij is op alle punten is die vrijgesproken. In de documentaire vertellen onder meer juryleden, ooggetuigen en aanklagers over de veelbesproken zaak. Dus vanaf 3 juni bij Netflix.
1: Heel gek, want je bent nu vooral, tenminste ik, in de ban van de film.
0: Ja.
1: Dan zegt ze de film, dat is heel positief. Gaat heel erg over het succes en de nummers en wat hij allemaal heeft betekent voor de muziekwereld.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Het is toch zo'n zwarte bladzijde.
0: Nou ja, ik ben benieuwd of dat invloed zal hebben op de bezoekersaantallen zometeen. Ja. Op die film, dat mensen toch weer in één keer gaan denken. Hè, want er komen al die oude dingen, die komen weer omhoog natuurlijk.
1: Ja.
0: Die je misschien al vergeten
1: was.
0: Of weet ik.
1: Ja? Ja,
0: geen idee. Ik denk dat de film inmiddels dusdanig op hol is geslagen dat dat niet aan de orde is. Maar you'll never know natuurlijk uiteindelijk.
1: Ja, nee, geen idee.
0: 3 juni komt hij dus op Netflix. Gaat hij draaien, deze documentaire. Michael Jackson, The Verdict, zo heet hij. En we hebben onze AI-muziekgenerator natuurlijk vandaag ook weer aan het werk gezet. Geen idee wat ze ervan gebakken hebben. Even luisteren maar.
8: Hey, oh wat is het toch fijn. Met Ronnie en Marjolein.
0: De zon schijnt.
8: Ze zijn weer op je radio. Are you ready?
1: Nou.
8: Let's go! Woo!
0: Huh?
1: Wat was dat einde nou?
0: Ja, geen idee. Hey, maar deze past wel bij dat weer wat eraan zit te komen.
1: Ik krijg een beetje kleine zeemeermin-vibes van.
0: Waar word je niet blij van dan?
1: Ja,
0: ik heb wel namelijk.
1: Nou,
0: ik
1: ja,
0: een beetje.
1: Nou, nee.

0: first, finest. And the piece of rock. Uit de 70s kwam die. We gaan het even hebben over...
1: Money, money, money.
0: Ja, heel veel money, money. Alhoewel, heel veel money, daar kan ik eigenlijk niet zo goed inschatten. Want de vraag die ik heb is... heb jij eigenlijk enig idee aan de andere kant van de radio... wat je collega's verdienen? Dus mensen die, zal ik maar zeggen, samen met jou werken. Wat dat betreft hoef je er waarschijnlijk niet heel erg veel langer meer naar te gissen. Want vanaf volgend jaar moet je namelijk inzicht kunnen krijgen... in de salarissen van collega's, zo werd vandaag bekend. Een nieuwe wet die moet ervoor zorgen dat er straks een objectief systeem is... voor het waarderen en het indelen... van functies binnen een organisatie. Zo wil de minister van de Sociale Zaken en Werkgelegenheid het makkelijker maken om verschillen op

0: door aan te kaarten en ook bespreekbaar te maken. Wat op zich prima past bij een open cultuur natuurlijk. En ook moet het de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten. Het geldt overigens wel, zag ik, voor bedrijven met meer dan 100 werknemers.
1: Ja, dus hele kleine bedrijfjes daarbij.
0: En dan denk ik, waarom daar dan niet, weet je wel? Dat gaat toch ook gewoon over gelijkheid en over openheid. En ik denk dat het overigens bij heel veel grote bedrijven wel zo geregeld is. Hè, dat er allerlei schema's zijn, salarisgroepen.
1: Vaak, je hebt al zo'n huis, toch? Noemen ze dat? Salarishuis?
0: Ja, dat zou kunnen. Dat je in een bepaalde vakgroep valt.
1: Ja, precies,
0: en dit is het minimale.
1: En
0: dat is het maximale wat je kunt verdienen. En als je een beetje geluk hebt, ga je van vakgroep C naar D bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: of net andersom, weet ik hoeveel. En ga je dus meer geld verdienen. Zou jij je salaris met collega's delen?
1: Ja, heb ik wel eens gedaan hier.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat heb ik nog nooit gehoord.
1: Nee, dat was een team met jou toevallig toen. Nee, maar het was wel eens, hier was een collega die deed ongeveer hetzelfde werk als mij. En die ging opnieuw in onderhandeling.
0: Ja.
1: En toen vertelde die persoon wat hij verdiende. En toen zei ik, nou, ik zei, dit is wat ik verdien. Ik zei, dus jij moet even goed daarin.
0: Even gas bij je geven.
1: Kom op. Ja.
0: Oh, wat sociaal van je.
1: Nou ja, ik vind dat
0: waar is het
1: dan
0: blij mee trouwens? Hier, daar is een paar deuren verder.
1: Ja, ik denk, was ze nu radio luisteren aan de andere kant van de afdeling
0: zij
1: niet.
0: Was het. Zij was het.
1: Maar die ene collega wel.
0: Nee, maar dat vind ik op zich ook wel gewoon heel sociaal. Ja, ik vind, maar ik ben natuurlijk ook wel van een andere generatie weer. Ik heb daar best moeite mee.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad misschien een generatiedingetje wel is.
0: Weet je, aan de ene kant denk ik, ja, ik werk ook gewoon voor een publieke omroep. Daar heb je ook gewoon heel duidelijk de salarisschaal.
1: Nou ja, je kan dus bij ons ook niet heel erg uit elkaar vallen.
0: Nee.
1: Want je zit inderdaad gewoon in een vakje.
0: Maar ik ga niet roepen, kijk, ik heb hier mijn loonstrookje. Hartstikke, de verdien ik per maand. Dat vind ik heel raar.
1: Ja, ik heb daar dus echt geen problemen mee.
0: Ja, ik wel.
1: Want dan denk ik,
0: maar zit hem dat dan in de leeftijd? Of waar zit hem dat in dan?
1: Ja, weet niet. Wat zou je er vervelend aan vinden om het te delen met collega's?
0: Dat voelt voor mij heel erg privé. Dat ik denk van, ja, daar heeft niemand eigenlijk iets te maken. Waarom zou ik het salaris met iemand anders delen? Wat heeft dat voor nut?
1: Ja, ik denk dan direct om dus inderdaad te kijken of we allemaal gelijk behandeld worden.
0: Maar doe je dat dan niet alleen op het moment dat je misschien denkt dat je niet gelijk behandeld wordt? Dat zou
1: misschien, dan vraag je daarna, denk ik.
0: Ja, want dat was in jouw geval natuurlijk ook.
1: Ja, dan start je het gesprek op en dan ga je een beetje vissen. Zo van, nou, dan weet je ook een beetje waar je op kan verwachten of zo, toch?
0: Ja, ik vind het lastig. Ik zou het niet zomaar doen. Het is sterker nog, my lips are sealed, zal ik maar zeggen. Terwijl het best, hè, bij een publieke omroep allemaal gewoon te checken is waar het ongeveer op uitkomt.
1: Bij ons helemaal. Maar ik denk, als je bij een commerciële instelling zit die niet vastzit aan een cao,
0: dat is een ander verhaal.
1: Dan kan het best wel uiteenlopen.
0: Maar geldt dat ook echt daadwerkelijk voor commerciële instellingen met meer dan 100 werknemers, dat ze echt openheid van zaken moeten geven?
1: Want, ja, juist die.
0: Ook wel. Okay.
1: Ik denk dat dit juist interessant gaat worden bij de bedrijven waar ze nog niet vastzitten aan een cao en dus nog niet vast hoeven te zitten aan al die salarishuizen en traders.
0: Ja.
1: Want ja, daar kan je gewoon natte vingerwerk.
0: Nou, dat. Ik ben heel benieuwd of dat gaat gebeuren.
1: Ja, ik ook.
0: Of dat er ergens nog een potje geld is wat ook bij die persoon terechtkomt, maar wat dan niet geregistreerd is.
1: Oh, dat kan natuurlijk ook nog. Ja.
0: Twee functies heeft.
1: Ja, het kan best wel wat gedoe opleveren, hoor, deze nieuwe wet.
0: Ik vind dat we dit maar eens even in de groep moeten gooien. Want ik ben heel benieuwd hoe jij hierin staat. Deel jij je salaris met collega's en of bekenden? Gewoon, open en bloot. Ben jij daar zo open in als Marjolein bijvoorbeeld? Of ben jij zo gesloten als dat ik ben? Als jij denkt, ja, prima, ik deel gewoon met mijn collega's het salaris of met bekenden, even een duimpje omhoog. En als dat niet aan de orde is, een duimpje omlaag. Dus als jij ook gewoon gesloten bent en daar helemaal niet over praat, dat je het gewoon privé vindt, misschien is het een generatiedingetje, zou kunnen. Duimpje omhoog als jij het salaris deelt met andere mensen, en duimpje omlaag als je dat niet doet. 06

0: betrouwbaarder. Hoe zit het met jou? Deel jij je salaris met collega's of bekenden? Ja of nee? Ja is een duimpje omhoog en nee een duimpje omlaag. En dan even appen naar 06-573-28203. Gaan we straks de balans opmaken. Eerst naar René, want die heeft het nieuws. Wat zit erin, René?
1: Kwestie van tijd dat Bolle Jos wordt opgepakt. En nieuwe diertjes geboren in CISO Dierenpark. Je hoort zo welke.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
5: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
6: Met Rousseau Chocolade.
7: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB en daar zit Dennis Mooij. Dennis, goedemiddag.
8: Een hele goede middag, Ronnie. Er staat ruim 160 kilometer file in Brabant. Bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht heb je nog 25 minuten vertraging. Tussen Boksel Noord en Kerkdriel rijdt het langzaam over 13 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Een kwartier vertraging. Eerder vanmiddag heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 8 kilometer en bijna een uur vertraging door een ongeluk. En op de N2 bij Eindhoven, de randweg richting Maastricht. Tussen de knooppunten Waterdorp en De Hocht. Een half uur vertraging door een ongeval. 2 rijstroken zijn daar dicht.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Nou, regelmatig laat de zon zich even zien. Temperatuur is aangenaam. 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. En dan wordt het niet kouder dan een graadje of 11. René Snippert heeft het nieuws voor je.
1: Misdaadverslaggever John van den Heuvel denkt dat het een kwestie van tijd is voordat de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos wordt opgepakt. Volgens hem had justitie hem deze maand in West-Afrika bijna te pakken. Speciale eenheden lagen klaar om Jos Leidekkers, wat zijn echte naam is, op zee te arresteren, maar de actie mislukte. Volgens van den Heuvel neemt de druk op de drugsbaas toe.
10: Je kunt niet eeuwig op de vlucht blijven. En hij weet inderdaad, dat wist hij al, dat Nederland heel fel achter hem aan zit. En ook andere landen overigens. Men gaat het opnieuw proberen, dat staat vast. Dus ja, ik verwacht toch vroeg of laat dat het een keer misgaat voor hem.
1: De Bredase drugsbaas moet in Nederland en België nog tientallen jaren celstraf uitzitten. Het OM wil het verhaal niet bevestigen. Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan. De Rijksoverheid overweegt of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie in Moerdijk. Dat schrijft de gemeente vandaag op haar website. Je hoort verslaggever Wim Heesterbeek.
11: Voor de inwoners van Moerdijk betekent het nog meer onzekerheid. In november hoorden ze dat het dorp Moerdijk waarschijnlijk moet verdwijnen. 2 weken later, op 1 december, werd dat definitieve besluit uitgesteld met een half jaar. En nu wordt er zelfs weer gesproken over het behouden van het dorp.
1: Eind juni komt het definitieve besluit. Een opmerkelijk incident. Een rijinstructeur die scooterles gaf in Uden is aangehouden voor rijden onder invloed. Dat gebeurde na een ongeluk tussen een scooter en een fietser op de rotonde. De vrouw op de fiets raakte gewond en moest naar het ziekenhuis toe. Oud-advocaat Ines Wesky is veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar Ridwan Taghi vanuit de EBI in Vught. Ze kreeg 42 dagen cel, precies even lang als haar voorarrest. Daardoor hoeft ze niet terug de gevangenis in. Je hoort de rechter over haar veroordeling.
12: Deze strafzaak heeft verstrekkende gevolgen voor de verdachte gehad. Zo is er een ontluisterend einde aan haar carrière gekomen. Het betekent deze veroordeling voor haar verlies van haar reputatie, haar maatschappelijke positie en een verslechtering van haar geestelijke en lichamelijke gezondheid.
1: Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Wesky ontkent dat ze iets verkeerd heeft gedaan. In dierenpark CISO in Volkel zijn 4 manenwolfpups geboren. Dat is bijzonder, want het is voor het eerst sinds 2008 dat er in Nederlandse dierentuin manenwolven zijn geboren. De pups mochten deze week voor het eerst naar buiten. Volgens de dierentuin is de geboorte belangrijk voor het behoud van de diersoort, omdat manenwolven lastig zijn om mee te fokken en wereldwijd bijna een bedreigde diersoort zijn. Nu ben je natuurlijk benieuwd hoe die eruit zien. Nou, ja. Dan heb ik goed nieuws. Nou. Want die kan je natuurlijk bij ons zien op de web en app.
4: Ja, want als het een examenvraag was geweest, dan had ik het niet geweten.
1: Ik kan aan het gezicht van Marjolein zien dat ze best schattig zijn.
13: Ja, ik vind ze heel lief. Ja, want, nu al. Maar ik vind alle dieren lief.
4: Beschrijf ze eens even, Marjolein.
13: Ja, echt een beetje, je zegt wolf, maar ik vind hem meer een vosje. Heel spitsneusje. Ja. En een beetje zo donkerbruin licht. Ja, verwacht je, ik weet niet, gewoon kraaloogjes. Ach,
4: klein schattig ding, ja.
14: Nou, op de site vind je de foto's dus. Dankjewel, René.
1: Tot zo weer.
14: Tot over een uurtje voor een update. Deel jij je salaris met andere mensen, ja of nee? Dat is de vraag eigenlijk. Ja, duimpje omhoog. Nee, duimpje omlaag. Zometeen heb ik Yvonne Elliman voor je uit de jaren 70 met Love Pains. Maar eerst duiken we even lekker de 90s in. Hathaway, ken je deze nog? What is love?

0: De loodjes van de werkdag en Love Pains. En even babbelen over... Ja, want met ingang van volgend jaar moet er openheid van zaken worden gegeven als het gaat om het salaris. Ze willen de salariskloof tussen onder meer mannen en vrouwen wat dichter bij elkaar brengen, dus kleiner maken ook. En het moet gewoon allemaal wat transparanter worden. Dat geldt overigens wel voor bedrijven met meer dan 100 werknemers. En dan denk ik dat er inmiddels alweer heel wat bedrijven afvallen. Dat is dan weer jammer eigenlijk. Dan denk ik, trek daar gewoon één lijn in
1: en
0: zorg dat dat overal aan de orde is. Als je dat dan wil, waarom dan alleen maar bij bedrijven met 100 of meer werknemers?
1: Overal, toch?
0: Ja. Ja, vind ik ook. Maar goed, dat is misschien een volgende stap dan weer. Dus wij dachten, laten we jou dus even de vraag stellen. Deel jij je salaris met collega's of bekenden? Ja of nee? Ja, duimpje omhoog. Nee, duimpje omlaag. En Marjolein, jij bent van het duimpje omhoog. Hè? Ja. Jij vindt dat geen probleem. Ik ben echt van het duimpje omlaag. Omdat ik misschien ook wel van een andere generatie ben. En het voor mij al heel erg privé voelt op de een of andere manier. Terwijl in sommige beroepen je natuurlijk ook makkelijk kunt bekijken. Hè, welke salarisschaal ongeveer zit, waar je hangt. Ja, toch vind ik het. Het voelt een beetje onprettig op de een of andere manier. Hoe is het met onze luisteraars?
2: Tine zegt, ik deel het, maar wel selectief.
0: Okay.
2: Nou, dat snap ik wel. Ik ga natuurlijk niet op mijn Instagram
0: met de hond of met de kat of met de goudvis.
2: Ja, ja, precies. Ik denk, met je vrienden kan het wel. En misschien met al wat buren, dat je denkt, nou, dat hoeft niet. Ja,
0: nee.
2: Dat vind ik niet heel raar.
0: Nee. Ja, het wringt, je merkt het, het wringt bij mij.
2: Ja, ik merk het. Ja, dat vind ik wel grappig eigenlijk.
0: Geen ene bal uit. Sowieso niet. Wie het is.
2: Nee, precies. Nou, Nathalie,
0: wel met mijn partner trouwens, dan wel.
2: Ja, dat mag ik hopen ook.
0: Ja, zeker.
2: Nathalie, die heeft het ook, hoor. Die zegt, ik denk dat Ronnie in de goede richting zit met dat het een generatiedingetje is. Voor mij een no-go om te delen. Dat is privé. Ik vraag ook anderen er niet naar, overigens. En ja, weet je, zolang je er zelf tevreden mee bent, is het ook prima, toch? Schrijf je erbij.
0: Ja, want ik denk ook, hè, stel je nou voor dat je een collega hebt, hè, wat jij al aangaf, die hetzelfde werk doet als jij.
2: Mm-hmm.
0: Dat je het eigenlijk hartstikke goed naar je zin hebt op je werk. Maar je hoort dan op dat moment dat die, weet ik veel, 300-400 euro netto in de maand meer krijgt.
2: Ja.
0: Terwijl je, als je dat niet geweten had, dan had je dat werk ook wel met plezier gedaan. En nu krijgt er een soort... Ik weet, dat voelt dan, denk ik, ja, dan ga je dan...
2: Oh nee, het is gewoon een probleem wat op te lossen is, toch?
0: Nou, dat weet
2: ik
0: niet.
2: Want het werk is nog steeds net zo leuk. Je moet gewoon even naar je leidinggever en je zegt, hé vriend, dit is niet eerlijk. Ik doe hetzelfde.
0: Ja, maar
2: dat er ook bij.
0: Daarom zorgt het dan, denk ik, ook wel voor extra onrust. Kan het voor extra onrust zorgen?
2: Nou ja, ik denk, het ligt eraan als de directie dat inderdaad oneerlijk geregeld heeft.
0: Ja.
2: Ja, dan wel. Als ze gewoon het allemaal netjes doen, is er niet zoveel aan.
0: Is het oneerlijk geregeld dan? Als jij binnen een bepaald vakgebied zit. En de een is misschien wat jonger dan de andere. De ander die heeft wat meer ervaring. Je zit in een bepaalde salarisschaal.
2: Ja, oké, maar nu krijg je alweer andere dingen. Want nu heb je niet, nu ben je niet meer gelijk. Gelijk iemand die twee keer hetzelfde werk doet, dan heb je dan
0: dus
2: ben je...
0: zou je twee dezelfde personen moeten hebben met exact hetzelfde werk. Ja,
2: met
0: exact
2: ongeveer, met inderdaad dezelfde functie.
0: Dan
2: kan je daar niet in verschillen. Maar als iemand tegen mij zegt, hey, ik doe hetzelfde werk, maar ik doe dit al 5 jaar langer.
0: Ja, oké.
2: Dan werk jij al 5 jaar lang.
0: Nee, precies. Ja. Dan heb je wat meer ervaring natuurlijk.
2: Toch?
0: Goed. Nou, nog meer? Of,
2: Els die zegt, ik ben zelfstandig in een kleine winkel samen met Arjen, mijn man. Maar ik zou gerust onze jaarrekening doorsturen, hoor. Geen punt.
0: Oh, echt?
2: Dus die heeft een duimpje omhoog.
0: Heerlijk.
2: Dan heb ik Gabrielle die zegt, absoluut niet. En ik hoef dat van niemand anders ook te weten. Sommige dingen zijn echt privé. Dus die heeft een duimpje omlaag. Mia die zegt dan nog, ik zou het wel open zeggen, hoor. Maar dan is het ook fijn als de collega's dit weer terug doen. Alles in openheid.
0: Ja.
2: Nou, snap ik ook. En Erik die zegt, nou nee, het hoeft inderdaad niet. Misschien een generatiedingetje, maar met die vele overuren hoor je mij niet klagen.
0: Oh, dus die heeft een dikke vette loonstrook. Dat is eigenlijk de mededeling.
2: Ik hoop het voor hem. Ja.
0: Het is iedereen ook van harte gegund.
2: Zeker wel. Uiteindelijk, als ik de balans opmaak, is het bijna 50-50. Ja. 58% die zegt nee, dat is privé.
0: Oké, dus de meerderheid zegt eigenlijk net als mij, want het is gewoon... misschien toch mijn generatie dan.
2: Ja, misschien wel 42 die zegt, nou, geen probleem.
0: Nou, ze zijn van alle markten thuis vandaag. Dankjewel voor jullie input in ieder geval voor dit onderzoek. Wij zijn weer een stukje wijzer en de rest van Brabant hopelijk ook in dit geval. Maar het gaat ervan komen, hè? Openheid van zaken op het gebied van salaris vanaf volgend jaar. Dat je het even weet. Ik ga zo meteen bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En dat is een bedrijf dat genomineerd is voor een hele toffe prijs. Daarvoor zo meteen richting Veghel.

0: easy to fall in love.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Even bellen richting Veghel, want we hebben een paar potentiële winnaars in onze provincie. Op 17 juni kunnen ze namelijk de titel Beste Bed and Breakfast van Nederland in de categorie 5 tulpen winnen. En dan heb ik het over B&B het Groene Woud in Veghel. Dus eventjes kijken of ze er zijn. Felicitatie natuurlijk.
2: Hallo Bert.
0: Hey Bert, je spreekt met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik kan jou denk ik enigszins feliciteren, toch?
2: Wat betreft de Bed and Breakfast, ja.
0: Jazeker, want jullie zijn genomineerd voor de beste Bed and Breakfast van Nederland 2026 in de categorie 5 tulpen, zag ik.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Dat is mooi,
2: ja.
0: Man. Dat is mooi.
2: Ja, dat is wel leuk. Ja, ook helemaal niet verwacht, maar dat is wel leuk, onverwachts.
0: Nou ja, zo trots als een pauw een beetje, of niet, Bert?
2: Ja, een beetje wel.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want jullie zijn ook de enige B&B in Brabant, zie ik, die genomineerd is, hè, voor de prijs.
2: Dat klopt, doen we toch eens goed.
0: Ja, wat doen jullie zo goed, Bert?
2: Ja, weet ik niet. We blijven gewoon onszelf en we doen gewoon simpel en gewoon aardig en goed, zeg maar. Je doet het best.
0: Ja, is dat een beetje de Brabantse gemoedelijkheid en gezelligheid ook gewoon die het misschien uitstraalt?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja. Want het Groene Woud is samen met de twee andere locaties nog genomineerd voor die prijs. Op 17 juni dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Dus dat is hartstikke spannend, lijkt me zo. Ja, ik bel altijd op dit tijdstip met een willekeurig bedrijf in Brabant om jullie nog even succes te wensen met de rest van de werkdag. Ik dacht, nou, laat ik nou gewoon even naar jullie bellen. Want jullie hebben die nominatie al te pakken. En hoe vet is het als jullie op 17 juni gewoon te horen krijgen dat jullie ook nog eens een keer gewonnen hebben?
2: Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn.
0: Hey, want die 5 tulpen, dat is dat een beetje vergelijkbaar met 5 sterren? Dus hebben jullie, zal ik maar zeggen, een hele luxe accommodatie? Of hoe zit dat?
2: Het is gewoon een klassificatie. Je hebt 2 tot en met 5 tulpen. En 5 tulpen is dan het hoogste. Dan heb je een aantal voorzieningen extra, zeg maar. Die daarbij horen, zeg maar, bij die 5 tulpen.
0: Ja, nou duidelijk. En jullie worden natuurlijk ook niet voor niks genomineerd. Waar kan ik jou muzikaal blij mee maken? Waar krijg jij nog een beetje energie van?
2: Ja, iets van de Bee Gees.
0: Iets van de Bee Gees. Zal ik gewoon...
2: Maakt niet uit wat.
0: Ja, dat is allemaal goed.
2: Allemaal goed.
0: Nou, dan ga ik een lekker liedje van de Bee Gees voor jullie draaien. Zet hem lekker op Omroep Brabant Radio. Dat is sowieso keingezellig werken. En veel succes. Fingers crossed. Okay. Ik denk overigens, nog even tot slot, dat het publiek hier niks aan kan doen, of wel?
2: Publiek? Nee. Er zijn gewoon de gasten die komen. Hoe de gasten het vinden. Dus die moeten het zelf ervaren. En een aantal reviews, die tellen mee. En hoe dat je doet.
0: Ja, precies. Maar het is niet zo dat het publiek nu kan stemmen ergens of zo. Want dan hadden we dat natuurlijk... Nee, oké. Okay. Nee. Nou, misschien dat ik je 17 juni nog wel even spreek. Maar dan moeten we wel zorgen dat je wint.
2: Ja, precies. Nou, we gaan ons best doen.
0: Goed zo. Hey, en ik ga de Bee Gees draaien. Houdoe, hè.
2: Ja, bedankt voor het bellen.
0: Yo, houdoe.
2: Oké, houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Het festival en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed.

0: exclusive.com. Gewoon voor de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl. Woonboulevard Os. Kom ook op tweede Pinksterdag woonshoppen in Os. Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
3: Vindt u uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan naar Dennis Mooij van de ANWB voor de stand van zaken qua files. Dennis, waar staan ze in Brabant?
8: Vooral op de A2 en de A50 moet je geduld hebben. De A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je 35 minuten extra nodig tussen Bokstel Noord en Kerkdriel. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 20 minuten extra door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Daardoor loopt het nog vast op de A59 van Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven heb je 3 kwartier vertraging. En de N267 Drunen richting Andel bij Wijk en Aalburg 25 minuten extra reistijd.
7: Dankjewel. Sterkte maar. Lekker de radio aanhouden. Dan hoor je binnen enkele ogenblikken een vet liedje uit de 90's. Volgend weekend hebben we trouwens het 90's weekend. Waarvan akte. Klein voorproefje alvast. De Spin Doctors komen eraan met de Two Princes.
9: Hey Remo!
10: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
18: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
19: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
18: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
20: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
18: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Afslag Zuid. Ronnie Bal.

0: Volgend weekend, het 90s weekend hier bij Omroep Brabant op de radio. Vanaf vrijdag tot en met zondag alleen maar lekkere 90s. Zoals deze, die zal ongetwijfeld nog wel een keer de revue passeren dan. De Spin Doctors met Two Princes.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Zometeen gaan we meer muziek draaien, want Fiction Factory staat voor je klaar. Feels Like Heaven, maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
3: De gemeente Meijerijstad heet Bijen van harte welkom. Sinds deze week hangen daarom speciale bijenhotels aan lantaarnpalen en onder meer Veghel, Schijnel en Erp. De hotels moeten wilde bijen helpen, omdat die steeds minder plekken hebben om te nestelen. Tegelijk wordt onderzocht hoe het gaat met de biodiversiteit in de gemeente. En inwoners hoeven niet bang te zijn om te worden gestoken, want deze wilde bijen zijn volgens onderzoekers juist heel rustig. Automobilisten die stiekem zonder betalen achter hun voorganger een parkeergarage uitrijden, komen daar steeds duurder van af. Q-Park deelt namelijk flinke boetes uit aan zogenoemde treintjesrijders. Smoesjes als de betaalautomaat deed het niet, of ja, ik was dat toen niet, ik had mijn auto uitgeleend. Ja. Die blijken volgens de rechter meestal geen geldig excuus. En dan is het te betalen bedrag niet niks. De standaardboete is €380.
0: Zo.
3: Maar daar komen dan ook nog die proceskosten bij op. En dat komt soms oplopen tot wel €1000.
0: Ja, niet doen dus.
3: Kun je dus beter gewoon even afrekenen. Volgens Q-Park is de harde aanpak nodig, omdat het niet alleen om zwart rijden gaat, maar ook om gevaarlijke situaties in parkeergarages. Ja, en we zijn natuurlijk deze week gestart met ons stoplichtsprintje.
4: Hé, hey, het is groen!
0: Ja, het is groen. Met andere woorden, je hebt gewoon eigenlijk een hele korte oversteektijd. Hè? Dat was het idee van een stoplichtsprintje. Je moet echt rennen om binnen het groene licht aan de andere kant te komen.
3: Ja, en nu hebben wij gevraagd, waar wil jij allemaal, waar moet jij dit doen? Nou, conclusie is inmiddels dat we weten, na wat meer informatie hebben opgevraagd, ja, bij knipperend groen en daarna rood mag je niet meer beginnen met je oversteek. Je mag hem wel afmaken. Sterker nog, het is een beetje ingebouwd dat wanneer die al op rood staat, dat ze weten dat jij je dan nog een stukje moet lopen om de oversteek helemaal af te maken. Het is dus wel veilig, maar duidelijk aan alle reacties is, het voelt gewoon niet prettig.
0: Nee, ja, het voelt opgejaagd.
3: Ja, je voelt je heel opgejaagd. Ja. Ja, en sterker nog, mensen die zeggen ook, dit is voor normale mensen die goed te been zijn. Als je slecht te been bent, is het dus ook gewoon niet haalbaar. Nou, zo kwam er zelfs nog een berichtje binnen gisteravond van Madelon. Die zei bij een eerder doorgegeven oversteek, ze zei, ik stond hier. En toen stond er ineens een oudere vrouw naast mij met een rollator. En die vroeg aan mij, wil je samen oversteken? Want die vrouw was bang dat ze aangereden werd omdat het licht daar zo snel op rood ging.
0: Ja, nou, jij hebt dus inderdaad nog even op het moment dat het licht op rood staat. Hè, ja. Dat is wat jij ook aangeeft, dat weten we inmiddels. Dat heeft ook te maken met de ontruimingstijd van de kruising. Maar het voelt inderdaad heel erg onveilig, opgejaagd en ook wel gevaarlijk op de een of andere manier.
3: Ja, precies. Toch? Ja, dat... en dat is dan nu maar één oversteek. Nou, zo zijn er superveel stoplichtsprintjes gemeld. Dat kan ook nog steeds. Dat kan je doen bij ons op onze website en in de app. Je mag ook even gewoon naar ons WhatsAppen, dan stuur ik jou het linkje door.
0: Ja.
3: Dan kan je daar je aanmelden. Ja, de meest benoemde probleemstoplichten tot nu toe zijn de Ringbaan Zuid in Tilburg. En dan echt de hele Ringbaan Zuid.
0: Ja.
3: Want verspreid over die hele weg zijn 11 verschillende plekken gemeld waar je niet op tijd de oversteek kan maken. Op de tweede plek heb ik de Koningsweg in Den Bosch. Die is heel vaak binnengekomen dat je daar echt moet hollen.
0: Ja.
3: En op de eerste plek, ja, dan zit ik bij jou, Ronnie, in Veldhoven.
0: Oh, ja, ja.
3: De kruising van de Heerbaan met de Burgt en de Vijverstraat. Daar gaan mensen het ook echt niet redden binnen de tijd.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Dat is, en je moet ook een heel stuk daar de weg over. Daar wordt ook hard gereden, dus het voelt ook best angstaanjagend op het moment dat dat licht inderdaad begint te knipperen, want je denkt, wanneer gaan ze weer rijden,
3: ja,
0: weet
3: precies,
0: je wel?
3: Ja.
0: Of er komt al een auto aangereden in de verte, waarvan je denkt, van springt die misschien op groen? Dus ik snap dat onveilig gevoel daar absoluut. We zetten er nog geen punt achter, dus dames en heren, als je nog een plekje hebt in onze provincie waarvan je denkt, ja, daar moet ik inderdaad ook redelijk rap wezen om aan de andere kant te komen binnen het groene licht. Nou, meld het dan nog even op onze site, of Marjolein zei het ook al, stuur even een appie, dan krijg je van ons de link waar je dat allemaal kunt invullen. 4 jaar gevangenisstraffen van 2 jaar voorwaardelijk, dat eiste de officier van justitie vandaag bij de rechtbank in Den Bosch tegen de wegenwachter die in Eindhoven een fietser doodreed die hem even daarvoor had bestolen. Een heftige zaak, ook een heftige dag vandaag.

0: na een dag hard werken. En genieten hopelijk van de prettige muziek die in je oren hoort op dit moment. Uit de jaren 80, Fiction Factory met It Feels Like Heaven. Nou, dat was een heftige rechtszaak vandaag in de rechtbank in Den Bosch. Want tegen wegenwachter Wil van G. uit Westerhoven is namelijk 4 jaar cel geëist, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Van G. die reed in 2024 de 56-jarige John dood in Eindhoven. Die had hem even daarvoor bestolen. Nou, als het aan justitie ligt, dan raakt Van G. ook nog zijn rijbewijs voor 5 jaar kwijt. En onze collega Cor Bouma die was vandaag bij die zaken aanwezig. Cor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Laten we even teruggaan naar 16 mei 2024, want toen speelde dit voorval. Wat gebeurde er toen precies?
1: Ja, je hebt het over een wegenwachter. Dat is Wil van G. uit Westerhoven inderdaad. En die had een melding in Eindhoven aan de Urkhovenseweg. En daar was een vrouw met pech. En hij stond er op het terrein van de Aldi. En terwijl hij onder de motorkap aan het sleutelen was, werd hij geroepen. Er zat iemand in zijn bus, in zijn wegenwachtbus. En die stal zijn geld, 600 euro, uit zijn portemonnee. Of zijn portemonnee, met daarin ook nog pasjes en zo. En zijn telefoon. En dat was er aan de hand. En ja, van daaruit ging alles mis eigenlijk.
0: Ja, want hij sprong in de auto en toen?
1: Ja, ja. Nou ja, zijn zoon vond uit van, hey pap, ik kan jouw locatie van jouw telefoon zien. En een paar kilometer verderop is die telefoon van jou. Dus hij ging daar als de wielerweerga naartoe met zijn wegenwachtbus. Hij komt daar bij een speeltuintje aan op de Kempense baan. Er zitten 3 mannen op een bankje. En een van die mannen herkent hij als die dief die nog naar hem gelachen had en gevlucht was. En hij stapt uit. Ja, daar achter, en hij stapt uit met een soort stalen bandenlepel. Hè. Eigenlijk een grote bandenlichter, wat de wegenwachter natuurlijk bij zich heeft. Nou, die man gaat er vandoor. Met zijn fiets, zijn elektrische fiets. Hij zet de achtervolging in. Ja, lang verhaal kort, ze rijden een stuk langs die Kempense baan. Hij steekt op een gegeven moment dwars een grasveldje over. Nou, zo komen ze bij elkaar. Hij rijdt die fietser van achteraan, die komt onder de wielen. En ja, zwaar gewond. En een paar dagen later overlijdt hij.
0: Ja, en vandaag dus die zaak voor de rechtbank in de Den Bosch. Ja. Dat was een heftige dag. En ik zeg heftig met nadruk, ja. Want er werden ook beelden vertoond. Wat voor beelden waren dat, Cor?
1: Ja, het was natuurlijk een bizarre dag, omdat je natuurlijk een heel gek ongeluk hebt gehad, wat niemand heeft gewild, maar er werden beelden vertoond van die achtervolging op die Kempense baan. Dan moet je je voorstellen, dat is een vrij brede weg in Eindhoven. Maar daartussen ligt een groenstrook. Dus eigenlijk 2 rijstroken. Maar daartussen ligt een groenstrook van een meter of 15, 16. Met speelveldje en bomen en dat soort dingen. Dus die fietser fietst aan de ene kant, die dief. En hij, die wegenwachter, reed aan de andere kant. En op een gegeven moment, ja, ze reden eigenlijk gelijk op. En je zag hem hotsen, botsen over zo'n kruising heen. Een beetje over die drempels. En op een gegeven moment denkt hij, ja, ik moet naar links. Dus hij stuurt naar een speelveldje, stuurt hij over die grasstrook. En zo komt hij op die rijbaan van die fietser terecht. Ja, die slaat af, de Van Minderhoutstraat in. En ja, daar vond die aanrijding plaats.
0: Ja, waar kwamen die beelden vandaan?
1: Ja, nou goed, er waren nog meer beelden. Want van die videodeurbel in de Van Minderhoutstraat, ja, daar hadden mensen zo'n deurbel. En daarop zag je hoe die fietser de straat in komt rijden. En gelijk daarna komt die wegenwachtbus. Ja, het gaat helemaal mis. En daarna stapt hij uit. Hij kijkt zo. Hij ziet iemand liggen onder zijn auto. Hij denkt, shit, ik moet die auto van het slachtoffer afhalen. Ja. Hij rijdt nog een keer terug. Oh. Rijdt nog een keer over het slachtoffer heen. Dus ja, het was wel een groot drama, moet ik zeggen.
0: Was dat dan uit pure paniek of is dat niet echt vast komen te staan?
1: Ja, dat was echt een pure paniek. Die man weet echt niet meer wat hij deed of hoe die daar gekomen is of hoe het gekomen is. Ja, en dan lopen die verhalen ook uiteen. Hè. Justitie zegt van, ja meneer, als u zo gaat rijden door Eindhoven, ja, dan kun je weten dat het een keer fout gaat. Misschien daar, misschien verderop, misschien eerder. En die advocaat zegt, nee, hij wou gewoon zijn spullen terug. Hij reed helemaal niet als een dolle. En ja, dit was gewoon een ongeluk. Dus hij had alweer 2 meningen in de rechtszaal.
0: Ja, hoe reageerde de verdachte op deze beelden?
1: Ja, die man die, ik kan moeilijk zeggen dat ik het met hem te doen had. Het is natuurlijk wel iets gebeurd, maar die zit helemaal, hij is gewoon een mentaal wrak, vertelde die. Hij zat er heel stilletjes bij. Hij wist het ook allemaal niet. Hij had het nooit zo bedoeld. Veel spijt. En ja, hij heeft veel psychische klachten overgehouden aan dit ongeluk. Het is, sinds 2 jaar zit hij ziek thuis. Hij is nu 60, dus ja, dat ziet er niet heel erg hoopvol uit. En er hangt ook nog een gevangenisstraf boven zijn hoofd natuurlijk.
0: Ja, en de familie van...

0: Het slachtoffer was daar ook. Dat moet ook een enorme confrontatie zijn als je die beelden dan voor je neus ziet.
1: Ja, de zwager van John die vertelde het verhaal dat ze zijn nog dagelijks bezig met dat ongeluk. Ik vind het altijd een beetje een gek idee, want ja, John heeft iets fout gedaan. Maar ja, hij verdient het ook weer niet om dan doodgereden te worden natuurlijk. Maar dat is natuurlijk een heel gek gegeven eigenlijk. En die familie zit daar enorm mee. En die verwijt John wel dat hij veel te gek gereden heeft natuurlijk. Die zijn niet blij met hem.
0: Nee. Officier van justitie eiste 4 jaar gevangenisstraf, van 2 jaar voorwaardelijk. En ook nog rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Lag dit een beetje in de lijn der verwachtingen, Cor?
1: Ja, nou eigenlijk kun je wel hoger. Kijk, we hebben het hier over doodslag, hè? Dus je hebt dus, zeg maar, de officier van justitie zegt van, je hebt je auto gebruikt. Kijk, elk normale mens snapt, als je zo gaat rijden met een bestelbus, dat er wel eens doden kunnen vallen of zware wonden, hè? Dus dat risico neem je, dat risico aanvaard je, heet dat in juridische termen. En ze zegt, ja, daar kun je ook wel 4 tot 6 jaar voor eisen. Maar omdat die man zo in de knoop zit, omdat er eigenlijk geen goede zorg is in de gevangenis voor hem, zegt ze, nou, dan matig ik die eis. En wordt het maar 2 jaar. En dan nog een keer 2 jaar voorwaardelijk. Maar dat krijg je pas als je nog een keer in de fout gaat natuurlijk. Ja. En dat lijkt niet heel waarschijnlijk dat hij dat nog een keer gaat doen.
0: Nee. Hoe nu verder? Tot besluit?
1: Ja, nee, over 2 weken is de uitspraak. En ik ben heel benieuwd. Kijk, de advocaten willen vrijspraak. Die vinden dat hij helemaal niet zo dol gereden heeft. Dat het een ongeluk is. En dat je best achter iemand aan mag gaan om je, om €600, je telefoon met erin waardevolle foto's en zo, om die terug te krijgen. Dus zij houden het meer op een ongeluk en justitie houdt het meer op zodanig gedrag vertonen dat je wel had moeten of kunnen weten dat het fout zou gaan.
0: Ja, dat is het laatste woord nog niet over gezegd. Over 2 weken dus meer. Ja. Cor, dankjewel voor dit moment. Als je meer verhalen trouwens wil uit de rechtbank, luister dan ook naar de podcast Misdaad Uitgelegd in de rechtbank. Gemaakt door Cor samen met Koen. Podcast is te vinden op omroepbrabant.nl/podcast. Uiteraard daar. En ook over deze zaak zal morgen een podcast online verschijnen.
2: Je luistert naar Omroep Brabant.
3: Overal in Brabant.
2: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
4: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Cucumber en de Home Wrecker. En je hoorde onze verslaggever Cor Bauma, die vandaag dus bij de rechtszaak was rondom de Wegenwachter. Meer daarover op onze site. En nogmaals, de podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank. Die verschijnt regelmatig gemaakt door Koen en door Cor, die je net ook hoorde. De podcast is te vinden op omroepbrabant.nl/podcast. Morgen dus een nieuwe over dit onderwerp. We gaan nu naar René, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin, René, zometeen?
1: Actievoerders willen dat zwaar gehandicapte man hulp krijgt. En nieuws over het damhertje dat gedumpt was in Os.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorle geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij De Jong in Goorle.
4: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
0: Half zes, de files in Brabant. Dennis Mooij van de ANWB, waar staan ze precies?
6: Even tellen hoor, er staat nu 215 kilometer file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Heb je 3 kwartier vertraging tussen Bokstel en Waardenburg. A50 van Eindhoven naar Os tussen Sonnenbreugel en Uden-Zuid doe je er 20 minuten langer over. A58 Tilburg-Eindhoven, voor het knooppunt Batendorp een kwartier extra. En de andere kant op tussen Best en Moergestel doe je er ook een kwartier langer over. Dan de N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg is het oponthoud een half uur.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, op steeds meer plekken schijnt de zon. Het is ook nog aangenaam qua temperatuur, graadje of 22. Vanavond en vannacht is het helder en dan wordt het niet kouder dan 11 graden. Het nieuws krijg je van René Snippert.
1: Actievoerders hebben vandaag bij het stadskantoor in Den Bosch aandacht gevraagd voor Warzak. Dat is een man van 52 die zwaar geestelijk gehandicapt is en dag en nacht zorg nodig heeft. Maar volgens de actievoerders kan hij nergens terecht. Je hoort een van die actievoerders.
7: Op het moment dat een hond op de snelweg loopt, dan wordt hij wel meegenomen. En dan krijgt hij wel de verzorging die hij nodig heeft. En hij krijgt dan geen opvang. En ja, het is gewoon heel triest om te zien dat in Nederland er wel hulp is voor dieren, maar niet voor bepaalde mensen.
1: Warzak verbleef jarenlang illegaal in Nederland. Nu zijn moeder is overleden, moet er een nieuwe asielprocedure worden gestart. Tot die tijd hopen actievoerders dat de gemeente hulp regelt. Een trieste diefstal in Sint-Oederode bij kinderboerderij Kienerhoef. Daar hebben 4 jonge mannen een koffieapparaat gestolen uit de koffiecorner. Die wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. En dat was flink schrikken voor Rob, die nu geen koffieapparaat meer heeft.
8: Wij kwamen hier aan met een taxi, toen werd ik meteen door de begeleiding naar binnen gehaald. Die vertelde dat er ingebroken was en dat de sloten kapot geknipt waren. Want die hebben zien liggen. Hier bij mij lag een slot kapot in het kantoor. Iedereen was ervan geschrokken. Ze vonden het gewoon niet leuk om te zien wat er hier gebeurd was.
1: Op beeld is te zien hoe 4 jonge mannen het koffieapparaat op lompe wijze lostrekken en zelfs een waterleiding kapot maken. De schade loopt op tot zo'n €5.000. 2 medewerkers van de gevangenis in Vught zijn vorige maand gewond geraakt door een agressieve gevangene. 1 van hen moest naar het ziekenhuis toe. Wat er precies is gebeurd, dat is nog niet bekend. De gedetineerde werd onder controle gebracht en naar een isoleercel. Volgens de dienst justitiële inrichtingen is aangifte gedaan bij de politie. De overheid weet vaak wel welke mensen nodig hebben, hulp nodig hebben, maar grijpt te laat of helemaal niet in. Dat zegt de Nationale Ombudsman in het jaarverslag over 2025. Volgens de klachtenbehandelaar lopen veel mensen steun mis doordat regelingen te ingewikkeld zijn.
9: Ik denk dat de overheid soms denkt, nou, mensen moeten het zelf maar proberen te regelen. Ik zie wel, als ze komen, dan doe ik wel wat. Ik kijk daar toch op een andere manier tegenaan. Hè. Ik denk van, als je weet dat mensen die overheid nodig hebben om te ondersteunen, dat kan financieel zijn, maar ook met maatschappelijke ondersteuning, een schoon huis of in de jeugdzorg, dan zou je toch eigenlijk uit jezelf als overheid naar de mensen toe moeten gaan.
1: Vorig jaar kwamen er zo'n 25.000 klachten binnen van de overheid. Het jonge gedumpte damhert uit Os heeft een nieuw thuis. Het beestje hield de gemoederen flink bezig de afgelopen weken, want het mag niet in dat gebied in Os leven. Maar het lijkt opgelost. Het dier is vanochtend verhuisd naar een privédierentuin ergens in Brabant. De verhuizing gebeurde in het geheim om stress voor het hertje te voorkomen. Waar het damhertje nu woont, dat blijft ook geheim. De nieuwe eigenaar wil namelijk niet in de media komen.
10: Ah. Maar wel lief voor het damhertje. Ja.
0: Het is een soort strippenboek ook, het damhertje. Ja. Het gedumpte damhertje.
10: Eigenlijk gewoon een Bambi, hè?
0: Ja, een Bambi.
1: Het is een Bambi. Ja.
0: Maar het is allemaal op zijn pootjes terechtgekomen, toch? Ja. Dat is mooi. Nee, maar dat is toch zo? Ja. Nee, dat was niet...
10: Ik vond het een leuk woordgrap,
0: ja, maar ik bedoel
10: het
0: niet als grap. Dat is echt... Ja, maar, nee, maar. Hey, dankjewel, René.
1: Het is een nieuws, hè?
0: Ja, precies. Ja. Hey, tot over een uurtje weer voor een update. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Wij gaan zo meteen even schakelen richting onze vrienden van Weerplaza. En een spelletje spelen. Dus als je de anti-stress Brabo-bolide zou willen winnen, dan zou ik lekker blijven luisteren en zo meteen meedoen. Eerst nog Sheila. Dit is The Glamorous Life. Omroep.

0: jaren 80, Shilai en The Glamorous Life hier in Afslag Zuid. Daar waar we zometeen weer een spelletje gaan spelen met kans op de anti-stress Brabo Bully. Dik, ga je zometeen uitleggen hoe je mee kunt doen. Maar eerst even naar Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Het was vandaag al een kleine opmaat naar datgene wat gaat komen, toch?
1: Zeker, ja. Want we staan wel aan de vooravond van toch wel een zomerse periode wat eraan zit te komen. Vandaag inderdaad ook al een prima dagje met op de meeste plekken flink wat zonneschijn. We zien nu nog wat stapelwolken boven de provincie, maar die gaan de komende uren overal oplossen. En er volgt dan nog best wel een aangename avond met tot zonsondergang nog volop ruimte voor de zon bij temperaturen die nog richting de 20 graden gaan hier en daar. Vannacht koelt het dan wel af naar zo'n 10 of 11 graden. Ja, en dan morgen, ja, dan begint het eigenlijk allemaal. Want dan krijg je gewoon te maken met een volop zomerse dag. Met eigenlijk in heel de provincie zonovergoten omstandigheden. Bij zomerse temperaturen van 25 tot lokaal misschien wel 27 graden. Staat ook maar weinig wind. Dus het voelt ook echt heel warm aan morgen.
0: Ja. Ja, en voorlopig hebben we de paraplu denk ik ook niet nodig. Want zaterdag gaat het gewoon door, hè?
1: Zeker, ja. Sterker nog, zaterdag doet de temperatuur nog een schepje bovenop. Want dan kan het lokaal misschien wel 29 graden worden in de provincie. Zeer lokaal sluit ik Tony uit dat we de eerste tropische dag van het jaar kunnen gaan noteren. Dus ja, het ziet er allemaal zeer rooskleurig uit voor warmteliefhebbers dit Pinksterweekend. Want ook zondag en tweede Pinksterdag, maandag, is het gewoon volop zomers. Met veelal strak blauwe luchten en zomerse temperaturen.
0: Heerlijk. Ja. En dan langere termijn ook nog een beetje hetzelfde weer. Misschien wat lager qua temperatuur, maar wel een zonneke nog.
1: Ja, volgende week ziet het toch nog wel standvastig uit. Neerslag lijkt gewoon de hele week zo goed als niet op het programma te staan. Alleen de wind gaat waarschijnlijk wat meer uit het noorden waaien. Dat betekent dat we in de loop van de nieuwe week wel wat lagere temperatuur gaan krijgen. Maar nog steeds gaan we nog ruimschoots boven die 20 graden heen. Dus het ziet er echt ook volgende week nog wel licht zomers uit.
0: Ja, nou heb ik hier nog een berichtje van mijn neus, Beren. Daar staat, wie zaterdagavond nog lekker lang naborrelt op het terras of in de tuin, die heeft kans om een bijzonder weerfenomeen te zien. Ongeveer anderhalf uur na zonsondergang is er kans op lichtende nachtwolken. Waar zijn dat?
1: Ja, lichtende nachtwolken. Het is inderdaad wel een heel mooi fenomeen wat we in deze periode van het jaar doorgaans af en toe kunnen zien. Dus of we het dit weekend kunnen gaan zien, dat is nog maar de vraag. Doorgaans eind mei tot en met begin augustus zien we ze doorgaans echt wel een paar keer per jaar. En lichte nachtwolken zijn eigenlijk niet per se wolken. Het zijn stofdeeltjes op zo'n 85 kilometer hoogte. Dus echt heel hoog in de atmosfeer.
0: Ja.
1: Die natuurlijk in een hele koude luchtsoort zich daar bevinden. En die stofdeeltjes die zorgen ervoor dat er ijskristallen worden gevormd. En omdat de zon niet volledig onder de horizon komt in deze tijd van het jaar, rond die periode anderhalf uur na zonsondergang en anderhalf uur voor zonsopkomst, ja, dan kunnen die ijskristallen worden beschenen door de zon.
0: Oh.
1: En die reflecteren dan de zon. En dan zie je dus een soort van lichtende nachtwolken. En dat kan echt hele mooie spectaculaire plaatjes opleveren.
0: Ja, dus het heeft eigenlijk helemaal niks met wolken te maken. Want ik dacht al, het wordt hartstikke mooi weer. Het is hartstikke helder. Dus er zijn helemaal geen wolken. Maar het zijn andere wolken dit.
1: Nou ja, we noemen ze lichtende nachtwolken. Want het oogt wel als wolken. Maar het zijn in principe niet echt wolken. Want er komen eigenlijk geen wolken voor boven de 12 kilometer in onze atmosfeer.
0: Nee, dus, ik hoop dat het uiteindelijk allemaal zichtbaar gaat worden zaterdagavond. Dankjewel Berend voor dit moment en tot de volgende weer. Hè?
1: Tot de volgende.
0: Hoi, hoi, hoi.
2: De fout is goed quiz.
0: Oh jee.
3: Ben je er klaar voor?
0: Ik vind dit zo lastig altijd. Het is echt even de knop omzetten, want alles wat normaal gesproken goed is, is in dit geval dus fout, zal ik maar zeggen.
3: Dat is fout.
0: En wat normaal gesproken fout is, is dan weer goed.
3: Ja, precies.
0: De fout is goed quiz. Het principe is eigenlijk dat je van ons een stelling voorgelegd krijgt. En je moet gewoon het verkeerde antwoord geven. Dus in het geval je normaal gesproken zou zeggen, ja, die stelling is goed, roep je in dit geval dus fout. En zou die stelling normaal gesproken fout zijn, dan roep je in dit geval goed. Nou, zo werkt het eigenlijk. Laten we eerst even de kwalificatiestelling de lucht in gooien. Het is sowieso zo dat als je straks onze kandidaat bent, dan nemen we ons petje al voor je af, leggen we de rode loper voor je uit,
3: ook
0: krijg
3: nog
0: je een dik vet applaus van ons. En een zakje snijsnoepjes, die heb je al in de pocket. En als je uiteindelijk 3 van de 5 stellingen goed of fout hebt, goed, net hoe je het bekijkt, dan krijg je ook nog de anti-stress Brabo-bolide. Maar eerst even kwalificeren.
3: Ja.
0: Kwalificatiestelling, dus het enige wat ik van je wil horen in het kader van die fout is goed quiz is fout of goed. Stelling. Om te kwalificeren voor het spel. Komend weekend is het Pinksteren.
3: Oh. Nou,
0: ja, dat is een makkie, toch?
3: Dat weten we allemaal.
0: Komend weekend is het Pinksteren in het kader van de fout is goed quiz. Wat zeg jij dan? Fout of goed? 06-573-28203. Dus komend weekend is het Pinksteren. Dat is de kwalificatiestelling voor de fout is goed quiz. Even met een antwoord komen. En wie weet ben jij zometeen onze kandidaat. Zou ik leuk vinden.

0: Sommier, It's Only Love.
1: De Fout is Goed Quiz.
0: Ja, die gaan we maar weer eens even een keertje spelen. De Fout is Goed Quiz. En dat gaan we, als het enigszins mee zit, doen met Bart. Dag Bart, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, even om te beginnen de kwalificatiestelling. Om te kijken of dat je eigenlijk wel door mag zometeen, ja of nee. Komend weekend is het Pinksteren. Wat zeg jij dan in het kader van De Fout is Goed Quiz?
2: Fout.
0: Fout. Kijk, en dan kunnen wij dan weer goed rekenen in dit geval. We hebben het beloofd, hè? Je krijgt sowieso van ons, omdat je onze kandidaat bent en we ons petje afnemen voor je, een rode loper die we voor je uitleggen. Dus denk die er maar even bij. Je krijgt een ontzettend applaus van ons. Dat vinden we namelijk leuk dat je meedoet. En je hebt sowieso al in de pocket een zakje snaaisnoepjes. Een klein zakje wat je op de bijrijderstoel kunt leggen en waar je lekker uit kunt snaaien op het moment dat je denkt, oh, ik heb gewoon even lekkere trek. Dus die had al binnen, Bart. Gefeliciteerd daarmee al.
2: Dankjewel.
0: En dan gaan we het spel spelen. Ben een beetje in vorm.
2: Ja, super.
0: Ja, nou, spits je oren, want hier komen de stellingen. Het enige wat ik dus van je wil horen is goed of fout. En ook zo snel mogelijk na het horen van de stelling heb je straks 3 van de 5 stellingen fout beantwoord. Of goed, net hoe je het bekijkt. Dan krijg je ook nog de anti-stress Brabobolide. Luister Bart, want daar gaan we.
1: De Fout is Goed Quiz.
0: Ik heb een fragmentje voor je, luister even mee.
3: Hoi, ik ben Jordi.
0: Dat is de stem van Jordi Graat.
2: Fout.
0: De Nederlandse vlag is rood, wit, blauw.
2: Fout.
0: Barbecuen, dat is helemaal jouw ding.
2: Fout.
0: De moonwalk werd bekend door Prince.
2: Fout.
0: Nose is het Engelse woord voor oor.
2: Fout.
1: De Fout is Goed Quiz.
0: Je moest af en toe even schakelen in je hoofd, merkte ik, Bart. Toch of niet?
2: Ja, dat komt door het barbecue. Dat is helemaal ja. Die neemt niet zo mee.
0: Van barbecue raakt niet echt volledig in de war. Nou, dan zullen we gewoon eventjes de stellingen doorlopen. En eens even kijken wat je gescoord hebt. De allereerste was een fragmentje. Ik liet je dit horen.
3: Hoi, ik ben Jordi.
0: En ik zei, ja, dat is de stem van Jordi Graat. Wat was zijn antwoord, Marjolein?
4: Fout.
0: En daar kunnen we dus goed rekenen.
4: Absoluut.
0: Het was wel degelijk Jordi Graat. De Nederlandse vlag is rood, wit, blauw. Bart, die zei?
4: Fout.
0: Dus ook al goed. Barbecuen is helemaal jouw ding. En wat riep
4: hij? Ja, hij was even van de leg. Uiteindelijk zei hij fout. Dus ja. Is dat dan jouw ding, Bart?
0: Ja, dus. Bart.
2: Ik zei goed, volgens mij. Toch?
0: Nee, je zei fout.
4: Fout, ja.
2: Oh, ja, nou ja. Ik ben er nooit. Ja, dat is wel dat maar niet thuis nooit.
4: Eigenlijk niet. Maar het maakt niet uit hoor, deze is altijd goed.
0: Dat bedoel ik. Dat is een persoonlijke stelling.
4: Dat kunnen wij toch niet weten.
0: Kunnen wij toch niet checken dit. De volgende wel. De moonwalk werd bekend door Prince. Wat zei die?
4: Goed.
0: En dat is inderdaad goed in dit geval. Want het was natuurlijk Michael Jackson.
4: Natuurlijk.
0: En nose is het Engelse woord voor oor. Wat zei Bart?
4: Goed.
0: Dus wij kunnen concluderen dat jij ze gewoon allemaal... Gefeliciteerd Bart, man.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, hartstikke goed gedaan.
4: Zo bescheiden.
0: En zo bescheiden, maar dat maakt niet uit. Dat is, zie het jou in dit geval
4: absoluut.
0: Ook wel. Jij krijgt van ons dus, zoals beloofd, de snijsnoepjes. En we doen er ook nog bij de anti-stress Brabobolide. Dus voor jou vanaf dit moment geen enkele stress meer. En is die stress er wel, dan pak je de anti-stress Brabobolide erbij. En is het zo voorbij, Bart.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Hey, gefeliciteerd, kijk, goed gedaan. En het weekend dan misschien toch barbecue of zo?
2: Ah, toevallig wel
4: zondag.
0: Ja, hey, heel veel plezier en dank voor je deelname. Mooi weekend gewenst, hè?
2: Ja, jongen, dankjewel.
0: Houdoe. We hebben nog een AI-ding staan, Marjolein.
4: Is het zo?
0: In het begin openen we natuurlijk altijd met een AI-song. Elke dag dezelfde input en AI maakt daar een liedje van. En vandaag was ik er vooral wel enthousiast over. Maar dat had ook met de swing te maken, met de sound.
4: Ja,
0: luister maar.
5: Hey!
0: En dan werd het even stil en dan kwam er nog even...

0: not tired, but I got to keep on walking.
1: Tijdens je rit naar huis mag je best van rijstrook wisselen. Maar blijf van je radio af, want hier zit je goed.
2: Omroep Brabant brengt je thuis. Dit is Afslag Zuid met Ronnie Balk.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
4: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
3: Ik wel, bij NRV.
4: NRV?
3: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
4: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
5: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
12: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
11: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Nou, dan gaan we naar Wijnand Zwaan, die is van de ANWB. Het is donderdag. Voor een lekker lang Pinksterweekend hebben wij te maken met een drukke avondspits, Wijnand. Nou, sorry, Dennis.
16: Ja, ja, ik denk, hè? Ik zit toch heel de middag bij jou. Ik denk, wat gebeurt hier?
15: Hoe kom ik hier? Nou, sorry, excuseer. Ik herstel even. Wacht even, dit moet ik even goed maken. Verkeersinformatie. We gaan niet naar Wijnand Zwaan. We gaan naar Dennis Mooi van de AWB. Want die zit hier potverdorie al de hele middag. En ik heb het gewoon helemaal verkeerd. Sorry, Dennis.
16: Nou, geeft niks, joh. Goedenavond, Ronnie.
15: Hoi. Ik denk, nou ga je zeggen Jordi, maar...
16: Nee. In Brabant staat er nog 130 kilometer file. Bij Den Bosch heb je nog 25 extra minuten te pakken richting Utrecht op de A2 tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. A50 van Eindhoven naar Os tussen Son en Breugel en Veghel Noord, 20 minuten vertraging. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot een kwartiertje extra. En dat geldt ook nog voor de N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg.
15: Dankjewel en nogmaals excuses, Dennis.
16: Geen punt.
15: Tot later weer. Hoi. Wij gaan starten met het laatste uur. Afslag Zuid nog tot 7 uur. Ik heb al een beetje last van een zonnesteek, denk ik. Het warme weer wat eraan zit te komen. Goeie muziek onderweg. Gloria Gaynor, I Will Survive. En zometeen ook Band and Break, de streentje van Keen.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs in Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
13: Hi, Ronnie.

0: Gloria Gaynor uit de 70s. Dans goed aan en lekker dansen op I Will Survive.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen Geronimo, dat is er eentje van Shepard. Maar eerst praat Marjolein je even bij.
2: Eindhoven Pride wordt dit jaar voor het eerst ook buiten de stad gehouden. De gemeente Veldhoven heeft namelijk subsidie vrijgemaakt, zodat ook daar activiteiten georganiseerd kunnen worden. De organisatie hoopt dat in de toekomst nog meer Brabantse gemeenten zich gaan aansluiten. De derde editie van Eindhoven Pride is volgende maand, met onder andere de grote parade door de stad en optredens van Two Unlimited en Samantha Steenwijk. En ik vertelde je gisteren al dat een originele trap van de Eiffeltoren geveild werd met biedingen vanaf 100.000 euro.
0: Ja.
2: Het gaat om de trap die Gustave Eiffel gebruikte om naar zijn kantoor te gaan, helemaal bovenin.
0: Hm.
2: Uiteindelijk is die trap van 1400 kilo verkocht voor 4,5 ton.
0: Dat is vier keer over de kop gegaan.
2: Volgens het Veilingshuis is de Eiffeltoren sinds de Olympische Spelen in Parijs nog populairder geworden bij verzamelaars.
0: Ja, dan moet je waarschijnlijk nog een oplegger huren voor 50.000 euro om dat ding uiteindelijk te krijgen.
2: Want hoe krijg je dat anders op zijn plek? Ja, niet te doen.
0: Nou ja, het is ook iemand die het kan missen, denk ik. Want anders geef je het er ook niet aan uit, toch?
2: Ja, it's a rich man's world, zeggen
0: ze
2: dan.
0: Ja.
2: En het is vandaag fiets naar je werkdag. En uit onderzoek blijkt dat slechts 23% van de Nederlanders die op minder dan 15 kilometer van hun werk wonen, die afstand afleggen met de fiets. En als we dan even gaan rekenen met die 15 kilometer per dag en een benzineprijs van, nou, wat zullen we zeggen, 2,20 gemiddeld.
0: Kom je goed weg.
2: Ja, en dan een gemiddeld gebruik van een auto, dan scheelt dat je dus bijna 300 euro per jaar.
0: Zo.
2: Dat is toch leuk. Maar ga ik nog een stapje verder, want het Nibud zegt, nee, je moet ook kijken naar onderhoudskosten van die auto.
0: Ja.
2: Dat is zo'n 6 euro per dag. Dat is ruim 600 euro. Hey, met benzine erbij bespaar je dus op het jaar door 2 dagen in de week op de fiets te gaan bijna 1000 euro.
0: Ik ga mijn fiets weer wat vaker pakken, denk ik.
2: Ik zeg het maar gewoon.
0: Nou, dat kan ik toch lekker in mijn zak steken, 900 euro. Goeiedag, kunnen we
2: dit is natuurlijk een algemeen rekensommetje, maar het scheelt wel echt in de portemonnee.
0: Nou, kijk, we zijn weer bij. Dankjewel, Marjolein. Wij gaan zo meteen naar iemand die wij toch wel kunnen bestempelen, denk ik, als een geinige Brabo die ongekend succesvol is met hele simpele, maar ook hele vermakelijke zorgfilmpjes.

0: Geronimo hier in Afslag Zuid. En ja, ik denk dat we wel weer een tof verhaal te pakken hebben. Want stel je even voor, hè, van de ouderenzorg naar miljoenen views op social media. Broeder Joep uit Helmond, die verovert momenteel internet met zijn humor, opvallende outfits en ook echt wel heerlijke, vermakelijke video's. 214.000 volgers heeft hij op Instagram, zag ik net al. 214.000. En 181.000 op TikTok. En al die mensen die volgen hem en genieten van zijn gein. Ik heb hem aan de lijn. Joep, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Ja, dit is wel een succesverhaal, man.
1: Ja, als je het zo inleidt, dan lijkt het er wel op, ja.
0: Ja, want hoe is het ooit begonnen?
1: Ja, een paar jaar geleden, 4, 5 jaar. Gewoon met filmpjes op TikTok zetten en toen de switch gemaakt naar de zorg. En zo is het een beetje gaan voortborduren.
0: Ja, want de eerste filmpjes die je plaatste hadden dus niks met zorg te maken, begrijp ik.
1: Nee, dat was toen nog mijn vriend Bjorn, inmiddels man.
0: Ja.
1: En ja, gewoon een beetje van die lollige filmpjes, niks geks, een beetje trends meepakken. Dat deed allemaal zo.
0: Nee, en toen dus geschakeld qua onderwerpen naar de zorg in je filmpjes. Waarom was dat dan?
1: Ja, er is in Amerika, Nurse John heet hij. Dat is een Aziatische man.
0: Ja.
1: En die maakte ook filmpjes over de zorg. Als zijn werk als verpleegkundige. Nou, dat had mij een beetje geïnspireerd. Want ik denk, dat is er in Nederland nog helemaal niet. Nou, en toen heb ik eigenlijk mijn naam veranderd naar Broeder Joep. En toen, toen ging dat allemaal best goed.
0: Ja, alles met humor. Beschrijf eens even voor mensen die jou niet volgen wat ze te zien krijgen.
1: Ja, eigenlijk gewoon, kijk, de zorg is gewoon heel stereotyperend. Ja, mensen hebben het vaak dat je dan alleen maar de hele dag billen aan het wassen bent. En als je ook over de zorg praat, dan zeggen mensen ook niet, nou, och, wat leuk. Dus ik probeer daar eigenlijk toch wel, want de zorg is eigenlijk in principe ook niet per se heel leuk. Kijk, als je zorg nodig hebt, is ook eigenlijk niet leuk.
0: Nee.
1: Dus dan probeer ik er toch iets leuks van te maken. En dan met een dosis humor dan toch de zorg op de kaart te zetten. En zo proberen mensen een beetje te inspireren om, ja, te laten zien dat de zorg ook echt wel heel veel leuke kanten heeft.
0: Ja, want helpt het de zorg ook, denk je? Want er is natuurlijk best een personeelstekort.
1: Nou ja, kijk, de zorgvraag wordt alleen maar groter. En ja, ik denk dat het gewoon niet bij te benen is. Maar ik probeer om zoveel mogelijk mensen te behouden. Dat zou in ieder geval wel heel mooi zijn. En ik krijg regelmatig ook berichtjes dat mensen een opleiding gaan doen door mij. Of ja, dat is natuurlijk super bijzonder en mooi dat je zo'n dingen mag bereiken eigenlijk.
0: Ja, wanneer dacht jij, ik heb goud in handen, dit gaat heerlijk viraal?
1: Ja, ik heb daar eigenlijk nooit gedacht, want ik doe eigenlijk maar wat.
0: Dat is toch heerlijk in het leven, als je maar wat doet en het ook nog leuk gevonden wordt.
1: Weet je, ik werk gewoon eigenlijk fulltime in de zorg en ik doe dat dan langs. Dus op zich maakt dat niet zo heel veel uit. Of het nou presteerde, ja of nee. Ik vind dat gewoon grappig om te delen. En als het dan bekeken wordt, ja. Je zag op een gegeven moment wel een stijgende lijn in dat ook die volgers en zo allemaal ging groeien. En dat is natuurlijk leuk en mooi meegenomen. Maar uiteindelijk blijf ik mijn werk gewoon in de zorg doen. En ja, is dat een leuke, leuk om daarnaast te doen.
0: Ja, maar eerlijk, Joep, als je straks, zal ik maar zeggen, heel veel geld zou kunnen verdienen met social media, trek je dan de deur dicht richting de zorg en denk je, ja, ik ga voor het grote geld. Want dat kan natuurlijk, want je hebt ontzettend veel volgers inmiddels.
1: Nou ja, ik zou in principe wel al kunnen stoppen. Alleen, want ik verdien wel gewoon geld met social media, heel eerlijk. Maar ja, ik vind gewoon mijn werk veel te leuk om te doen. En waar blijft Broeder Joep dan als je niet meer in de zorg werkt, toch?
0: Nou, dat is helemaal zo, want ik bedoel, dat is natuurlijk de basis van het succes. En hoe reageren je collega's eigenlijk op je succes?
1: Ja, ik kan ook altijd wel een beetje het randje opzoeken, omdat wij gewoon een heel fijn team hebben. Mijn manager is ook heel fijn. En wij maken gewoon heel veel lol op het werk. Want het is allemaal gewoon zwaar beladen. En wij werken allemaal met ouderen met dementie. En we proberen er gewoon het allerbeste voor onze bewoners van te maken. En ook met elkaar. Want je hebt die afdelingen heb je door heel Nederland zitten. Maar met je collega's, die kunnen wel je werk maken of breken. En bij mij maakt het mijn werk gewoon echt veel leuker door hen.
0: Ja, precies. Want je hebt dus ook gewoon een go van je leidinggevende. Want die kan ook zeggen, ja, ik wil niet dat je dat allemaal doet. Ik bedoel, dat is werk, privé en werk gescheiden houden, punt.
1: Ja, van de ene kant wel, maar van de andere kant probeer ik dat wel ook gewoon gescheiden te houden. Want ik doe het allemaal ook niet per se echt onder werktijd. Ik kom eerder op mijn werk. En in principe, mensen weten...

0: terwijl waar ik werk, maar echt woon je aan de andere kant van het land, kun je niet per se achterhalen waar ik nou precies ben.
1: Nee.
0: Dus dat probeer ik allemaal wel een beetje buiten beeld te houden.
1: Nou, veel met humor, wat ik al zei. Hè. En waar ligt voor jou de grens?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Zolang het gewoon vanuit een goed hart komt, kun je denk ik wel gewoon heel veel maken.
1: Ja.
0: En dat het niet spottend is bedoeld, dan weet je, als je gewoon bij jezelf blijft, dan kun je denk ik wel grenzen opzoeken. Maar ik wil gewoon de privacy van mijn cliënten, die gaan wel gewoon, dat is het belangrijkste voor mij.
1: Nou, je zegt al, ik heb het hartstikke naar mijn zin in de zorg en ik doe eigenlijk maar wat op social media. Mensen vinden dat leuk. Als je in de toekomst kijkt, wat doet Joep over 5 jaar of 10 jaar?
0: Gewoon hetzelfde nog.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Misschien nog iets leuks op tv of zo. Maar ja, daar zou ik er nog wel bij willen doen. Maar verder gewoon hetzelfde als nu.
1: Mooie ambities, mooie ambities. Ik wens jou keiveel succes, Joep. Mensen die hem willen volgen. Broeder Joep is het gewoon, hè, op Instagram in ieder geval, toch of niet?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nou, ga daar eens kijken. Ik vond het erg vermakelijk om je filmpjes te zien. Vooral ook in combinatie met de muziek die erbij staat. En ik wens jou heel veel succes in de zorg. En heel veel succes op social media, Joep.
0: Dank je wel.
1: Yo, houdoe, hè.
0: Yo, doei, doei.
2: Gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op

0: voorbereiding op de warme dagen die gaan komen. Prachtige temperaturen natuurlijk in onze provincie tijdens het lange Pinksterweekend. Willy de Vil en Hey Joe, lekker zonnig en zomers. We gaan naar René, want die heeft het nieuws zometeen voor ons. Wat zit erin, René?
1: Peter Gillis gaat in hoger beroep en hiphoppende oma's gaan naar Ahoy.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
4: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: 1 minuut over 6:30. We gaan zometeen richting het nieuws. Maar eerst nog eventjes naar Dennis Mooi van de ANWB. Want er staan nog files, Dennis.
7: Ja, maar het gaat wel de goede kant op, hoor, Ronnie. Het valt nog mee. Er staat net geen 50 kilometer file. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En op de A50 een stukje verderop, richting Arnhem voor het knooppunt Bankhoef, heb je 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, middels lekkere zonnige periode. Temperatuur ook nog aangenaam. 21, 22 graden op veel plekken. Vanavond en vannacht is het helder en dan wordt het niet kouder dan 11 graden. Morgen volop zon en zomers warm met 25 à 26 graden. En ook het Pinksterweekend verloopt zonnig. En met 26 tot 28 graden kan het nog een tikkie warmer worden. Het nieuws krijg je van René Snippert.
1: Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de taakstraf van 60 uur... die hij kreeg voor de mishandeling van zijn ex Nicole Kremers. U hoort verslaggever Noël van Hoofd.
9: 2 weken geleden werd Peter Gillis dus veroordeeld voor de mishandeling van Nicole Kremers. Toen zei hij nog, ja, ik ga waarschijnlijk niet in hoger beroep. Maar vandaag heeft hij met zijn advocaat gepraat en hij heeft besloten om toch in hoger beroep te gaan en die taakstraf van 60 uur niet te accepteren. Hij zegt tegen mij, ik kan me niet vinden in de uitspraak. Er is namelijk volgens hem gerommeld met bewijsmateriaal en met valse getuigen. En hij wil gewoon gerechtigheid.
1: Gillis is ook in hoger beroep gegaan in andere zaken die gaan over belastingfraude. De 22-jarige Gijs Sanders uit Eindhoven, die dinsdag door Israël werd opgepakt op weg naar Gaza, mag het land weer verlaten. Hij vloog vandaag samen met andere Nederlanders naar Istanbul. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Sanders voer mee op een boot met hulpgoederen voor Gaza en deed als journalist verslag van de actie voor BNNVARA. Zijn vader reageert opgelucht op het nieuws, maar maakt zich nog wel zorgen.
10: Ik weet niet hoe het met hem gaat op dit moment. Ik weet niet of dat hij in goede gezondheid verkeert.
1: Wanneer Sanders terugkomt naar Nederland is nog niet duidelijk. Er is 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk geëist tegen de 60-jarige wegenwachter Wil G. vanwege een dodelijke aanrijding. Volgens justitie reed de wegenwachter het slachtoffer fietser aan tijdens een achtervolging naar een diefstal uit zijn bus. Je wordt verslaggever Cor Bouma.
11: Wegenwachter Wil G. zit er geslagen bij in de rechtbank. Hij is mentaal op wrak, vertelt hij. Hij is bang voor gevangenisstraf. En hij zegt, als ik de gevangenis inga, dan ga ik dood.
1: Justitie verwijt G. dat hij te veel risico heeft genomen om zijn spullen terug te krijgen, waardoor een dodelijk ongeluk volgde. Het Rode Kruis heeft Giro 7244 geopend voor hulp bij de ebola-uitbraak in Congo en omliggende landen. Volgens de hulporganisatie verspreidt het virus zich snel en is er dringend meer geld nodig voor medische hulp en beschermingsmiddelen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de uitbraak inmiddels een internationale noodsituatie. Er zijn tientallen besmettingen vastgesteld en ruim 100 verdachte sterfgevallen gemeld. Een groep dansende oma's uit Helmond staat binnenkort in Ahoy Rotterdam. Samen met hiphopartiest Paul Sina doen ze mee aan een groot evenement voor basisschoolleerlingen. De voorbereidingen zijn nog volop bezig, maar ja, oma's en hiphop, dat hoor je niet elke dag.
8: Vertel eens, wat gaan jullie doen?
12: Wij doen hiphoppen.
8: Maar ja, hoe leer je het?
12: Heel veel oefenen. Heel veel oefenen.
8: Hoe vaak oefenen jullie?
12: 1 keer in de week normaal. Maar zo tegen optreden, dan is het 2 keer in de week.
13: Wij zijn alle schaamte voorbij. Het is goed voor lichaam en geest. En wat wil je nog meer?
0: Nou, helemaal niks, toch?
1: Nee, precies. Nou, de dames die oefenen druk op hun dansmoves. En die grote zaal naar Hooi, nou, dat zien ze wel goed komen.
0: Ja.
1: Nou, dan ben je natuurlijk benieuwd hoe het eruit ziet.
0: Ja, zeker.
1: Neem een kijkje bij ons op de web of op onze app.
0: Ik had niet anders gedacht. Hippe hiphop, oma's.
14: Ik hou hiervan.
0: Heerlijk. Ja, mooi, hè? Gewoon lekker die energie ook nog op die leeftijd, weet
14: precies,
0: je wel.
14: Precies, lekker doen.
0: En gewoon eigenlijk scheid hebben aan de rest. En denken, ik vind dit leuk, dus ik doe dit ook gewoon.
14: En zo zie je ook maar weer. En heel alweer vol, hè. Mensen vinden het gewoon leuk.
0: Dat bedoel ik. Kijk, en dat komt allemaal uit Brabant. Daar zijn we trots op, dames en heren. Waar ga je vandaag voor? Ga je voor prachtig of ga je voor krachtig? 2 leuke liedjes. Ik laat ze zo meteen even aan je horen. En 1 van die 2 gaan we nog voor 7 uur draaien.

0: Klinkt een beetje als de eerste weeën die loskomen. Denk ik ongeveer.
1: Jij hebt twee kinderen.
0: Ja, klopt, inderdaad. Ja,
1: jij moet het weten.
0: Dat is zo lang geleden inmiddels. Ja. Maar het was geen pretje in ieder geval. Tenminste, niet voor mij maakt het niet zoveel uit.
1: Nee,
0: maar voor de wederhelft
1: kan me voorstellen.
0: Was het anders natuurlijk. Crystal Waters en Gypsy, She's Homeless.
2: Prachtig.
0: Ja, twee liedjes. We hebben weer ons best gedaan om twee leuke liedjes uit te kiezen. En jij mag uiteindelijk bepalen welke er gedraaid wordt. Want dat is een beetje het principe van prachtig of krachtig. Je vindt ze ook al op onze social media kanalen. Omroep Brabant Radio. We vinden het hartstikke leuk als je ons daar volgt. Op Instagram bijvoorbeeld. Of op Facebook. Hè. Vind je af en toe ook leuke spelletjes. Kun je leuke dingen winnen. Staan soms schijnige filmpjes op. Gewoon leuk om dat even te volgen. En ook af en toe een kijkje achter de schermen te krijgen. En vandaag zag je dan bijvoorbeeld dat wij ons best hebben gedaan om een prachtig liedje uit te zoeken. Althans, dat heeft Marjolein gedaan. En die ging voor Shanna Spyro, toch?
1: Ja, dat klopt. Echt supermooi hoor. Die on this hill.
0: Ja, dat is inderdaad een prachtig liedje. En ik dacht, laat ik er eens even wat power in gooien. Krachtig liedje. Bryan Adams met Somebody. Nou, er is via de socials al lekker gestemd. Maar we zijn nog niet klaar. De lijnen zijn nog open. En je kunt nog heel even stemmen totdat ik straks aan die bel trek. Dat kan onder meer via de app 06 573 28203. Vandaar de vraag.
3: Ga jij voor prachtig?

je kunt nog heel even stemmen via de app 06573-28203. Waar ga je voor? Shannon Spyro met Die on this Hill, dus voor prachtig, of kies je voor krachtig? Liedje dat je net hoorde van Bryan Adams met Somebody. 06573-28203. Het enige wat je hoeft te doen is even te appen prachtig of krachtig, totdat ik straks aan die bel trek, want dan kan je niet meer stemmen. 06-573-28203. Kom maar door via de app en dan gaan we zo de balans opmaken. Dit is Spandau Ballet.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.
3: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: lekker richting het lange weekend. Misschien heb je morgen al wel een dagje vrij, zou zomaar kunnen. En dan maandag ook nog lekker. En John Newman op de radio, Love Me Again. Wat wordt het?
1: Ga jij voor prachtig?

0: Of het liedje daarvoor, Shannon Spyro en Die on This Hill. Aan de bel trek ik alvast, want de balans moet worden opgemaakt. Marjolein, als er iemand weet hoe dat gaat uitpakken, dan ben jij het. Wat wordt het vandaag?
1: Het wordt vandaag krachtig.
0: Ah, lekker. Ik voelde me aankomen.
1: Ja, je zit weer in een winning streak.
0: Lekker. Nou, dankjewel allemaal voor het stemmen. Ook namens Marjolein trouwens. Ja, dit fijne liedje.
1: Ja. Nee, ik vind het ook een lekker liedje.
0: Nou, volgende week hebben we weer twee andere.

grote zaak. Jullie gingen vandaag voor krachtig Bryan Adams en Somebody. We zijn natuurlijk afgelopen maandag gestart met het stoplichtsprintje. Hè, want het bleek dat het heel herkenbaar is op heel veel locaties in onze provincie. Moet je echt wel een beetje een pasje, een tandje bijzetten om aan de andere kant van de weg te komen binnen het groene licht. En op sommige plekken lukt dat gewoon niet. Als je nog zo'n locatie hebt, voer hem dan in op onze site omroepbrabant.nl. We hebben een soort meldpunt waarop je die locaties kunt aangeven. En dan gaan we daar volgende week zeker mee verder. Maak er een mooi, lekker lang Pinksterweekend van. Ga er heerlijk van genieten. En morgenochtend dan melden John en Jasper zich weer om een uurtje of 6 voor de vrijdageditie van een Kei Goeiemorgen. En wij zijn er dinsdag weer. Wij...

0: Zo, het is eindelijk afgelopen.
1: Oké, okay, Ronnie, dankjewel. Hallo.
2: Ja, houdoe, hè.
1: Hallo.
3: Houdoe.
2: Ja, houdoe.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Houdoe.
4: Die flauwekul heeft nou lang genoeg geduurd.
0: Allee.
1: Houdoe, bedankt.
3: Nou, dankjewel.
5: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ook nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
8: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
12: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
11: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
13: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
11: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea,
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
2: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
1: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen. Under the sea, tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
3: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
4: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea,
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
3: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
2: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
0: Jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

Confession of the Groom.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
5: Vieze Jack doet tot 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: eigenlijk.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is ook trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.
5: I could have